0: iedere zondag.
1: Het beste uit 60, 70 en 80.
2: De muziekmiddag.
1: Met William van der Lof.
3: 1974.
1: 1984.
3: 1967.
1: De muziekmiddag.
4: 1965. No sunshine
3: when she's gone. 1981.
1: 1964. Het beste uit 60, 70 en 80.
2: De muziekmiddag.
1: Zondag van 2 tot 5 bij NH.

0: Ik ben Ans uit Amstelveen.
1: Ali uit Goorl.
2: Ik ben Arthur en ik woon op Halfweg.
3: Ik ben Aafje en ik kom uit het zonnige Den Helder.
4: Ik ben Jelle uit Opperdoes.
5: Huis in heel Noord-Holland.
6: Het is 3:00.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een achtbaan stilgezet, omdat meerdere bezoekers een hersenletsel in zouden hebben opgelopen. 4 jaar geleden overleed die man na een ritje in de achtbaan. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is, omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. Acteur R.J. Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt. R.J. Mitty was 34 jaar. Panda jong Lang Yue, die ruim 2 jaar geleden werd geboren in Ouwehands Dierenpark, verhuist deze maand naar China. Volgens de dierentuin in Rhenen is afgesproken dat een jonge reuzenpanda voor het 4e levensjaar naar China moet om daarbij te dragen aan het behoud van de soort. De ouders blijven wel in de dierentuin in Rhenen. Het park is het enige in Nederland waar reuzenpanda's worden gehouden. Lang Yue was het 2e jong dat in Nederland is geboren. Ouwehands Dierenpark is van plan om met een speciale afscheidsceremonie de reuzenpanda uit te zwaaien. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: Thank you.
1: Je luistert naar NH.
2: NH.
1: Muziekmix.
2: Muziekmix.

0: Wie staat daar nou voor de deur?
1: Nick Velderman.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Het is de Goedemiddagshow. Soms moet je hem even erbij pakken, hè? De verjaardagskalender.
2: Wordt het A
1: of wordt het B?
0: Wat gebeurt er?
1: Rondje van het huis.
0: Ja.
1: Maandag tot en met donderdag tussen 2 en 4.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Met Nick Velderman.
1: NH.

0: Pelletrien verhuist van Heemstede naar Krukjes in de Haarlemmermeer. Superleuk.
1: Ik ben Martijn met EI en kom uit het mooie Hilversum, Kerkelande. Thuis in heel
2: Het is 4:00.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags Park in Californië een beroemde achtbaan stilgezet na meer dan 100 meldingen van hersenletsel. 4 jaar geleden overleed iemand na een ritje in die achtbaan. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is, omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. Het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat daarover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan en ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Het duo Jentel en de Boer won de prijs voor de 2e keer in de categorie kleinkunst. Zij worden geprezen vanwege de humor in gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de 2e keer. Zij wordt geprezen voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijke onzinnige gekheid. In de categorie entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het is 8 tot 12 graden. En ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui bij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Non-stop muziek.
4: De NH Muziek Mix.

0: and you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: NH Sportcafé met Leo Driessen.
2: Maar ik vind het mooi dat Peter Bos het zo voor me opgenomen heeft. Geef hem even de tijd. Peter Bos is ook wel eens ontslagen. En heeft ook wel eens moeilijkheden gehad. En elke Guus heeft ook wel eens moeilijkheden. Elke trainer.
3: Nooit.
4: Echt, laat mij weer rust, joh.
1: Leo Driessen in
5: NH Sportcafé.
6: Ook als podcast.
1: Zaterdag om 10 uur bij NH.

0: Ik ben Heiko uit het druisende Velsen Noord.
1: Ik ben Edgar uit Hilversum.
2: Ik ben Paula en ik kom uit Aalsmeer.
3: En ik ben Mirjam en ik kom uit Amsterdam. Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 5:00. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds, dat ook de prognose voor Duitsland en de wereldeconomie heeft verhoogd. Het IMF rekent in Nederland op een groei van 1,5%. Eerder werd nog uitgegaan van 1%. Het IMF zegt dat de wereldeconomie een grote veerkracht laat zien na de grote verstoring begin dit jaar vanwege de oorlog in Iran. Wereldwijd wisten landen de impact van de oorlog te beperken en daarnaast krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een beroemde achtbaan stilgezet na meer dan 100 meldingen van hersenletsel. Breaking Bad-acteur R.J. Mitty is op 34-jarige leeftijd overleden. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar mogelijk gaat het om zelfdoding. Mitty speelde in Breaking Bad de zoon van hoofdpersonage Walter White. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. In Oude Hans Dierenpark in Rhenen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Langyue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuisd deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: ontbijttafel.
1: Ik kan melden dat er inmiddels ongeveer 300 aanmeldingen zijn.
2: Ja.
1: En er zitten heel bijzondere tussen. Inmiddels 2 mensen uit Ierland. We hebben iemand uit Denemarken, heb ik voorbij zien komen.
2: Ook
1: En er is ook een mevrouw Schaap bij die echt zo heet.
3: Heeft ze

0: Ik ben Heiko uit het druisende Velsen-Noord.
1: Ik ben Edgar uit Hilversum.
2: Ik ben Paula en ik kom uit Aalsmeer.
3: En ik ben Mirjam en ik kom uit Amsterdam. Thuis in heel
4: Zes uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Veilig Thuis, dat meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling onderzoekt, kan het werk niet meer aan. Dat komt door het stijgende aantal meldingen, maar ook door complexe situaties en tekorten in de zorg. Elk jaar worden tienduizenden gevallen van mogelijke mishandeling te laat opgepakt. Een melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden opgepakt, maar dat lukt in meer dan de helft van de gevallen niet. Het meldpunt is veel tijd kwijt aan gesprekken en het opvragen van informatie bij huisarts of school. De organisatie pleit daarom voor meer geld van de overheid. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds, dat ook de prognose voor Duitsland en de wereldeconomie heeft verhoogd. Het IMF rekent in Nederland op een groei van 1,5%. Eerder werd uitgegaan van 1%. Het IMF zegt dat de wereldeconomie een grote veerkracht laat zien na de grote verstoring begin dit jaar vanwege de oorlog in Iran. Wereldwijd wisten landen de impact van de oorlog te beperken. Daarnaast krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. Volgens de gouverneur van de regio heeft het leger zeker 30 mensen gered. De komende dagen wordt in Mexico ook noodweer verwacht. In een attractiepark in de VS is iemand uit een achtbaan gevallen en overleden. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde in een Six Flags park in de staat Georgia. Doordat een man bij zijn val andere passagiers raakte, is er ook een onbekend aantal gewonden. In Ouwehands Dierenpark in Renen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Langyue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. Het weer. Het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ik ben er weer.
6: De ontbijttafel.
7: Met Pieter Kok.

0: The Limit met Say Yeah. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor. De allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 6 minuutjes over 6. Op die vroege dinsdagochtend. Een beetje een miserig ochtendje is het. Maar ja, dat kan geen kwaad toch? Het is 13 oktober. En Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En is Frankie er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Jongens, ik weet, mensen hebben een hekel aan als je een droom vertelt. Niet iedereen, maar eigenlijk slaat het nergens op dat jouw brein nou gewoon totaal geschifte dingen doet 's nachts. Moet jij weten.
2: Ja.
0: Maar ik hoef het allemaal niet te weten. Maar in dit geval wil ik jullie toch even meenemen.
2: Ga je een droom vertellen?
0: Ik ga een droom vertellen, maar is heel kort.
2: Kom erop.
0: Ik was aan het voetballen in de arena en ik speelde voor Ajax.
1: Oh.
0: En wat gebeurt er?
2: Ja, het verbaast mij toch niks als ik mijn uitslagen zie.
0: En ik ren, en nou, je weet nog niet wat er gebeurt.
2: Jee.
0: Ik ren met 2 mannen op de keeper af.
2: Ja.
0: Ik roep hier, want ik sta er beter voor om erin te schieten. Ja. En ik krijg meteen een paas. Te snel, kan er niet bij.
1: Hey.
0: En ik mis. Maar ik hou de bal binnen.
2: Ja.
0: En ik schiet hem toch nog terug naar die eerste. En ik denk dat het Patrick Kluivert was.
2: Tuurlijk.
0: Die hem schoot.
2: Ja.
0: En die schiet hem vervolgens binnen. Dus ja.
2: Dus er werd gescoord in de arena?
0: Er werd gescoord in de arena.
2: Dan was het een droom, ja.
0: En het kwam door mij.
2: Wauw.
0: Maar nu.
2: Goed gedaan.
0: Oh. Maar nu, jongens. Wat heb ik toen vervolgens gedaan?
1: Ik weet het.
2: Patrick Kluivert.
0: Vertel. Oh. In mijn
1: shirt
0: droom.
1: Uitgedaan.
0: Nee.
2: Nee, Patrick Kluivert scoorde?
0: Patrick Kluivert scoorde en ik had daar wel veel mee te maken, want ik had hem wel echt de voorzet gegeven.
2: En met Patrick Kluivert, die rende altijd naar de cornervlag en dan ging hij bij de cornervlag staan. Of hij deed zijn shirt uit en weer aan, achterstevoren, per ongeluk.
0: Oké. Okay.
1: Heb je hem een stoot gegeven?
0: Nee.
2: Dat deed hij ook vaak.
0: Nee jongens, ik zal je vertellen wat ik gedaan heb. Ik heb mijn mobiele telefoon gepakt. En ik heb in onze groepsapp voor de 10 overgesprekken geschreven. Dat heb ik dus niet echt gedaan, maar in mijn droom heb ik geschreven. Ik heb 1-0 gemaakt samen met Patrick Kluivert in de arena.
1: Ach, lieverd.
0: Dus ik droom dus. Ik sta te voetballen in de arena. En op het moment dat het gebeurt, denk ik, moet ik wel even van mijn collega vertellen.
1: Alles dan ben
0: je niet goed bij je hoofd, toch?
2: Nee.
0: Dan is er echt iets mis met je, hoor.
1: Nou, ja, ik vind het heel lief.
2: Ja, ik ook. Maar wie
1: zijn de eerste aan wie je denkt?
0: Jullie waren de collega's gewoon.
2: Dus niet Patrick Kluivert.
0: Nee. Ik heb jullie gewoon een appje gestuurd met jongens.
1: En hebben wij nog iets liefs gezegd?
0: Nee, ik typte het en het mislukte ook. Weet ik veel. Maar ik wil je gewoon even meenemen in het feit dat zelfs als ik 1-0 scoor samen met Patrick Kluivert in de arena.
2: Dat je dan aan ons.
0: Dat ik dan toch in jullie denk.
1: Ach, ja. Dat doet me toch goed?
0: Ja, dat dacht ik al.
2: Ja.
0: Ja. Nou, daarom zei ik het. Dat je even gewoon. Hè?
2: Maar hoeveel werd het nou?
0: Want, ik ben bij 1-0 was ik klaar. Toen ben ik.
2: Laat maar af.
1: Klappend het veld afgelopen.
0: Ja, precies. Hey, dankjewel, jongens. Dankjewel, een beetje wijzen nog. Naar Sjaak Zwart. Ja, thanks, Pik, voor de kans.
3: Goedemorgen. Wat is het nu met jou?
0: Ja, gaat prima.
3: Heb je goed kunnen slapen? Je wakker van de kou?
0: Nou, kom op, het is 14 graden, zeg.
3: Goedemorgen. Het is allemaal gezeur. Maar als de wekker afloopt, dan goedemorgen voor de deur.
0: Zometeen lekker krantenkop quizzen na Ella Langley met Choose a Taxes.

0: Brian Ferry met Let's Stick Together.
1: Krantenkop. Quiz.
0: Kwart over zes, hoog tijd voor
1: de krantenkopquiz.
0: Het is een makkelijk quizje hoor. Je krijgt van mij 3 krantenkoppen, maar let op, eentje is helemaal niet waar. En jou de vraag welke doorgeven doe je via 088-850-5152 voor de eer van de ontbijttafel. Komen ze aan.
1: Kop 1.
0: Amerikaan breekt in bij winkel om computers te stelen, maar neemt onbewust alleen muizen mee.
1: Kop 2.
0: Thaise agenten doen verkleed als vuilnisman inval bij drugsbaas.
1: Kop 3.
0: Last Dance, shirt van Michael Jordan uit 1998, levert opnieuw record op bij veiling. Nou, één van deze 3 is dus niet waar. Maar de vraag is welke precies. Voor de eer van de ontbijttafel laat je het weten via 088-850-5152. Is het vandaag kop 1. Amerikaan breekt in bij winkel om computers te stelen, maar neemt onbewust alleen muizen mee. Is het kop 2. Thaise agenten doen verkleed als vuilnisman inval bij drugsbaas. Of is het kop 3. Last Dance shirt van Michael Jordan uit 1998 levert opnieuw record op bij veiling. 088-850-5152.
1: De krantenkopquiz.
0: Voor de eer van de ontbijttafel is het vandaag kopie 1, kopie 2. Of is het misschien kopie 3?

0: OJ's met The Love Train.
1: De krantenkopquiz.
0: Ik heb je er net 3 krantenkoppen gegeven en de vraag gesteld. Welke is er niet waar? Ik lepel nog eentje voor je, eventjes voor je op. Want het is voor mij ook dinsdagochtend even rustig gaan beginnen, toch? Ja, niet te veel vragen van jezelf. Maar wel even kijken welke krantenkop er niet waar is. Komen ze aan.
1: Kop 1.
0: Amerikaan breekt in bij winkel om computers te stelen, maar neemt onbewust alleen muizen mee.
1: Kop 2.
0: Thaise agenten doen verkleed als vuilnisman inval bij drugsbaas.
1: Kop 3.
0: Last Dance shirt Michael Jordan leeft uit 1998. Levert opnieuw record op bij veiling. Nou, laten we eens even kijken wat er binnengekomen is. Ik begin bij Arnold, Els, Marianne, Cynthia, Jordi en Gwen. Die dachten dat kop 3 niet waar was. Het Last Dance shirt van Michael Jordan uit 1998. Ja, heeft toch echt daadwerkelijk opnieuw record opgeleverd bij de veiling. 12,5 miljoen euro.
2: Oh.
0: Ongelooflijk.
2: Jeetje.
0: Het was de finale van de NBA Playoffs in 1998. Nog nooit eerder heeft een object uit de basketbalwereld zoveel geld opgeleverd.
2: Ah, snap
0: maar het was
2: wel.
0: Ook wel iconische periode natuurlijk in het basketbal.
2: Ik moet altijd met dit soort krantenkoppen aan zoveel mensen dan denken die voor miljoenen euro's dan zo'n bezweet shirt in hun huis hebben hangen of zo.
0: Ja.
2: Zo'n leren jack.
0: Frank hoort niks geks, want als hij het shirt zou kunnen kopen van het doelpunt in de laatste Champions League die door Ajax gewonnen is.
3: Ja, door een zekere Patrick Kluivert.
0: Echt waar? Dat weet ik toch niet, man.
3: Piet.
0: Ja, nee. Ja, oké. Okay. En toen 1995. En was dat het shirt dat hij daarna ook achterstevoren verkeerd om aandeed?
3: Nummer 15.
0: Ja.
3: Ja,
0: nou, als jij dat shirt zou kunnen kopen.
3: Dat shirt?
0: Ja.
3: Zou ik dat kopen? Zou ik wel mijn auto voor willen ruilen?
2: Echt?
0: Ja, dat is makkelijk.
3: Ja, maar iets anders. Maar daar zou ik een hoop geld voor over hebben. Ja,
0: ja dat snap ik wel.
2: Wat, ga je dan mee, wat zou je er dan mee doen? Hang
0: de
2: hele
0: tijd naar kijken.
2: Lijst je het in.
0: Het is een talkpiece, hè? Komen er mensen binnen en zeggen ze, hey, waarom hangt er een voetbalshirt boven jouw bank? En dan zeg je, nou, dat is grappig dat je het vraagt.
3: Ja?
0: Dan kun je daar de hele avond over praten. Ik ga je fragmenten terugkijken, weer.
3: Ja, ja, precies zo.
0: Toch? Dat is wat je dan doet.
3: Waarom doen jullie alsof dit gek is?
0: En jullie?
3: Je zou dat shirt bijvoorbeeld ook in het Rijksmuseum kunnen hangen.
0: Ja,
2: maar dan kunnen we er allemaal heen.
3: Nou, dan zou ik hem misschien best een weekendje willen uitlenen. Naar het Rijksmuseum.
0: Gewoon een paar tientjes.
3: Dan wil ik wel even de nachtwacht terug.
0: Ja. Even ruilen.
3: Even ruilen.
0: Nee, maar goed. Er zijn mensen die dit ervoor over hebben, aan. Zo moet je het maar even zien.
2: Ja. Ik denk vaak aan ze.
0: Gaan we door naar Paul. Oké. Chantal, Rodi, Mark, Ramon en Mirjam. Die dachten dat kop 2 niet waar was. Thaise agenten doen verkleed als vuilnisman inval bij drugsbaas. Ja, echt gebeurt. Ze verzinnen wat natuurlijk. Hè. Ze kwamen er een wijk uit. En de inval hebben ze dan bij die drugsbaas gedaan. Het moest al opvallend allemaal. Best wel goed gelukt. Wel tientallen agenten als vuilnismannen. Ja. Kun je nagaan dat als je tientallen vuilnismannen ziet lopen, dan denk je wel, wat gebeurt hier precies?
2: Ja, bij hoeveel zijn zou je denken, dit is raar?
0: Die zijn gewoon agenten.
2: Ja, ik denk meer eigenlijk dan bij 2, denk ik.
0: Ja, ik denk bij. Nou. Nee, maar het kan zijn dat 3 wagens elkaar op weg naar het depot tegengekomen zijn. Met z'n allen staan te kletsen op de straat. 6 man. Dus als het er meer dan 6 zijn, dan wordt het echt argwanend.
2: Oh, ik zou echt meer dan 2 al hebben.
0: Oké, nou prima. We wonen ook niet in Thailand. We wonen niet in Thailand. En we zijn ook geen drugsbaas. Dus.
2: Dat weet ik niet van jou.
0: Zover ik weet, ben ik geen drugsbaas. Okay. Gaan we door naar kop 1, want die was niet waar natuurlijk. Amerikaan breekt in bij winkel om computers te stelen, maar neemt onbewust alleen muizen mee. Hij heeft alleen maar lege dozen gejat.
2: Oh, cool.
0: Hij dacht dat hij minicomputers meenam, die ook heel licht waren waarschijnlijk. Inbraak werd gisteren pas opgemerkt. Computers stonden recht voor hem op een andere plek, maar dat heeft hij niet gezien. Er is een beloning uitgeloofd voor de gouden tip, maar ik denk dat de gêne al wel voldoende is, toch? Of niet?
2: Ik hoop het.
0: Wat een pannenkoek. Goed. Zorg er wel voor dat de eer van de ontbijttafel gaat naar een mooi rijtje, hoor. Het applaus is voor Christian, Frank, Gerrit, Els, Gea, Marcel, Gieske en Renny. Gefeliciteerd.
1: De krantenkopquiz.

0: Ik ben Niels uit Oberdoes.
1: Ricardo Kroon. Ik kom uit Amsterdam.
2: Ik ben Wim uit Kruilenroord.
3: Ik ben Peter uit Wieringenwerf. Thuis in heel
4: Het is ruim 6:30. In Amstelveen is het 14 graden.
5: Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Beveiligingsexperts denken dat mogelijk iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Een hek zou het dan dus zijn. De supermarkt heeft sinds eergisteren een grote storing. Ze willen niet zeggen of ze gehackt zijn door criminelen. Maar doordat een deel van de systemen offline zijn, denken deskundigen wel dat er meer aan de hand is.
7: Als een hacker in jouw systeem zit, dan probeert hij eerst binnen te komen, maar is hij nog niet meteen bij je kroonjuwelen uitgekomen. En daar heeft hij tijd voor nodig. En hij heeft een doel wat hij wil gaan bereiken. Dus zodra jij een signaal ziet dat iemand in jouw systeem zit en je zet het uit, dan voorkom je dat die hacker nog iets kan doen en dat je misschien verdere schade kunt voorkomen.
6: Ja, door de storing zijn er in sommige winkels van Albert Heijn lege schappen. Daar waarschuwen ze in ieder geval voor, want de distributiecentra die zijn ook dicht grotendeels bij andere supermarktketens. De Jumbo, de Dekamarkt, de Vomar. Is het daardoor juist drukker? Israël voert de diplomatieke druk op om toch uitsupporters toe te laten bij de wedstrijd van AZ tegen Hapoel Beersheva deze week. Burgemeester Arja Schouten besloot eerder dat er geen Israëlische supporters welkom zijn. Maar ja, Israël is het daar niet mee eens. Ze bemoeien zich ermee. De Israëlische ambassadeur in Nederland heeft gistermiddag met Arja Schouten gebeld om zijn onvrede te uiten. Maar ze blijft bij haar besluit, zegt ze. Autoriteiten in Nederland zijn namelijk bang dat het opnieuw misgaat met die voetbalsupporters bij een vergelijkbare wedstrijd van Ajax 2 jaar geleden. Leden in Amsterdam waren er dagenlange rellen na confrontaties tussen pro-Palestijnse activisten en Israëlische voetbalfans. En vorige week organiseerde de politie een grote wapeninleveractie in de Zaanstreek. Nou, met succes. Mensen konden hun wapens een week lang anoniem en straffeloos kwijt bij het politiebureau. Gebeurde in grote getalen. Deze politieagent die telde zo'n 86 wapens. En er zit van alles tussen, vertelt hij.
8: Vooral het steekmessen, de stiletto's. Dan heb je ook nog wat ringen liggen. Die kan je omdoen. Er zitten hele scherpe punten aan. Dus je kunt je voorstellen als je hiermee geraakt wordt, dat je hele gezicht of iets anders wat geraakt wordt gewoon compleet open ligt.
6: Ja, volgens de politie is zo'n inleveractie hard nodig, zeker in de Zaanstreek.
8: Omdat er heel veel geweld plaatsvindt, steekpartijen, bedreigingen, vooral met messen onder de jeugd. En wij willen graag dat daar dat allemaal van straat wordt gehaald. Zoals van de week is een oma hier geweest, die kwam met een zak met 5 messen, wat ze bij de kleinkinderen had afgenomen. Ja, dat zijn gewoon goede acties.
6: Ja, de wapens die worden geïnventariseerd en daarna vernietigd. Nog even een huisje kopen dan, want het duurste huis van Amsterdam, dat staat te koop. Het kost zo'n 20 miljoen euro. Het staat naast het Vondelpark. Veel mensen staan er natuurlijk naar te kijken. Maar ja, dat heeft natuurlijk wel een probleem. Want als er veel mensen naar kunnen kijken, betekent ook dat je gezien wordt in dat huis.
9: Maar iedereen kijkt wel naar je, want wij staan nu lekker in het park. Dus mensen kunnen jou wel zien. Ik weet niet of ik daarvoor zou betalen.
10: Dit zal nooit veranderen, hè? Dit park. Dit zal nooit veranderen. Ze gaan hier nooit bouwen, hier, op deze plek. En er komen niet zoveel van dit soort huizen bij in Amsterdam. Dus dit is enorm uniek.
6: Had ik al gezegd hoe duur het was?
5: Nee.
6: Oranje Nassau-laan nummer 24. 20 miljoen euro.
5: Maar nou, geen geld.
6: Nou,
5: hoeveel vierkante meter kreeg je daar dan voor?
6: Hebben we natuurlijk wel even.
5: Want in theorie 20 miljoen, de prijs daar is ongeveer 12.500 euro per vierkante meter, weet ik toevallig.
6: Ja, oh ja, oh, dat weet jij toevallig.
5: Ja, dus dan ga ik even rekenen.
6: Ja. Nou ja, 36.000 euro per vierkante meter staat deze.
5: Oh nee!
6: Ja, dus
5: dat is veel te veel.
6: 560 vierkante meter aan woonoppervlakte. En dan heb je ook nog 141 vierkante meter aan inpandige ruimte.
5: Ja,
6: dat zou je schuur zijn of zo.
5: Nee, maar er zit ook wel. Ik heb toevallig het huis al even gezien.
6: Oh ja?
5: Ja, hij kwam bij mij naar boven. Even, ja, nou, ja. Ik weet ook niet waarom.
6: Jouw zoekopdracht.
5: Ja. ik zag wel dat je ook heel veel auto's in kwijt kan.
6: Hè?
5: Ja, er kunnen 6 auto's in een garage beneden.
6: Maar dan is het geen geld voor een parkeerplaats in Amsterdam.
5: Ja, precies. Oh, ja. Dan is het. Dan heb je, als je 24 uur laat staan, heb je het er al uit.
6: Heb je het er eigenlijk al uit. Oh, ideaal, joh.
5: Ja. Ja.
6: Nou jongens, allemaal een tientje, dan hebben we het zo bij elkaar. En
5: maar even serieus, dit is veel te veel geld. Dan wil je niet verkopen, dan wil je gewoon iedereen boos maken, toch? Dat is toch...
6: Ja, nou misschien. Ja. Het is natuurlijk ook een statussymbool als je het dan kan kopen.
5: Iemand gaat dit kopen ook.
6: Ja, ja, en of er daadwerkelijk 20 miljoen voor betaald
5: is. Aan de andere kant, 20 miljoen is ook maar 20 miljoen. Je hebt tegenwoordig met allemaal van die bitcoin-flitsbelegger toestanden. Dat zijn mensen die hebben het over de hele tijd over miljarden.
6: Ja.
5: Dan is 20 miljoen een schijntje natuurlijk.
6: 20 miljoen is ook maar 20 miljoen. Quote Pieter Kok. Ik ga gauw door met dit zinnetje, let op. Meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl. Het weer nog even. Vandaag komt er meer bewolking voor en kan af en toe een enkele bui vallen. Toch is het eigenlijk hartstikke lekker najaarsweer. Want het is nog altijd zeer zacht voor de tijd van het jaar met 15 tot 20 graden.
5: Dankjewel, Frank. Gaan we naar Anne voor de verkeersinformatie. Anne, is de druk op de weg in Noord-Holland?
0: Nou, toch 4 meldingen. Allereerst eentje op de A7 van Den Oever richting Zaanstad. Want tussen Wochenem en afrit Avenhoorn sta je nu 5 minuten vast. Ook een melding op de A8 van Zaanstad richting Amsterdam. Want bij knooppunt Koenplein naar de A10 richting Den Haag is een ongeluk gebeurd. En de verbindingsweg is daar dicht. Zorgt voor lange file dus van Zaanstad richting Amsterdam tussen Zaanstad Assendelft en knooppunt Koenplein. Een half uur vertraging. De Koentunnel is daar dicht. En de A10 knooppunt Koenplein richting knooppunt de Nieuwe Meer. Want bij de Koentunnel dus technische problemen en de spitsstrook is daar dicht.

0: CCR, een beetje negatief met Who'll Stop the Rain.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: Kwart voor zeven op die vroege dinsdagochtend. En misschien kun jij nog even omdraaien in je bed. Maar denk eens aan al die Noord-Hollanders die weer keihard aan het werk zijn. Zoals een bakker of een timmerman of een krantenbezorger. Die zijn allemaal weer aan de slag. En vanochtend gaan we naar het melkveehouderbedrijf van de familie Huisman. Namelijk naar Britt. Britt, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Zijn alle koeien al gemolken?
2: Jazeker.
0: Oké.
2: Zijn er iedereen?
0: En ben je blij dat het een beetje wat regenachtiger is de afgelopen dagen? Of had je het liever droog gehad allemaal?
2: Nou ja, we willen eigenlijk nog even één keer gras maaien.
0: Oh.
2: Dus eigenlijk hebben we nog even dat het regen was verwacht.
0: Ja, dat zou wel lekker zijn, want anders wordt het land ook een beetje te nat om eroverheen te rijden, of niet?
2: Ja, klopt. Ja, dat is het nu al, dus we moeten helaas nu al even wachten.
0: Oh. Ik heb datzelfde thuis met de grasmaaier, maar dat is toch net even anders. En net even minder belangrijk, want jullie hebben, want daar spraken we elkaar laatst al een keertje over, de wintervoorraad dan moeten gebruiken om die droge periode door te komen, hè?
2: Ja, klopt, zeker.
0: Ja. En nu dan? Wat wil je dan nu?
2: We moeten nu wachten tot het gewoon droog genoeg is. En dan kunnen we het maaien. En het is even een heel dingetje om... het is heel belangrijk om het in te kuilen en goed in te kuilen.
0: Ja.
2: Het zijn altijd wat hectische dagen altijd, maar we wachten het af.
0: En moet er daarvoor juist het gras ook heel droog zijn wat erin gaat?
2: Ja, klopt. Zo droog mogelijk.
0: Oké, dus dat wordt gewoon allemaal wel even een beetje een uitdaging.
2: Ja, helemaal niet met die natte ochtenden en die mist en zo werkt niet helemaal mee.
0: Nee, ben je dan wel iemand die dan de hele tijd op allemaal weer-apps gaat zitten kijken van wat voor weer het wordt de komende tijd?
2: Ja, klopt.
0: Kun jij mij al vertellen wanneer het droog wordt dan?
2: Als het goed is morgen en donderdag, maar dan gaat het vrijdag weer regenen.
0: Oké, dat is te korte tijd zeker, hè? Twee dagjes.
2: Ja, klopt. We hebben echt drie dagen nodig om vooral te drogen nu rond deze tijd.
0: Ja, oké. En zit dat er dan nog aan te komen binnenkort? Daarna weer?
2: En we hopen de week erop, inderdaad.
0: Ja, oh jeetje. Ja. Oké, zeg. Hoe is het dan verder allemaal bij het bedrijf? Zijn er nog nieuwgeboren beesten of dat soort toestanden?
2: Het is eigenlijk een beetje stilte voor de storm bij ons.
0: Oh, wat dan?
2: We hebben er nu maar vijf kalfjes om te voeren. Maar vanaf volgende week tot 1 december verwachten we 25 koeien die gaan kalveren.
0: Oh, hallo.
2: Dus dat is even een spannende tijd. Moet je de koeien goed in de gaten houden en de kalfjes.
0: Betekent dat dan ook een beetje midden in de nacht opblijven en zo om te kijken of het allemaal goed gaat?

0: Nou ja, we doen de koeien eigenlijk van tevoren in strohokken. En daar hebben we camera's op staan. Dus dan kunnen we eigenlijk heel gemakkelijk in de gaten houden hoe het gaat.
1: Ja, maar wacht eventjes, Britt. Het is allemaal ontzettend modern dit natuurlijk.
0: Maar
1: betekent dat dan dat als jij 's nachts even wakker wordt, dat je gewoon je telefoon pakt en even op de camera gaat zitten kijken?
0: Ja.
1: Oh, geweldig. En hoe zie je dan, kun je dat dan op de camera net zo goed zien als dat je ernaast staat? Of het goed gaat met de koe?
0: Ja, eigenlijk wel. Ja, we hebben rond deze tijd een hoop spinnenwebben voor de camera.
1: Ja, tuurlijk.
0: Dus die moeten we af en toe even weghalen.
1: Ja.
0: Maar je kent het wel, je herkent het ook wel aan de koe wanneer ze bezig is. Dus dat zien we wel aardig.
1: Ja, want hoe zie je dat dan? Gaan ze dan anders lopen of liggen of dat soort dingen?
0: Ja, dan gaat ze gewoon een paar keer staan en liggen. En er komt dan vruchtwater uit. Daar begint het natuurlijk bij.
1: Ja, en dan weet je, ik moet eruit.
0: Ja, klopt.
1: Ik moet er overal aan en dan moet het maar eventjes.
0: Ja, dan gaan we kijken hoe het gaat.
1: Oké. Wat staat er voor vandaag nog op de planning allemaal?
0: Nou, eigenlijk niet zo heel veel tussen de koeien. Mijn tweede zus, die is hoogzwanger.
1: Oh!
0: Bijna uitgerekend, alleen...
1: Heb je daar ook een camera op gezet?
0: Ja, maar dat weet je niet. Maar,
1: Wat leuk zeg, oké.
0: Maar goed, dan moeten we de babykamer even klaarmaken, want die is er eigenlijk nog niet.
1: Brit. Die is er eigenlijk nog niet. Maar goed, je legt ook kind ook niet meteen in de kinderkamer, joh.
0: Nee hoor, nee, bij ons sowieso niet. Bij ons staat hij al klaar.
1: Oh ja?
0: Mijn moeder die is er al helemaal een zenuwachtig van.
1: Oh, echt waar? Dus jullie hebben gewoon een kinderkamer al voor het kind van je zus daar thuis ingericht?
0: Ja, het is heel verschrikkelijk.
1: Ongelooflijk.
0: Het is niet best.
1: Nee, maar wel heel lief, toch?
0: Ja, zeker. Ja, we kunnen er niet op wachten. We zijn heel benieuwd.
1: Nou, hartstikke goed. Hey, en was jij niet zelf ook bezig met het huis? Was jij dat niet?
0: Ja, klopt. Dat was ik ook, ja.
1: Ja. En hoe gaat het daarmee? Mag ik daarna vragen? Want het was een beetje druk geweest en daardoor had het allemaal wat langer geduurd.
0: Ja, klopt. Ja, we zijn het nou inderdaad weer aan het oppakken.
1: Oh.
0: Dus gisteren inderdaad vorige week weer de hele week bezig geweest.
1: Ja, en dan nu de kinderkamer voor de zus nog eventjes.
0: Ja, dat zei ze wel.
1: Oké. Maar is het bijna klaar? Mag je bijna verhuizen?
0: Ja, het mag bijna.
1: En wanneer is dat?
0: Ik hoop een beetje deze maand.
1: Oké.
0: Ik ben in november jarig, dus ik hoop dat we dan...
1: Oh, dat je je verjaardag... Ach, dat zou leuk zijn, Brit.
0: Ja, goed, dat hoop ik ook.
1: Het mag duidelijk zijn, de koeien zijn interessant. En dus een beetje werk, maar voor de rest gebeurt er ook een hoop op de boerderij.
0: Ja, zeker. Dat loopt zeker door.
1: Goed, ik zal je niet langer van je werk houden. Maar ik ga je natuurlijk wel feliciteren. Je bent met rechte vroege vogel van de dag. En je weet het, hè? Hou hem hier.
0: Met veel plezier.
2: Ben jij ook een vroege vogel?
3: App dan nu je naam en je beroep naar 088 850 51 52. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege vogel van de dag.

0: Wim zit op de computer. Hij is een webshop aan het hacken. Dat vindt hij leuk. Oeps, nu is de webshop al zijn spulletjes kwijt. Wim is blij en de eigenaar van de webshop zit zwaar in de problemen. Hackers geven niks om jou. Werk veilig, gebruik een wachtwoordmanager. Ga snel naar pvonh.nl.
1: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
3: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
4: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
5: Ik ben Gerard Manzande uit Medemblik.
6: Ik ben Toon uit Spaarndam.
7: Hoi, ik ben Ilse uit Heilo.
8: Ik ben Michiel uit IJmuiden.
9: Ik ben Clement Kiesveld uit Heemskerk.
10: Ik ben Neefie en ik kom uit Amsterdam.
11: Thuis in heel
12: Het is 7 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Albert Heijn is waarschijnlijk slachtoffer van hackers. Dat zeggen experts tegen de NOS. De supermarkt heeft uit voorzorg veel systemen platgelegd. En daardoor dreigen vandaag lege schappen in de winkels, zeggen ze. Echt even opletten. Israël eist dat er toch Israëlische voetbalfans mogen komen in Alkmaar aanstaande donderdag. AZ speelt dan tegen een Israëlische club. Maar burgemeester Anja Schouten is bang voor ongeregeldheden en zegt uitfans zijn niet welkom. Maar nu is er dus diplomatieke druk. En de wapeninleveractie in de Zaanstreek deze week was weer een groot succes. Er zijn tientallen gevaarlijke wapens ingeleverd. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
14: Casper Meijer met het NOS-journaal. Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt te vaak te laat opgepakt. Een melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden behandeld, maar in meer dan de helft van de gevallen lukt dat niet. De directeur van Veilig Thuis trekt nu zelf aan de bel.
15: Al onze organisaties lopen vast als het gaat om wachtlijsten, maar ook wel om zorgen over inwoners, gezinnen, waar onveiligheid is of signalen van zijn.
14: De oplossing is volgens Veilig Thuis meer geld vanuit de overheid. Deskundigen in cyberveiligheid zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar is, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Vanwege de storing zijn in sommige winkels lege schappen. Bij andere supermarkten is het daardoor juist drukker. In Oude Hans Dierenpark in Renen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Langyue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Polifenario's, uitgereikt. En de jury had veel te kiezen, zegt juryvoorzitter Sayen Mouchon.
16: Er is meer dan ooit. Er wordt meer gemaakt dan ooit. En alle perspectieven komen aan bod. Er zijn zoveel makers die zoveel mooie en speciale dingen maken. De meerstemmigheid. Ja, het is steeds moeilijker om te duiden wat cabaret is, omdat het zoveel is.
14: Cabaretduo Jentel en de Boer, Lisa Osterman en Ruud Smulders vielen in de prijzen. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
7: 6 files hebben we en je krijgt de belangrijkste 3 meldingen. Allereerst de lange file op de A8 van Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Koenplein. Daar sta je bijna 3 kwartier vast. Verkeer kan niet over de Ring West, dus je wordt omgeleid over de Ring Noord. Melding op de A9, Diemen richting Amstelveen. Tussen Amsterdam-Gaasperdam en Amsterdam-Zuidoost. Daar is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daar dicht. En op de A10, knooppunt Koenplein richting knooppunt de Nieuwe Meer. Bij de Koentunnel zijn technische problemen en de spitsstrook is daar dicht.
6: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
8: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
6: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
8: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
6: Bestel op budgetbroodjes.nl.
8: Nu ook in Purmerend.
17: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
18: Get ready for the OG.
19: All y'all bitches wanna look like me.
20: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
21: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
22: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
23: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
24: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
23: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
25: Ah, hier kan het.
23: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
26: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
27: En als je huur verandert?
26: Pas het zelf aan.
28: En als je gaat samenwonen?
26: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
29: De ontbijttafel.
30: Met Pieter Kok.

0: Charles en Eddie met Would I Lie To You. Goedemorgen en welkom bij NH. Je bent terechtgekomen bij de ontbijttafel. Dit is hem, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 10 minuutjes over 7 op die vroege dinsdagochtend, die een beetje miserig begint, maar het lijkt beter te worden. En de komende dagen misschien ook wel redelijk, hoor. 13 oktober en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En is Frankie er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jongens, misschien als je meekijkt met de beelden. Valt het op? Kun je het zien? Mijn rechteroog ziet er een beetje gek uit.
1: Ik heb een beetje een rood oogje.
0: Ja.
2: Wat heb jij?
0: Maar dat heb ik eigenlijk niet zo vaak. Dus, en ik heb overmorgen televisieopnames.
2: Ja.
0: Dus er wordt lachen bij de laatste aflevering van Koken met Kok.
1: Maar er zit toch wel een visagist bij?
0: Er zit er niet, maar ik weet dat iemand van productie er wel heel goed in is.
1: Ja.
0: Oh. Dus daar kan ik aan vragen. Maar ik weet niet of je dit oplost met een cremmetje of een dingetje.
1: Ja, natuurlijk ja. Wel, ja. Nou. Ik heb concealer in de tas, hè. We kunnen nu even kijken.
0: We kunnen nu even kijken hoe het eruit ziet met de concealer erop.
1: Ja.
2: Het is concealer.
0: En hoezo heb je concealer in je tas? Voor je weet het nooit.
1: Ik heb een pukkel op mijn kin.
0: Oh, die zie ik dus helemaal niet. Nee.
1: Oh, ja, wat zie. Zullen we het proberen? We kunnen het doen.
0: Doe maar. Smeer er maar op. Maar mocht je willen zien hoe ik er nu nog uitzie, kijk naar kanaal 30 van Ziggo of 509 van KPN. Of kijk via de website en naar nieuws.nl. Dan moet je even op kijk, luisteren, klikken en dan kijk radio, weet ik veel. Kom je wel uit. Dat is allemaal wat te doen.
1: Vind je dit vies? Je moet het misschien even zelf op je vinger dan
0: vies?
1: Doen.
0: Nee hoor, ik vind het niet vies. Doe maar, smeer hem op.
1: Ja?
0: Ja, hoezo? Waarom, moet ik dit vies vinden? Omdat het op jouw pukkel op je kin. Dus als ik nou een pukkel onder mijn oog krijg, dan is het een besmettelijke pukkel dus. Ik versta je niet, schat, want je hebt geen microfoon, dus niemand verstaat jou. Wat ben je allemaal aan het doen? Ga je nu dit op mijn oog smeren?
2: Oh ja.
0: Oké, nou, dit is wel, als we hier geen Marconi Award voor krijgen, dan weet ik het ook niet meer.
2: Niet in zijn oog, hè?
0: Oh nee, dit is in mijn oog inderdaad. Ja. Dat is helemaal niet zo lekker. En, is ze? Even.
2: Oh.
0: Ja?
2: Je zou een indianentooi op kunnen zetten.
1: Moet ik nog even deppen?
0: Moet ik nog even deppen? Oké. Het was dit of een piratenlap.
1: Je moet nog even wat meer deppen. In je oog aan de binnenkant.
0: In mijn oog aan de binnenkant. Daar is het helemaal misgegaan. Dat is het hele probleem.

zijn eerste keer, zullen we maar zeggen. Zometeen gaan we het even over het behoud van het buitencentrum in de Schoolse Duinen hebben. Want ja, daar wordt aan gewerkt hoor. Zometeen na Jolie.

0: Dolly Parton met Jolene.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Ja, we moeten het hebben over de toekomst van het buitencentrum in de Schorlse Duinen. Er is nog veel over onzeker. Staatsbosbeheer maakte afgelopen zomer bekend dat het centrum mogelijk moet sluiten. Maar niet iedereen is het daarmee eens. Daarom is de stichting Behoud Buitencentrum Schorlse Duinen opgericht. En op 4 november presenteren ze hun plannen. We bellen even met Joost Botman, woordvoerder van die stichting. Joost, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Om te beginnen, wat maakt dat het buitencentrum nou zo'n bijzondere plek is? Wat kunnen de bezoekers daar allemaal doen?
3: Wat ik denk wel het meest... natuurlijk de poort uit Schorlse Duinen. Het is een geweldige plek met geweldige verschillende hoogtes. Hele mooie uitzichtpunten. Maar wat denk ik het centrum zelf de voortuin... Het zo bijzonder maakt is dat, en dat hebben we ook al gezien uit de vele honderden reacties die we bij onze website naar binnen hebben gekregen. Ja, de natuurbeleving en de natuureducatie, dat centrum is natuurlijk al bijna 30 jaar oud. En eigenlijk is iedereen daar wel eens een keer met opa of oma of met de klas is daar geweest. Dus iedereen is wel eens een keer met de boswachter of met de vrijwilliger het duin in geweest. En je merkt nu wel, nu je in deze fase zit en het onderzocht hebt, dat echt wel het meest aansprekende is van die plek.
0: Ja, en toen bekend werd dat het centrum mogelijk dichtging, dachten jullie ook van ja, hier moeten we meteen wat aan doen.
3: Ja, vrij snel. We waren eerst natuurlijk een beetje geschrokken van oké, dit is voor ons best wel een heel belangrijke plek in Schorl. Niet alleen omdat er zoveel bezoekers komen, maar ook omdat er heel veel vrijwilligers werken. En eigenlijk elke week wel een activiteit of een evenement georganiseerd wordt. Dus ja, wij hebben elkaar toen snel gevonden. Een groep van 7 à 8 vrijwilligers die eigenlijk aan de slag wilden. En toen nog niet wisten wat en hoe. Maar in de zomer de tijd hebben gehad om eens goed te kijken wat er nou eigenlijk aan de hand is. Hoeveel mensen er nou komen. Wat die nou eigenlijk doen. We hebben zelfs met een groep wat andere plekken in Nederland bezocht.
0: Ja.
3: Wat is zo'n bezoekerscentrum nou eigenlijk? En we zijn nu met een plan bezig om het centrum over te nemen.
0: Ja, oké, zelfs over te nemen. Dus van Staatsbosbeheer over te nemen.
3: Ja, Staatsbosbeheer...
0: Die gaat sowieso stoppen.
3: Ja, die gaat sowieso stoppen. Oh, dat is in ieder geval wel de wens van Staatsbosbeheer. Ja. Het is niet helemaal rond, want het is natuurlijk best wel een proces.
0: Want we hebben het hier wel eens vaker over gehad hier bij de ontbijttafel, dat dat ook een financiële beslissing is geweest, toch? Van Staatsbosbeheer.
3: Ja, klopt.
0: Ja, maar dat zou betekenen dat ze het dus niet rendabel hebben kunnen krijgen. Maar dan moeten jullie dat wel voor elkaar zien te boksen.
3: Ja, dat is ook wel een uitdaging hoor. Ja. Dat moet ik al eerlijk toegeven. Kijk, er zijn wel verschillen hoor. Want er zijn 7 bezoekerscentra bij Staatsbosbeheer. En dit is nou toevallig net het bezoekerscentrum wat best wel goed loopt, als ik dat zo mag zeggen.
0: Ja.
3: Het is niet dat het zwarte cijfers draait, maar ze komen al in de buurt. Dus het team wat daar zit heeft het eigenlijk al heel goed gedaan.
0: Het is al bijna te doen, ja.
3: Ja, maar het probleem met Staatsbosbeheer is, zij krijgen natuurlijk heel veel subsidie voor het onderhoud van het duin. Geen subsidie voor de educatie.
0: Nee.
3: En dat gaat op een of andere juridische manier ook niet. Dus is het gewoon heel lastig om het centrum open te houden. En wij zijn als stichting wel wat anders ingericht.
0: Ja, precies. Oké, dus de gedachte is er anders bij. En je kunt het op een andere manier aanvliegen. Maar tegelijkertijd is er ook altijd heel veel kennis en dergelijke door Staatsbosbeheer geleverd aan het centrum. Die raak je daar misschien ook wel mee kwijt. Want de boswachters van Staatsbosbeheer die gaan niet werken voor jouw stichting, neem ik aan.
3: Nou ja, wij zijn wel voornemens om wat personeelsleden over te nemen. Want inderdaad, wat natuurlijk geweldig is op die plek, is dat daar niet alleen 100 vrijwilligers werken die heel veel kennis hebben van die plek, heel veel wandelingen en rondleidingen doen, maar ook het onderhoud. En er zit natuurlijk ook gewoon personeel op wat er al jaren zit en wat eigenlijk de kern van die plek is. Dus,
0: ja.
3: Dus die kennis. En dat is eigenlijk ook onze insteek. Het idee is eigenlijk dat het centrum geen dag dicht gaat.
0: Nee, precies. Gewoon de kennis bewaren en vergroten waar mogelijk.
3: Superbelangrijk, denk ik, voor het gebied.
0: Op 4 november is het zover. Dan presenteren jullie de plannen. Hoe gaat dat eruit zien? Is dat openbaar of is dat, hoe moet ik dat zien?
3: Ja, iedereen mag komen. Iedereen die een warm hart contacten draagt, interesse heeft, ideeën heeft, mag komen. Je kunt je aanmelden op buitencentrum.com. Daar staat een aanmeldformulier. Wij gaan in de avond proberen onze visie, missie en ambitie te delen. En een pad hoe we dat zouden willen doen.
0: Ja.
3: Maar het is wel een interactieve avond. We zijn ook wel benieuwd wat
0: iedereen ervan vindt. Ja, het zou zo fijn zijn als het lukt, hè? Het is zo'n belangrijke plek. Je zei het er net al, maar qua educatie. Iedereen is er wel eens een keer geweest met schoolreisje of met een verjaardag of iets dergelijks. Het zou zo fijn zijn als dat behouden kan blijven.
3: Ja, dat kun je zeggen. Ja,
0: kan me voorstellen. Ik ga je heel veel succes wensen. Joost Botman, Stichting Behoud Buitencentrum Schorelse Duinen.

Het is 7:55. Zometeen is het tijd voor het nieuws. En dan krijg je ook nog eens een keer het weerbericht met onze eigen Jan Visser. Die gaat ons vertellen of het vandaag nog een beetje lekker weer wordt. Je hoort het zo, nou...

0: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
1: Kunt u dit moeiteloos verstaan? Dan is deze reclame niet voor u. Kent u iemand voor wie dat steeds lastiger wordt? Bij Hoorstudio's nemen we graag de tijd. Ontdek Hoorstudio's in Amsterdam-Zuid en Bussum. Kijk op hoorstudio's.nl. Hoorstudio's, het best hoort u bij ons.
0: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
4: En als je huur verandert?
3: Pas het zelf aan.
5: En als je gaat samenwonen?
3: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
7: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
9: Ik ben Pieter en ik kom uit het mooie Uithoorn.
10: Ik ben Carol en ik kom uit Amstelveen.
11: En ik ben Mirjam en ik kom uit Amsterdam.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 7:30, in Spanbroek is het 14 graden.
14: Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
15: Goedemorgen, Albert Heijn lijkt inderdaad slachtoffer te zijn van cybercriminelen. Dat zeggen experts tegen de NOS. Gisteren maakte het supermarktconcern bekend dat ze een groot deel van hun online diensten uit voorzorg stil hebben gelegd. Maar het kan flinke gevolgen hebben, zegt de topvrouw van Albert Heijn.
16: We weten nog niet hoe lang het gaat duren. Natuurlijk zullen er wel schappen leeglopen als het langer duurt. Maar op dit moment doen we echt alles wat we kunnen om de schappen te vullen. Omdat die bevoorrading gebeurt uit verschillende distributiecentra, zullen lange houdbare producten bijvoorbeeld beter beschikbaar zijn dan bijvoorbeeld groente en fruit.
15: Ja, even afwachten dus hoe dat eruit gaat zien vandaag. Systemen uit voorzorg uitzetten, dat kan overigens wel een slimme zet zijn, zegt deze cyber-expert.
17: Als een hacker in jouw systeem zit, dan probeert hij eerst binnen te komen, maar is hij nog niet meteen bij je kroonjuwelen uitgekomen. En daar heeft hij tijd voor nodig. En hij heeft een doel wat hij wil gaan bereiken. Dus zodra jij een signaal ziet dat iemand in jouw systeem zit en je zet het uit, dan voorkom je dat die hacker nog iets kan doen en dat je misschien verdere schade kunt voorkomen.
15: Nou, Albert Heijn wil zelf nog niet zeggen dat ze slachtoffer zijn van hackers. Het is inmiddels experts wel opgevallen dat bij andere supermarkten, zoals de Jumbo of de Dirk van den Broek, wel wat drukker is door de problemen bij Albert Heijn. Omwonenden van de verwoestende brand in Aalsmeer gisteren moeten voorzichtig zijn met de roetdeeltjes in hun tuinen. Daarvoor waarschuwt de veiligheidsregio. Gisteren brandde een grote loods daar af. In de wijde omtrek zijn nu roetdeeltjes neergekomen. Bewoners kunnen die wel zelf opruimen, maar moeten dan wel even handschoenen aandoen, zegt de veiligheidsregio. Ook raden ze aan om de poten en de honden van de poten van honden en katten goed schoon te maken als die buiten zijn geweest. Gisteren brak in Aalsmeer nog door onbekende oorzaak dus een grote brand uit. Wat er in die loods gestaan heeft, dat is niet duidelijk. Van de loods is niet veel meer over. Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt te vaak te laat opgepakt. Een bekend probleem waar al jaren kritiek op is, maar nu trekt ook Veilig Thuis zelf aan de bel. Volgens het meldpunt, he, Veilig Thuis, is de situatie niet meer houdbaar.
18: Al onze organisaties lopen vast als het gaat om wachtlijsten.
4: maar ook om zorgen over inwoners, gezinnen, waar onveiligheid is of signalen van zijn.
15: Ja, treurig probleem. Vorig jaar kwamen 136.000 meldingen binnen en die moeten binnen 5 dagen worden opgepakt. Nu duurt dat gemiddeld 2 maanden. De oplossing is volgens de organisatie Veilig Thuis meer geld vanuit de overheid. Er zijn tientallen miljoenen euro's nodig, zeggen ze. Israël voert de diplomatieke druk op om toch uitsupporters toe te laten bij de wedstrijd van AZ tegen Hapoel Beersheva. Donderdag is die. Burgemeester Anja Schouten besloot eerder dat er geen Israëlische supporters welkom zijn. Maar ja, Israël is het daar niet mee eens. De Israëlische ambassadeur in Nederland heeft gistermiddag met Schouten gebeld om zijn onvrede te uiten. Ook de ministers van Buitenlandse Zaken hebben allemaal contact met elkaar gehad. Maar het besluit staat vast, zeggen ze in Alkmaar, geen uitsupporters. Ze zijn namelijk bang dat het opnieuw misgaat. Bij een vergelijkbare wedstrijd van Ajax 2 jaar geleden waren er dagenlang rellen in Amsterdam na confrontaties tussen pro-Palestijnse activisten en Israëlische voetbalfans. En vorige week organiseerde de politie een grote wapeninleveractie. Gebeurde in de Zaanstreek. Mensen konden hun wapens een week lang anoniem en straffeloos kwijt bij het politiebureau. Dat gebeurde in grote getalen. De actie was dus een groot succes. En volgens de politie is zo'n inleveractie hard nodig. Zeker daar in de Zaanstreek.
18: Omdat er heel veel geweld plaatsvindt, steekpartijen, bedreigingen, vooral met messen onder de jeugd. En wij willen graag dat daar dat allemaal van straat wordt gehaald. Zoals van de week is een oma hier geweest. Die kwam met een zak met 5 messen, wat ze bij de kleinkinderen had afgenomen. Ja, dat zijn gewoon goede acties.
15: Ik vind dat een dapper oma.
19: Ik vind dat dapper oma inderdaad, ja, ook.
15: Ik zie dat zo voor me, dat fantaseer.
19: Jongens, nou ben ik er klaar mee.
15: Precies, en dan in dat wagentje met die 2 wieltjes eronder.
19: Ja, op, precies.
15: En met geef de politie. Hier. Misschien dat ze ook nog wel zo'n jongen aan zijn oor meenam.
19: Ja, en dan ga je sorry zeggen ook.
15: Ja, sorry zeggen.
19: Ja.
15: En rap een beetje.
19: Ja, jeetje. Ja, ik maak er toch van, want ik heb ook beelden gezien. Dan zie je mensen hebben echt gewoon hele zwaarden thuis liggen of iets dergelijks.
15: Ongelooflijk wat voor een messen daar worden. Ik heb dat nog nooit gezien, man, zo'n mes.
19: Ik mag best graag een worteltje snijden in de keuken, maar dit... ongelooflijk.
15: Dat bij mensen thuis ligt. Nou goed, als je er een hebt, lever het in. Of hang het aan de muur of zo. Maar gebruik hem in ieder geval niet. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
19: Dankjewel, Frank. Gaan we naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
20: Goedemorgen, Pieter.
19: Een beetje een miserig begin van de dag toen ik in de auto stapte. Maar misschien is het inmiddels wel hartstikke lekker weer. Jan, vertel het.
20: Ja, nou, dat is niet echt heel veel veranderd. Hoor. Oh. We hebben te maken met de aanvoer van vochtige lucht. Verschillende fronten die vandaag over ons land trekken. Althans, de restanten ervan. En vanavond een koufront dat nu boven Ierland ligt. En dat betekent voor vandaag, in tegenstelling tot gisteren... want toen hadden we echt schitterend weer... maar vandaag is er over het algemeen veel bewolking... en er kan af en toe wat lichte regen en motregen vallen. Vanavond nemen de regenkansen van het westen uit af... en klaart het waarschijnlijk ook op. Wel wordt er zachte lucht aangevoerd... Want gisteren bij veel zon 16 graden, hier en daar bijna 17. Maar vandaag met veel bewolking in de subtropische lucht van origine... wordt het 18 tot 19 graden.
19: Zo.
20: Dus je ziet echt, de zon die heeft in deze tijd van het jaar al duidelijk minder kracht. Het gaat puur om de aanvoer. Dus als er van de zuidelijke breedte zachte, zeer zachte lucht wordt aangevoerd... dan kan het ook met bewolking, kun je dus hoge temperaturen krijgen. De wind die waait nu nog uit het zuiden, draait naar het zuidwesten... en is meest matig boven land, aan de kusten op het IJsselmarkermeer... geleidelijk toenemend naar vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6... en vanavond draait de wind naar west... en de komende nacht aan de kust naar het noordwesten. Nou, vanmorgen ziet het er allemaal weer gunstiger uit. In die zin krijgen we te maken met een hoge drukgebied. Er is dan, het is dan droog, er is veel zon... en de temperatuur komt uit op 17 graden bij een matige zuidwestenwind.
19: Nou, dat klinkt op zich prima. Maar of het daarna ook zo blijft, daar moeten we het zo meteen maar eens over hebben,
20: ja,
19: Jan.
20: Ja, gaan we doen.
19: Tot straks.
20: Tot straks.
19: Ann, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
21: 9 files en je krijgt de belangrijkste 5 meldingen. Allereerst die op de A8, Zaanstad richting Amsterdam... tussen Zaanstad Assendelft en Zaanstad Zuid. Daar sta je nu 20 minuten vast. Het verkeer kan niet naar de Ring West, dus je wordt omgeleid over de Ring Noord daar. Ook een melding op de A9, Diemen richting Amstelveen. Bij Amsterdam Zuidoost is een ongeluk gebeurd en de linkerrijstrook is daar dicht. Ook file op de A9 van Alkmaar richting Amstelveen... tussen knooppunt Kooimeer en knooppunt Rottepolderplein. Een kwartier vertraging. Melding nog op de A10, knooppunt Koenplein richting knooppunt de Nieuwe Meer. Want bij de Koentunnel zijn technische problemen en de spitsstrook is daar dicht. En op de N247 van Horen richting Amsterdam, daar sta je het langste vast tussen Edam en Broek in Waterland. 40 minuten.
19: Thuis in heel Noord-Holland. NH. NH. NZ. zometeen jouw kans op kaarten voor het Zuiderzeemuseum. Bedingen met Dario naar de Pointer Sisters met Automatic.

0: The Babysitter Circus met Everything's Gonna Be Alright.
1: NH.
2: Ontbijttafel.
3: Dingen met Dario.
4: Dingen met Dario.
0: Oeh, kijk eens even rondjes op die klok. Het is precies ruim 17:15 geweest. Het is hoog tijd voor Dario. De Amsterdamse zanger gaat op cryptische wijze iets voor jou omschrijven. En als je denkt te weten waar hij het over heeft, dan pak je de telefoon en draai dat nummer 088-850-51-52. Allemaal om die kaarten te kunnen winnen voor het Zuiderzeemuseum. Twee stuks kunnen van jou zijn als je me kunt vertellen waar Dario het hier over heeft.
4: Hier moet je maar niet alleen naar gaan kijken.
0: Pak die telefoon en draai dat nummer 088-850-51-52. Het is jouw kans op die kaarten voor het Zuiderzeemuseum.
4: Hier moet je maar niet alleen naar gaan kijken.
0: Ja, en waarom niet? Nou ja, misschien kun je iets bedenken. En als je dat gedaan hebt, pak je de telefoon om mij te laten weten wat dat is. Heb je het bij het juiste eind, kom je in de uitzending, dan zijn die kaarten voor het Zuiderzeemuseum helemaal voor jou. Bellen doe je met

0: 088 850 51 52. En dat doe je met de gewone telefoon, niet stiekem met WhatsApp. Want dat kan ik voorlopig nog niet opnemen hier in de studio. Zo zonde als je dat dan doet en dat het dan niet lukt, toch?
1: Hier moet je maar niet alleen naar gaan kijken.
0: Nou, wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
2: Ik ben Thomas.
0: Hey Thomas, wat denk je dat het antwoord is?
2: Een horrorfilm.
0: Je denkt horrorfilm, eens even kijken.
1: Horrorfilm.
0: Hey Thomas, in één keer goed!
2: Ja,
0: nou ja!
2: Yay.
0: Dat is leuk. Twee kaarten voor het Zuiderzeemuseum zijn voor jou.
2: Cool. Dankjewel.
0: Snel verdiend. Weet je al wie je mee gaat nemen toevallig, Thomas?
2: Ja, mevrouw en de kleine.
0: Ach, wat gezellig. Hoeveel heb jij, één kleine koter?
2: Ja.
0: Oké, okay. Nou dan weet je wat. Dan ga ik gewoon kijken of ik drie kaartjes voor je kan regelen als dat nodig is.
2: Ah,
0: goed, gaan we dat meteen even in orde maken. Kun jij gewoon gezellig met z'n drietjes die kant op.
2: Dankjewel.
0: Ik wens je er veel plezier mee en een fijne dag, Thomas.
2: Fijne dag.
0: Doei. Doei.

0: Robert Palmer met Every Kind of People.
1: NH. De ontbijttafel.
2: Op locatie.
0: Sjoerdje, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Kijk, Piet, mensen vragen mij wel eens... Sjoerd, doe jij ook aan sport? Nou, dat vond ik op zich altijd wel een hele leuke vraag. Ja, ik doe aan sport. Maar ik hou van sporten waarbij ik ook nog... je zou het niet verwachten, maar waarbij je nog kan kletsen.
0: Oh,
3: dus,
0: toch?
3: Dat vind ik leuk, weet je wel.
0: Snap ik.
3: Dus inderdaad, wandelen, golven, kaarten, een beetje darten, snap je? Dus niet dat je dan heel hard gaat rennen.
0: Nee.
3: Weet je, of op een fiets, dat je echt het slot voor je ogen... dat je dan eigenlijk niet meer een leuk gesprek aan kan gaan.
0: Nee, we gewoon toch iemand even kunnen spreken, ja.
3: Ja, snap dat ik is voor hoor. Mij ook ja. Sporten. Nou, dat is iets precies wat ik nu straks ook ga doen. Het lijkt op snoeker, maar dan zonder gaten.
0: Oké, en is het dan ook een sport waar je dan misschien een klein biertje bij kunt drinken of zo? Soms?
3: Zeker, oh. Zeker. Ja.
0: Okay.
3: En die kan je dan zelfs op de rand van het spel waar je het op speelt, zeg maar, zou je dan theoretisch gezien op de rand kunnen zetten. Maar... wordt niet geadviseerd.
0: Oké, prima, hartstikke goed. We gaan zo meteen horen. Ik heb geen idee. Tot straks.
1: De ontbijttafel.

0: voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75.
1: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Belt Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-27-26-0222.
0: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
2: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
6: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
5: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
6: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
5: Bestel op budgetbroodjes.nl.
6: Nu ook in Purmerend.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft All in Keukens uit Purmerend alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
8: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
9: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020-670-6067. Smitje met DT.
10: Ik ben Marga Verseur uit Lisserbroek.
11: Ik ben Jan uit het altijd zonnige, maar ook winderige Den Helder.
12: Ik ben Adriana. Ik kom van de snelle overtoom in Amsterdam.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 8:00, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Israël bemoeit zich met het besluit om voetbalsupporters te weren uit Alkmaar. Israëlische fans zijn donderdag niet welkom bij een wedstrijd van AZ tegen Hapoel Beer Sheva. Maar de minister van Buitenlandse Zaken van Israël en de ambassadeur willen nu dat burgemeester Schouten van Alkmaar dat besluit terugdraait. Omwonenden van de verwoestende brand in Aalsmeer van gisteren moeten voorzichtig zijn met de roetdeeltjes in hun tuinen. Daarvoor waarschuwt de veiligheidsregio. Gisteren brandde daar een grote loods af. En in de wijde omtrek zijn van die deeltjes neergekomen. En Albert Heijn is waarschijnlijk slachtoffer van hackers. Dat zeggen experts tegen de NOS. De supermarkt heeft uit voorzorg veel systemen platgelegd. Gevolg? Waarschijnlijk vandaag lege schappen en nog steeds geen online boodschappen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
16: Casper Meijer met het NOS-journaal. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Maar ook door tekorten in de zorg kunnen medewerkers het werk niet meer aan. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De supermarkt zelf spreekt van een cybersecurity incident, zegt deze expert.
17: En de combinatie van het feit dat ze deze term gebruiken en ook zeggen dat ze een aantal systemen preventief hebben uitgezet, ja, kan het bijna niet anders dan dat er een mogelijkheid is dat hackers gewoon het systeem zijn binnengekomen en dat ze dat hebben ontdekt en dat ze daarmee de systemen hebben uitgezet om verdere schade te voorkomen.
16: Albert Heijn wil vooralsnog niet zeggen of het gehackt is. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij de provincies en discussies over grondgebruik. De Amerikaanse acteur R.J. Milley is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van het hoofdpersonage Walter White.
18: You killed Uncle Hank. You killed him. No, what you did to Mom, you asshole. You killed Uncle Hank. Stop it. Stop it. I don't want anything from you.
16: Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. RJ Milley was 34 jaar. Dan nog het weer. Het is bewolkt met soms wat regen. Bij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
19: 12 files en je krijgt de belangrijkste 5 meldingen. Allereerst die op de A7 horende richting Zaanstad tussen Purmerend Zuid en knooppunt Zaandam. Sta je 35 minuten vast, komt door file op de A8. De A9 melding, Diemen richting Amstelveen bij Amsterdam Zuidoost, is een ongeluk gebeurd en de linkerrijstrook is daar dicht. Ook een melding op de A10 van knooppunt Koenplein richting knooppunt de Nieuwe Meer, want bij de Koentunnel zijn technische problemen en de spitsstrook is daardoor dicht. Op de N235 van Purmerend richting Amsterdam tussen de aansluiting met de A7 en Purmerend Zuid sta je 35 minuten vast. En het langst op de N247 van Horen richting Amsterdam tussen Edam en Broek in Waterland 3 kwartier vertraging.
20: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
21: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
22: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
25: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
26: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
27: Hey Raymond!
28: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op reumanwaterontharders.nl.
29: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
30: Hey Raymond!
28: Ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl.
31: De ontbijttafel
32: met Pieter Kok.

0: Portugal The Man met Feel It Still. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor. De allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij? Wees welkom. Ook al is het pas 10 minuutjes over 8. Op die vroege dinsdagochtend die een beetje druilerig begint en ook een beetje druilerig eindigt. Ja, maar het wordt wel een stuk warmer dan gisteren. Het is 13 oktober en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En is Frankie er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Jongens, ik heb nieuws over emojis.
1: Nieuws over smileys.
0: Smileys. Ja. Emojis, smileys, geef het maar een naam. Maar die dingen die je gebruikt als je veel zit te whatsappen en dergelijke. Zijn jullie daar fervent gebruiker van? Van emojis en smileys?
1: Ja, ik gebruik wel veel.
0: Ja. Jij gebruikt ook wel stickers en zo, dat soort dingen,
1: heel
0: toch?
1: Veel. Ja, dat vind ik leuk als je dan een smile is.
0: Ja, snap ik ook wel weer. Frank, jij bent ook wel, je bent niet een heel erg actieve apper, maar wel redelijk.
2: Ik app mee, ik probeer jullie bij te houden. Dat is deze marathon altijd. Maar en dan doe ik graag één emoji per berichtje.
0: Ja,
2: maximaal.
0: Precies, maximaal, ja. Ja. En je hebt dan ook allemaal wel een lievelingsemoji waarschijnlijk. Een lievelingssmiley die je gewoon wel, die staat altijd wel linksbovenin bij je favorieten.
1: Het fluctueert.
0: Ja. Dat is ook goed.
1: Ik heb soms hartjes en dan verschillende soorten hartjes. En soms lachpoppetjes met tong eruit en tong erin.
0: Ja, eigenlijk van alles.
1: Huilende.
0: Ook. Ja, als het even wat minder gaat.
1: Ja,
0: dat kan allemaal.
1: Dat kan gebeuren. Soms heb je zo'n dag.
0: Begrijp ik allemaal wel. Frank zit nu te kijken waar hij dit allemaal kan vinden op zijn telefoon.
2: Ik ben helemaal verdwaald in de gifjes. Bestaat die nog? Daar zit ik weer in.
0: Nou ja, dat heb je inderdaad ook nog.
1: Ja, dat is wel een beetje uit.
0: Mocht je zin hebben, mocht je zin om mij te laten weten wat je favoriete smiley is, dan mag hoor. Via 088-850-51-52 kun je gewoon een appje sturen. Degene die linksbovenin beeld staat, vind ik gezellig. Maar ik heb dus laatst gehoord van de jongere generatie. Mm-hmm. Dat ze weer uit zijn en dat ze weer terug aan het gaan zijn naar hoe wij ooit begonnen zijn met dubbele punt haakjes sluiten.
1: Oh ja, doe ik ook altijd.
0: Dat weer. Ja, maar dat is dus de emojis en de smileys beginnen dus weer te verliezen van dat we het weer gewoon met normale tekens aan het doen.
1: Is het weer retro aan het worden?
0: Nee. Ja, heb ik dus gehoord.
1: Ik vind wel zonder neus, toch? Ik vind mensen die met neus, vind ik zoiets stoms.
0: Mensen een streepje, een minnetje doen, bedoel je?
1: Ja, ophouden. Gewoon zonder neus.
0: Maar ik merkte wel dat als ik dus dan probeer me daar aan te houden, dat ik soms toch ook bepaalde emoties mis. Namelijk het totaal in een scheur liggen van het lachen. Dat is bijna niet te doen als je het alleen met puntjes en kommetjes moet doen en zo.
2: Twee haakjes. Of drie.
0: Oh, dat is waar. Dat was ik helemaal vergeten. Oh, dat was het inderdaad.
1: Of XD. Kan ook.
2: XD.
1: Ja, hoofdletter XD.
0: Dat is zo. Dit is zo grappig. Oh, dit heb ik lang niet gedaan inderdaad. Oh, je kan gewoon even opfriscursus nodig.
1: Dan doe je kleine letters XD.
0: Is dat
1: niet echt meer smiley, maar was wel cool vroeger.
0: Oh ja,
2: kleine letters XD.
0: Want dan heb je het niet nodig om dat helemaal in grote letters te doen.
1: Of dubbele punt D kan ook, hè?
2: Dubbele punt, ja, dan kan je ook weer een lachje doen.
0: Ik dacht, ik heb genoeg informatie, jongens. Ik kan het al niet meer verwerken.
1: Nee? Als je maar niet punt, comma, hekje of boogje sluiten doet, hè?
0: Wat dan?
1: Dat is een knipoog. Dat is gewoon tikkie gorig, nog steeds.
0: Oh, is dat gorig?
1: Ja, dat is nog steeds wel gorig.
2: Een knipoog?
0: Is dat vandaar dat mijn moeder daar zo raar op heeft laatst?

0: Teddy Swims. Met Mr. Know-it-all.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Het is een bijzonder verhaal hier. Al meer dan een maand zijn ze onderweg vanaf Texel naar Brussel. Herders en hun schapen, dat doen ze om aandacht te vragen voor schaapskuddes en hun wol. Zijn we hier in de ontbijttafel natuurlijk ook onwijs druk mee. En de vriendin van de show, herder Marijke Dirksson uit Burgerbrug, trekt ook al een tijd ten strijde om op te komen voor haar schapen en de wol. En het is natuurlijk op dit moment in Brussel en het medebrein achter de sjaalactie waar we middenin zitten. Marijke, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
0: Met welke reden ben jij nou naar Brussel gegaan?
3: Ik ben naar Brussel gegaan om met de Europarlementariërs te spreken. En ik moet even zeggen, ik dacht even dat het vroege vogel was vandaag, Pieter. Ja. Want ik ben nu in Brussel zonder te gapen, word ik net wakker.
0: Het is 9:10. Dit is hartstikke laat voor ons doen.
3: Het kan echt niet. Maar goed, ik word echt net wakker. Ik heb geen idee waar ik ben. Maar het is, het is heel. Dus ik ben in Brussel. En gisteren hebben we bij het Europarlement ook een beetje het journaal aangeboden. En een manifest, zeg maar, dus een brief waarin staat van waar we eigenlijk als herder tegenaan lopen. Hè, dus wat er voor ons nodig is. En dan en we hadden gisteren, wat echt superleuk was, was er een breiavond in de bioscoop. En was er een documentaire over een Roemeense herder. En ook over de hele wolketen, zeg maar. Dus ja, echt, dus er is nu op dit moment gewoon van alles te doen over wol. En er zijn ook allemaal mensen van de mensen die zich sterk maken voor wol in plaats van de synthetische vezels, zeg maar. De Nitric Stables is hier. Het is heel gek eigenlijk een beetje. Ik zit echt in een wereld dat ik denk, waar ben ik?
0: Ja, en tegelijkertijd ben je dus ook een beetje helemaal thuis tussen alle mensen die je al wel vaker spreekt.
3: Zeker.
0: Ah, het is een bijzondere situatie. We hebben natuurlijk contact gehad een tijdje geleden. Sjoerd was bij je langs en ik heb hier een hele bult met schapenvachten liggen. En wordt door de Europese Unie aangemerkt als afval. Zijn wij meteen mee aan de bak gegaan met z'n tweetjes. We hebben gezegd, kunnen we daar wat aan doen? Kunnen we daar iets mee? Ik kan je vertellen, overigens, we hebben vanochtend een mailtje gekregen dat de eerste 2 kilo gekaarde wol klaar ligt.
3: Wat onwijs gaaf.
0: Ja, dus we zijn ermee bezig. En we zijn aan het kijken of we van 30 van die schapenvachten van jou, en je hebt er 1500, hè, dus het is een druppel op de gloeiende plaat. Maar dat we van die 30 proberen iets moois te maken om te laten zien dat het kan met een Noord-Hollandse wol. Nu zit je daar in Brussel. En moet je opeens proberen dat voor heel Europa duidelijk te maken. Het lijkt me ook een beetje David tegen Goliath, of niet, qua gevoel?
3: Nou, wat we gewoon merken, we zijn op dit moment wel in gesprek met Europarlementariërs die het echt snappen. Die komen natuurlijk ook, want die snappen echt het belang. Daar begint het mee. Ik moet wel zeggen wat jij net zei, dat had ik gisteren overviel, maar dat ook een beetje. Ik denk, waar beginnen we? Want het gaat inderdaad over de status van wol veranderen van slachtafval naar gewoon een goed product. Ik, om heel eerlijk te zijn, ken ik die route helemaal in Europa niet zo goed. Ik denk, wie gaat over wat en hoe doe je dat?
0: Dat vind ik ook niet gek dat je dat niet weet. Je bent een schaapsherder. Je hoef je normaal gesproken niet over na te denken, toch?
3: Dus overviel me gisteren wel een beetje, maar wat me het meeste eigenlijk pakte is dat ik denk, hoeveel mensen zijn er wel niet bezig met wol? Dat is echt veel groter en veel meer dan ik dacht. Ja. En dat geeft wel hele goede hoop. En die documentaire die beschreef gewoon ook gewoon, als ik bijvoorbeeld kijk, in die documentaire was iemand uit Italië, dat was een ecoloog, die zo ongelooflijk goed snapte wat het belang was van schapen voor de natuur. En dus het gaat over zoveel meer dingen. Het gaat over die wol, het gaat over eigenlijk wat schapen bijdragen aan het landschap. En dat kom ik nu wel overal tegen. Ik kom eigenlijk nu overal mensen tegen die zeggen van, jullie manier van leven, jullie manier van werken is eigenlijk, dat mag eigenlijk niet verdwijnen. En ik denk dat op dit moment eigenlijk de belangrijkste boodschap is van, het mag niet verdwijnen.
0: Nee, dit moet gewoon door kunnen blijven gaan. En het zou fijn zijn dat er wat steun komt vanuit Europa in plaats van tegenwerking, om het zo maar te noemen. En met deze Wool March is het niet klaar, neem ik aan. Hè? Jullie blijven hier nog wel even aandacht voor vragen.
3: Dat er ook al schapen waren in Central Park in New York. Dus dat is overal volgens mij beweging. En deze wolmars gaat ook nog door. Of een tijdje richting Rome en richting Parijs. Dus dit gaat echt over van bewustwording van dat we heel veel anders om moeten gaan met onze echte natuurlijke producten. En ook de mensen die daarachter zitten weer.
0: Ja. Je zei daarnet al, ik merk dat er heel veel mensen bezig zijn met wol en wat ermee gemaakt kan worden. Mensen die van spinnen en van breien houden en dergelijke. Heb jij nog gehoord, een update misschien van Anne gehad, hoeveel mensen zich inmiddels hebben aangemeld bij ons om mee te helpen breien?
3: Nou, de laatste die ik hoorde was 500. Dat vond ik echt amazing.
0: Krankzinnig dus veel.
3: Dus echt, maar gisteren ook in de bioscoop, echt, ik zie allemaal mensen achter me, van jong tot oud, breien, haken.
0: Ja, alle leeftijd, hè? Ja,
3: dat ik voel me echt helemaal stom dat ik het niet kan. Dan zit ik daar een beetje zonder
0: mijn. Ja, maar goed, jij kunt weer schapen met z'n allen dezelfde kant op laten lopen. Ja. Dat kunnen zij weer niet.
3: dat is ook wel weer een goede van je.
0: Maar Marijke, ik kan je wel melden, zijn er inmiddels 1000?
3: Niet.
0: Ja.
3: Niet.
0: 1000 mensen hebben zich aangemeld om te helpen breien, Marijke.
3: Ah, dit is echt, weet je... Dat is echt, weet je, ik zat gisteren in de bioscoop en dacht ik van... het doet gewoon zo goed om te weten van dat dit gewoon allemaal bestaat.
0: Ja.
3: Het doet gewoon echt goed.
0: Uiteindelijk komen we er wel weer op uit dat het gewoon de beste manier is om het aan te pakken, denk ik, op deze
3: dat
0: manier.
3: Denk ik ook, dat denk ik ook. Dat denk ik ook.
0: Hartstikke mooi.
3: Het is echt heel goed, hè?
0: Goed dat je het initiatief neemt om daar naartoe te gaan. En te kijken of je in Europa ook iets voor elkaar kunt krijgen. En als je terugkomt, dan gaan we ook gauw weer aan de slag om zelf je mooie sjaals te maken. Goed?
3: Super. Helemaal zin in.
0: Fijn dat we elkaar mochten spreken. Marijke Deersson, herder uit Burgerbrug, over die Walmart.
1: De ontbijttafel.

0: de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
1: Heeft u nog authentieke schuiframen? Topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen. En het weert ook veel geluid. Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan.
2: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los? Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
3: Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid.
2: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
4: Hey Remon!
5: Je vermindert eczeemklachten met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55+ korting op prestonpalace.nl.
4: Hey, Remon!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
11: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
12: Ik ben Richard uit Bresland.
13: Ik ben Margreet uit Medemblik.
14: Ik ben Sebastiaan uit Amsterdam.
15: Hi, ik ben Emily en ik kom uit Hoofddorp.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Het is 8:30. Op de Hoofddorp in Amsterdam is het 14 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
18: Goedemorgen. Israël voert de diplomatieke druk op om toch uitsupporters toe te laten bij de wedstrijd van AZ tegen Hapoel Beersheva. Donderdag is die. Burgemeester Anja Schouten besloot eerder dat er geen Israëlische supporters welkom zijn. Maar ja, Israël is het daar niet mee eens. De ambassadeur van Israël in Nederland heeft gistermiddag met Anja Schouten gebeld om zijn onvrede te uiten. Maar zij blijft bij haar besluit, zegt er. Ook de minister van Buitenlandse Zaken. Die hebben onderling contact over het verhaal daar in Alkmaar. De autoriteiten in Nederland zijn bang dat het opnieuw misgaat met die supporters. Dus blijven ze niet welkom bij een vergelijkbare wedstrijd van Ajax. 2 jaar geleden waren er dagenlang rellen in Amsterdam na confrontaties tussen pro-Palestijnse activisten en Israëlische voetbalfans. Omwonenden van de verwoestende brand in Aalsmeer gisteren moeten voorzichtig zijn met de roetdeeltjes in hun tuinen. Daarvoor waarschuwt de veiligheidsregio. Gisteren brandde daar een grote loods af. In de wijde omtrek zijn nu roetdeeltjes neergekomen. Bewoners kunnen die wel zelf opruimen, maar ze moeten dan wel handschoenen aandoen, zegt de veiligheidsregio. Ook raden ze aan om de poten van honden en katten goed schoon te maken als de dieren buiten zijn geweest. Gisteren brak in Aalsmeer dus door nog onbekende oorzaak een grote brand uit in zo'n loods. Wat er in die loods gestaan heeft. Dat is nog niet bekend. Van de loods zelf is niet veel meer over. Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt te vaak te laat opgepakt. Een bekend probleem waar ook al jaren kritiek op is, maar nu trekt de organisatie Veilig Thuis zelf ook aan de bel. Volgens het meldpunt is de situatie niet meer houdbaar.
19: Al onze organisaties lopen vast als het gaat om wachtlijsten, maar ook om zorgen over inwoners, gezinnen waar onveiligheid is of signalen van zijn.
18: Nou, vorig jaar kwamen er 136.000 meldingen binnen en die moeten binnen 5 dagen worden opgepakt. Nu duurt dat gemiddeld 2 maanden. De oplossing is volgens Veilig Thuis meer geld vanuit de overheid. Er zijn tientallen miljoenen nodig, zeggen ze. Storing bij de Koentunnel die komt omdat er de slagboom van de wisselbuis weer eens is aangereden. De wisselbaan kan daarom voorlopig niet gebruikt worden. Dat zegt Rijkswaterstaat. Bij de aanrijding raakte niemand gewond. Het ongeluk leidt voor verkeer dat uit Noord-Holland komt natuurlijk wel voor lange files. Rijkswaterstaat laat weten dat de slagboom vervangen moet worden. Er zijn inmiddels wel weer 2 rijstroken vrijgegeven. Er was daar ook een ongeluk gebeurd, dus komt er weer wat gang in. Maar de files zijn nog lang. Actuele stand van zaken, die hoor je zo meteen van Anne in de verkeersinformatie natuurlijk. En Albert Heijn, ja, daar moeten we toch nog even over hebben, lijkt inderdaad slachtoffer te zijn van cybercriminelen. Dat zeggen experts tegen de NOS. Gisteren maakte het supermarktconcern bekend dat ze een groot deel van hun online diensten uit voorzorg stil moesten leggen. Kan een slimme zet zijn, legt deze expert uit.
13: Als een hacker in jouw systeem zit, dan probeert hij eerst binnen te komen, maar is hij nog niet meteen bij je kroonjuwelen uitgekomen. En daar heeft hij tijd voor nodig. En hij heeft een doel wat hij wil gaan bereiken. Dus zodra jij een signaal ziet dat iemand in jouw systeem zit en je zet het uit, dan voorkom je dat die hacker nog iets kan doen en dat je misschien verdere schade kunt voorkomen.
18: Ja, dit is echt damage control dus. Klanten van de Albert Heijn in Berg aan Zee, ja, die maken zich wel een beetje zorgen vanochtend.
14: Maar nu denk ik, het is misschien het eerste van veel meer van die incidenten. Zo voelt het wel.
20: De croissants, het brood is allemaal op eigenlijk. Althans, maar ze waren net aan het bakken, dus dat ging eigenlijk wel goed. En de betaling ging ook gewoon goed.
21: Ik ga nu naar de winkel met het idee van, nou, ik ben heel benieuwd wat er in de schappen staat. En ik heb al een soort noodplan dat als ik het hier niet kan krijgen, dat ik naar een andere winkel ga.
22: Ah, oké. Okay. Dus u maakt zich wel een beetje zorgen?
21: Ik maak me wel een beetje zorgen, ja.
18: Ja, dat is toch even gek dan.
17: Ja, je weet niet precies hoe het is en dat soort dingen. Maar laten we niet doen alsof het de enige supermarkt is in Nederland ook.
18: Dat doen we natuurlijk wel een beetje nu zo onderhand. Ja. Maar de Jumbo heb je ook nog en de Dirk van den Broek en de, nou, wat heb je allemaal nog?
17: Ja, de Boys.
18: De Boys. Er is wel de Afsluitdijk over.
17: Ja, daar moet je wel echt een eind weg. En er zijn wel andere supermarkten die je nergens kunt vinden. Maar goed, dat maakt het er niet uit.
18: De Boni.
17: Ze hadden in Frankrijk gisteren, zag ik een bericht over dat ze vanuit een of ander Deens koelsysteem waren ze ook ingebroken. Daar hadden ze alle koelingen. Ik weet niet of het technisch mogelijk is, maar ze op plus 50 graden gezet in meer dan 200 supermarkten in Frankrijk.
18: Ja, ik lach erom. Het is natuurlijk vreselijk.
17: Het is verschrikkelijk.
18: Zeker in Frankrijk.
17: Ja.
18: Wat daar allemaal in die koeling ligt.
17: Nou, dat is, er ligt nogal wat. Ja. Maar ongelooflijk. Ik kan me voorstellen dat ze zich zorgen maken bij Albert Heijn. Aan de andere kant, zoals die expert zegt, misschien is het wel de aanpak, hè, dat je eerst alles even dichtgooit en dan kun je daarna wel even verder kijken waar het precies allemaal misgaat.
18: Er zit nu een hacker ergens opgesloten in een soort Nederlandsland.
17: Die denkt, potverdorie. Ik zag het toch net nog allemaal aanstaan hier. Maar hebben ze dat nou uitgezet?
18: Kijk,
17: zouden ze weten waar ik zit?
18: Albert Heijn zelf wil trouwens nog niet zeggen dat ze slachtoffer zijn van hackers. Zeg ik dan even netjes bij.
17: Nee, dat is
18: dat houden ze nog wel even angstvallig geheim. Maar
17: nou, ik hoorde die liet je eerder ook al even horen. De nieuwe baas bij Albert Heijn. Een vrij Engels klinkende mevrouw die een Nederlandse antwoord geeft. Zag ik gisteravond ook even op het nieuws.
18: Ja, dat is de CEO, hè. Ik kan er nog wel even laten horen. Wil je dat even, zullen we even doen? Komt zo.
23: We weten nog niet hoe lang het gaat duren. Natuurlijk zullen er wel schappen leeglopen als het langer duurt. Maar op dit moment doen we echt alles wat we kunnen om de schappen te vullen. Omdat die bevoorrading gebeurt uit verschillende distributiecentra, zullen lange houdbare producten bijvoorbeeld beter beschikbaar zijn dan bijvoorbeeld groente en fruit.
17: Ja. Nou, wel enigszins duidelijk verhaal. Maar ze zegt niet echt wat er aan de hand is. Ook helaas. Nee. Maar wat wel wonderlijk is, is dat het dus zo gevoelig is allemaal. En dat valt me dan elke keer weer op. Dat dan op het moment dat iemand nu een broccolietje uit het schap haalt, als dat er nog ligt, dan gaat er normaal gesproken dus een alarm in een distributiecentrum. Maar jongens, we moeten voor een broccolietje die kant op brengen. En dat is allemaal zo specifiek geworden, dat er dus helemaal in die winkel ligt niks wat erin dan wat er in de winkel ligt.
18: Ja, inderdaad.
17: Magazijnen zijn leeg. Er is helemaal geen magazijn. Het is gewoon alleen maar, er staan maar lege flessen waarschijnlijk.
18: Ja.
17: Maar voor de rest staat alles gewoon in die winkel.
18: Ja.
17: Dus het is allemaal zo, laten we hopen inderdaad dat hierbij blijft. En jeetje, dat dit allemaal afhangt van een digitaal systeem ook.
18: Ja.
17: Bel elkaar gewoon even op. Hey, mag ik nog wat broccoli's? Bij filiaal 51B.
18: Ja, Piet, ik zie in alles nu ineens een actie. Maar jij bent nog aan het breien. Maar misschien moeten we toch ook samen een buurtsuper beginnen.
17: Nee, dan liever een SRV-wagen.
18: Nee,
17: gaan we ook niet doen.
18: Nou, ik sluit het niet uit.
17: Okay.
18: Meer nieuws in de app of op rnnieuws.nl.
17: Gelukkig is er één ding altijd zeker. Dat is Jan Visser die ons kan vertellen wat voor weer het is. Jan, goedemorgen.
0: Goedemorgen, Pieter.
17: Jan, hoe staan we ervoor vandaag? Ietsje minder koud dan gisteren, geloof ik, hè?
0: Ja, maar wel totaal ander weer, hè? Ja. In die zin, gisteren hadden we volop zon.
17: Heerlijk dagje.
0: Ja, zeker. Er zijn toch veel plaatsen geweest met gisteren. Zo rond de 90% zonneschijnpercentage.
17: Zo, hé.
0: Nou, dat is, daar kom je dus uit op 10 uur zonneschijn in deze tijd van het jaar. En aan de kust iets minder, want er waren gisterochtend wat wolkenvelden. Maar gisteren was in ieder geval een prachtige dag. En dat is vandaag zeker niet het geval. De bewolking overheerst, want er trekken namelijk wat fronten over. Warmtefront, restanten van fronten. En dan volgt aan het eind van de middag, begin van de avond ook nog een koufront. En dat, ja, dat gaat gepaard met veel bewolking, waaruit het zo af en toe wat licht regent en motregent. Dan kan het dus wat druilerig zijn. Neerslaghoeveelheden, ja, die zijn niet echt aan de orde, want het is nauwelijks meetbaar. Maar uiteindelijk zal er wel ietsje vallen, want dat koufront activeert nog wel wat. Maar dat is het beeld voor vandaag. Maar er wordt wel zachte lucht aangevoerd, subtropische lucht van origine. Ondanks de vele wolken gaat de temperatuur omhoog naar zo 18 tot 19 graden. Misschien op een aantal plaats in ons land wel 19 tot 20 graden. En de wind die waait nu uit het zuiden. Zachte lucht moet overigens naar binnen komen. Het warmtefront is nu bezig Zeeland binnen te trekken en Zuid-Holland. En die draait dan de wind later naar zuidwesten en is matig aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Windkracht 5 tot 6. Morgen profiteren we van een hoge drukgebied boven het Europese vasteland. Dat neemt snel in betekenis toe. Tegelijkertijd zien we ten zuiden van IJsland een orkaandepressie. Echt zwaar weer daar. Barometers terug naar 942. Het is echt een diepe depressie, maar wij blijven daar keurig buiten. Want tussen dat hoge drukgebied in en die depressie wordt, is het goed weer. Zuid tot zuidwestelijke stroming die geleidelijk weer warmere lucht aanvoert. Morgen komt de temperatuur overigens uit op zo'n 17 graden. Maar wel droog weer, veel zon en een zwakke tot matige wind uit het westen tot zuidwesten. En donderdag opnieuw vrij veel zon en dan temperaturen zo'n 19 tot 20 graden.
17: Zo hé, dat is eigenlijk hartstikke lekker.
0: Ja, zeker. En dan vrijdag passeert weer een koufront en dan kan er wat regen vallen. En dan begint de barometer fors te stijgen boven de Britse eilanden. Er komt echt een voor deze tijd van het jaar toch wel bijzonder sterk hoge drukgebied tot ontwikkeling. Boven Ierland, noem maar op en zo. En dat gaat invloed hebben ook bij ons. Zaterdag passeert er waarschijnlijk op hoogte nog een storing. En kunnen er een paar buien vallen. Maar vanaf zondag is het dan weer droog weer. Met geregeld zon. Maar wel wat lagere temperaturen. Want de wind die komt wat meer uit het noorden tot noordoosten vandaan.
17: Oké. Okay.
0: Dus de temperatuur die gaat dan terug naar een graad of 14, 15.
17: Maar wel dus droog en een beetje zonnig. Met een beetje mazzel.
0: Ja, zeker. Ja, geregeld zon ook. Ja.
17: Oh,
0: ja.
17: Dat is wel lekker. Ja, ik had vanochtend Britt Huisman aan de lijn. Die heeft een melkveebedrijf in de buurt van Wieringen. Als ik me niet vergis. Die zei, ja, wij willen heel graag nog één keertje maaien voordat de wind recht invalt. Zo. Maar dan moet het wel een paar dagen droog zijn.
0: Ja, dat is dus ambitieus. Ja, ja. Het gras groeit natuurlijk nog steeds volop en met al die hoge temperaturen.
17: Ja. Nou ja, laten we hopen dat het nog een keertje droog genoeg wordt dan tegen die tijd volgende week. Hè? Want zo klinkt het wel een beetje, Jan.
0: Ja, zeker.
17: Nou, zou mooi zijn. Goed, ik dank je en tot later.
0: Tot later, Pieter.
17: Ann, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
1: 12 files hebben we en je krijgt de 3 belangrijkste meldingen. Allereerst je op de A8 van Zaanstad richting Amsterdam, tussen Zaanstad Assendelft en Zaanstad Zuid. Een half uur vertraging. Verkeer kan niet naar de Ring West, dus wordt omgeleid over de Ring Noord. A9 dan een melding. Diemen richting Amstelveen. Bij Amsterdam Zuidoost is een ongeluk gebeurd en de linkerrijstrook is daar dicht. En als laatste de A10, knooppunt Koenplein richting knooppunt de Nieuwe Meer. Bij de Koentunnel zijn technische problemen en de spitsstrook is daar dicht.

0: Bananarama met Robert De Niro's Wedding.
1: NH.
2: De ontbijttafel.
3: Op locatie.
0: Ja, Short is natuurlijk een onwijze sportman. Dat mag duidelijk zijn.
4: Daar gaat hij. Wacht even. Twee seconden, Piet. Daar komt hij. Ja. Is die goed?
5: Nee.
4: Nee, is jammer, Jan. Dit is hem niet.
6: Geen hoofdprijs vandaag.
4: Nee, geen hoofdprijs vandaag. Hoe lang doe je het al, Jan?
6: Nou, ik zou het niet durven zeggen.
4: Nee?
6: Heel wat jaren.
4: Ben je gisteren begonnen als ik het... Nee, flauw hoor, Jan. Nee,
6: 25 jaar hier.
4: Ja.
6: En daarvoor jaren niet meer gespeeld.
4: Nee?
6: Als jeugd met mijn vader altijd in de café.
4: Ja.
6: Dus dat was altijd het uitje.
4: We hebben het hier voordat de mensen zitten te luisteren. Die denken bij zichzelf, ja, waar heeft die Hilarius nu weer over? We zijn aan het biljarten.
7: Inderdaad.
4: Toch, Ben? Goedemorgen. En we hebben Theo ook nog. Hallo, ja. Theo.
7: Hallo, ik ben de voorzitter van Bello.
4: Oh, wat fijn dat je me dit even meldt. Dan weten we dat gelijk, inderdaad. Ja, want Bello, dat is eigenlijk de biljartvereniging hier in Bergen.
7: Ja, en we hebben in oktober ons 80-jarig bestaan gevierd.
4: Ja.
7: En Bello komt oorspronkelijk de naam uit het stoomtreintje, waar toen...
4: Wat heeft dat met biljarten te maken, stoomtreintje?
7: Ja, die naam hebben ze toen...
4: Het is zo bedacht, dat is zo gekomen, inderdaad. Ja. Het is een prachtige omgeving. Ja, deze is wel goed, toch, Jan? Of was die ook? Ja. Die was wel goed, ja. Het is een prachtige omgeving waar we zijn. We zijn in Bergen. En jullie zitten eigenlijk op de eerste verdieping van een heel mooi gebouw, waar ook een sportschool in zit. Nou, eigenlijk van alles. En er staan hier 5 biljarttafels. En allemaal lekkere zitjes. En aan de andere kant zie ik de bar. Ja, je zou bijna zeggen, als je jongere bent, van nou, hier wil ik wel de hele dag vertoeven.
7: Dat is mogelijk.
4: Ja. Wacht even 2 seconden, Jan. Ja. Mooi. Ja.
7: De biljartzaal is 7 dagen per week open.
4: Oh!
7: En 24 uur in principe per dag.
4: Want daarom ben ik hier. Het gaat een beetje... Jullie zoeken eigenlijk toch een beetje jonge aanwas, toch?
7: Ja, ja, nou, jong en oud, hè?
4: Ja.
7: Oud is ook van al. Nee,
4: kijk eens naar
7: mij.
4: Ik ben er.
7: Oh, je bent er. Ja. Hey, maar ik weet nou even niet of je een jongen of een oude hoort.
4: Dank je, Ben.
7: Nee, maar... dank wel.
4: Ja.
7: Nee, maar we zoeken dus echt al nieuwe leden gewoon.
4: Ja.
7: En het maakt ons niet uit wie het is.
4: Nee.
7: Maakt niet uit wat het is. Jongens, meiden...
4: Hebben jullie ook dames?
7: Nog niet.
4: Ja. Weer mis, Jan. Maakt niet uit, hoor.
7: Maar we hebben dus... dames hebben we helaas nog niet. Want dat brengt weer een andere gezelligheid, zeg ik.
4: Ja, dat is waar. Maar het is ook raar als je dan tussen 80 man staat... er is 1 dame.
7: Nee, ze komen toch met z'n drieën tegelijk.
4: Oh, daar komen ze met z'n drieën tegelijk. Ja,
7: dat is gewoon... Je moet het positief zien, hè. Ik bedoel, kijk, en als er 1 schaap...
4: Ben ziet het helemaal gebeuren, Theo.
7: Zeker. Als er 1 schaap over de dam is...
4: Dat is ook zo.
7: Ja.
4: Dat is ook zo. Dan komt de rest ook natuurlijk. Ja, dat is wel waar, inderdaad.
7: Kijk, en wij hebben nu een leeftijdsgroep. Als er iemand, meestal tussen de 70 en 90 in...
4: Ja.
7: De oudste is denk ik 91 op het ogenblik. En... ja, gaan eraf, stoppen ermee.
4: Ja, is goed, Jan. Ja.
7: En dan, als je dan geen jonge aanwas krijgt...
4: Nee.
7: Dan
4: nee.
7: sterft het uit en dat zou jammer zijn.
4: Want hoeveel leden hadden jullie?
7: We hadden...
4: klinkt 100, heel morbide, 100, maar dat is natuurlijk... Ja,
7: 100 leden en in 2 jaar tijd zijn we teruggegaan naar 80.
4: Dus en dat is omdat mensen overlijden, toch?
7: Ja.
4: Is biljart dan gewoon niet gewoon een sport voor ouderen? Ja, jullie vinden van niet natuurlijk. Maar ik keek het vroeger altijd op de NOS. Ja, in de zaterdagochtend.
7: Ja, daar was Henk...
4: Dick, ja.

0: Ja. Hans Vulting, Piet van der Pol.
1: Nou, dat is wel heel ver terug.
0: Maar toen was het op de tv, op NOS Studio Sport.
1: Ja.
0: En dan keken gewoon een miljoen mensen daarna.
1: Ja, dat is niet normaal, hè?
0: Ja, en dan, dan word je enthousiast.
1: Maar Jan, want jij zit intussen lekker te bejarten. Het is trouwens even, het zijn natuurlijk drie ballen, hè? Je hebt een rode, je hebt een gele en je hebt een witte. En je begint toch met de witte?
2: Nou, je loodt of je stoot eerst af.
1: Ja.
2: En dat is het tweede. En degene die het eerste bij de band, of het dichtst bij de band ligt, die begint met wit.
1: Oh!
2: En dan ga je met geel.
1: Ik heb altijd maar al gedaan. Ja, dat is.
2: Nee, dus je speelt altijd met twee man. En eentje speelt met geel en de ander met wit.
1: Ja. Oh ja, dat is het.
2: Dus zo
1: ja.
2: werkt dat.
1: En is het nou, je hoort ook wel eens drie banden. Is dat hetzelfde als biljart?
2: Het is een speel met een zeker grote biljart.
1: Ja.
2: En je moet altijd drie banden raken voor je een bol gemaakt hebt.
1: Oké, laat ik geel nemen. Hou eens bij Theo, bij de microfoon.
3: Ja,
1: ben je nu een soort sportverslaggever, let je op?
3: Ja, dat is goed.
1: Oké, dus ik raak nu rood en daarna wit. Of moet ik nou eerst wit raken en dan rood?
0: Dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit.
1: Maar moet ik een band raken ook?
0: Ook niet, hoeft ook niet.
1: Ja, ik ben alleen gewend als de gaten aan de zijkant zitten.
0: Ja, dat is snoekeren.
1: Ja, dat is snoekeren en poelen. Dat is heel anders, hè?
0: Dat is heel wat anders.
1: Oké, jongens, daar gaat hij.
0: Ja, ja.
1: Daar gaat hij. Even kijken, ik ken.
0: Let je op het laken?
1: Ja.
0: Dat het niet stuk
1: dat laken, dat is hartstikke duur, hè?
0: Ja, ja, ja, dat wordt elk jaar vernieuwd.
1: Echt waar?
0: Ja.
1: Oké, daar komt hij. Let op, jongens.
0: 1, 2. In ieder geval geen bal geraakt.
1: Nee, nee. Nou, geen bal raken, dat ben ik wel gewend. Het is inderdaad, nee, dit is lastig, hè?
0: Ja, het is moeilijk. Maar daarvoor hebben we ook op donderdagmorgen is er iemand die dus lesgeeft in het biljart.
1: Leraar biljart.
0: Nou, een goede biljart van deze vereniging.
1: Inderdaad. Kijk, Jan doet het weer voor. Het is ook, je moet vooruit denken, hè? Je moet kijken van waar gaat die bal heen en dan kitst die en dan. En, ja.
0: De clue is dat je dus, als je die bal gespeeld hebt, dat je dus overhoudt. Ja. Dus dat de ballen dicht bij elkaar komen.
1: Even de randzaken, jongens. Want ik zie daar, dat is natuurlijk mijn afdeling, hè, Pieter. Er zit hier ook een hele grote koelkast. En daar staat, daar vertraat van alles in. Ook speciaal biertjes, zie ik inderdaad. Oh, er zit een. Dat hoort ook bij het biljart.
0: Dat hoort ook bij het biljart. Daar kan je dus uitnemen gewoon wat je wil. En dan reken je beneden in de beek bij het zwembad. Dan reken je je af wat je genomen hebt.
1: Staat er de doodstraf op je biertje op de zijkant van het biljart zetten?
4: Dat mag alleen hier bij de tafel. Want eigenlijk als je wat gegeten hebt, koekjes gegeten, is het een kwestie van handen wassen. Want als je dus met je vette vingers op de laken zitten.
1: Dat je net zo'n hele sprits in je mond hebt gedaan, dat je er op een beetje vieze vingers aan het laken.
4: Je krijgt dan vlekken op de laken. Ja, dat is zonde. Wil je niet hebben.
1: Dat snap ik. Dat is een duur laken natuurlijk, hè? Ja, toch, Jan? Of niet?
2: Een hoop geld.
1: Wat zie ik daar nou staan, Jan? Wat is dit nou? Even kijken wat het is. Even kijken wat dit nou is. Wacht even, Piet. Wat is dit?
5: Stofzuiger.
1: Stofzuiger?
5: Ja, moet je op je knieën of aan de vloer.
2: Dat vind je het laken meestal.
1: Oh, ik krijg hem uit. Oh, zo. Oh, dat is voor het laken.
0: Dat is voor het laken om het schoon te maken.
1: Oh ja, dat is inderdaad dat je dan inderdaad gewoon even een beetje netjes zo even dat laken.
4: Oh ja.
1: Ja, dan kan je inderdaad die stukjes koek kan je dan wel weer weghalen natuurlijk inderdaad. Ja. Overal aan gedacht, jongens. Jullie, ik geef je nog even een paar seconden de tijd, Theo, om de jongeren nu aan te spreken om ze te laten biljarten.
0: Ik zou zeggen, kom een keer kijken. De zaal is altijd open en kom een keer sfeer proeven.
1: Ja. Dan zal ik gelijk aan een jongere vragen, want Puk is met ons mee, hè, Pieter. Ja, Puk is onze nieuwe collega natuurlijk.
6: Ja, die mocht bovenop een dagje met jou mee.
1: Dit lijkt me leuk. Ja. Die heeft nu meteen spijt dat ze met me meeloopt. Maar denk jij dat het iets voor jou is?
7: Nou, ik wil het best een keer uitproberen. Het is wel heel gezellig.
1: Ga je gang. Jan, mag Puk even een driebandertje leggen? Nou, daar gaat ze hoor. Ik ga nu als soort sportverslaggever gaan.
6: Ja, doe dat.
8: Nou, ze gaat staan. En, ze gaat staan. Ze doet de benen een beetje netjes en dan gaat ze. Vingertje keurig over het keutje heen.
9: Oeh, wat een mooie doorstoot.
1: Nee, een doorstoot. Was het doorstoot?
6: Mooie
1: was
6: doorstoot.
1: Het
6: inderdaad.
7: Een hele goede doorstoot.
1: Een heerlijke doorstoot van Puk, dames en heren. Biljartvereniging Bello. Ze zitten in Bergen. Piet, mocht je nog tijd over hebben na de sjaals. Hier kan je ook breien, hè, trouwens.
6: Ja, dat snap ik, maar Sjoerd, heel eventjes. Wij zien onszelf dit toch gewoon misschien niet vandaag al doen, maar over een jaar of 5, maximaal 10 zitten wij toch gewoon in zo'n biljartvereniging. Dus dat komt toch allemaal wel goed.
1: Zeker. Ja. En weet je, ja, en weet je wat, ja, dat vind ik ook. En ja, dat dit hoort ook bij, hè?
3: Dat is ook lekker natuurlijk.
6: Hoe is je hoort? Ik ga het ook lekker.

0: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
1: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
2: Dit is een uittip.
3: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse Kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op Zuiderzeemuseum.nl.
2: Dit was een uittip.
4: Ja, hallo, even wakker worden. Het platform Veilig Ondernemen heeft iets nieuws voor jou. Voor jou, voor jou.
5: Jou.
4: En voor jou. Voor heel werkend Nederland. Blijf veilig, ook als het om criminaliteit gaat. Kijk, beleef en weet wat je moet doen bij bijvoorbeeld cybercriminaliteit. Ga naar de website van het platform Veilig Ondernemen Noord-Holland. Of pvonh.nl. Ook goed.
6: Woon jij in Beverwijk? Maak dan nu jouw recyclekeuze. Dan krijg je korting op je afvalkosten als je minder vaak restafval weggooit. Jij bepaalt zelf of je meedoet en welke keuze het beste bij jou past. Geef het uiterlijk voor 26 december door via recycle-keuze.nl of in de HVC-app. HVC, energie en hergebruik.
7: Budgetbroodjes, op de werkvloer, vergaderingen, meetings
8: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
7: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
8: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
7: Bestel op budgetbroodjes.nl.
8: Nu ook in Purmerend.
9: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren. Zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
10: Mijn naam is Loes en ik kom uit Haarlem.
11: Ik ben Nicky uit Amstelveen.
12: Ik ben Nanda en ik kom uit Monnikendam.
13: Ik ben Sadu uit Amsterdam.
14: Ik ben Monika. Ik woon hier in Hoofddorp.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Het is bijna 9 uur. Zometeen gaan we even bellen met Kees van der Spek. Ja, maar eerst het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Dat krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Israël bemoeit zich met het besluit om voetbalsupporters te weren uit Alkmaar. Fans van Hapoel Beersheva zijn donderdag niet welkom bij een wedstrijd van AZ. Maar de minister van Buitenlandse Zaken en de ambassadeur van Israël willen dat dat wordt teruggedraaid. Voorlopig houdt burgemeester Arja Schouten haar poot stijf. Ze is wel al gebeld door die ambassadeur. Omwonenden van de brand in Aalsmeer moeten voorzichtig zijn met de roetdeeltjes in hun tuinen. Daarvoor waarschuwt de veiligheidsregio. Gisteren brandde daar een grote loods af. Hè. In de wijde omtrek zijn roetdeeltjes neergekomen. En verspreid door het hele land kampen supermarkten van Albert Heijn met lege schappen. De winkels worden slecht bevoorraad. Experts denken dat Albert Heijn gehackt is. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
18: Casper Meijer met het NOS-journaal. Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling belandt vaak op een grote stapel. Volgens de wet zou er binnen 5 dagen actie ondernomen moeten worden, maar dat duurt nu gemiddeld 2 maanden. Volgens de directeur van Veilig Thuis is er meer geld nodig.
19: Om capaciteit erbij te kunnen zetten, dus dat betekent mensen die aan de slag willen om de meldingen en adviezen samen met ons op te kunnen pakken. Maar ook tijd en ruimte om echt de transformatie die we met elkaar al lang voor ogen hebben in gang te zetten.
18: Er zou zo'n 70 miljoen euro nodig zijn. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij provincies en discussies over grondgebruik. De IT-problemen bij Ahold Delhaize houden aan. Door een cybersecurity-incident liggen verschillende diensten van Albert Heijn sinds zondagmiddag stil, zegt economieverslaggever Roland Muller.
20: De bezorging aan huis loopt ook vast. Naar die kortingen die mensen niet kunnen krijgen of de prijzen die verkeerd zijn vermeld. Gisteren aan het eind van de dag zag je al wel heel veel foto's voorbij komen van lege schappen. En dan maken ze zich vooral zorgen over die versproducten. Nou, ik denk dat vandaag het beeld nog duidelijker wordt hoe leeg die schappen zullen zijn.
18: Cybersecurity experts denken dat Ahold gehackt is. Het bedrijf zelf wil daar nog niets over kwijt. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. Volgens de gouverneur van de regio heeft het leger zeker 30 mensen gered. De komende dagen wordt in Mexico ook weer noodweer verwacht. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij matig tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Annie, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
5: 11 files hebben we nog en je krijgt de 4 belangrijkste meldingen. Allereerst een lange file op de A7 van Horen richting Zaanstad. Daar sta je vast tussen Purmerend Zuid en knooppunt Zaandam, 35 minuten. Een melding op de A9 van Diemen richting Amstelveen, want bij Amsterdam Zuidoost is een ongeluk gebeurd en de linkerrijstrook is daar dicht. Zorg dus ook voor file op de A9, ook maar richting Amstelveen tussen Akersloot en afrit Haarlem-Zuid, een half uur vertraging. En op de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt de Nieuwe Meer tussen knooppunt Koenplein en de Koentunnel. Daar sta je nu bijna 5 minuten vast. Komt door technische problemen en de spitsstrook is daar dicht.
21: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
22: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
23: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen, al vanaf €84,75. Voordeeluitjes.nl.
24: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
25: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
26: Voordeeluitjes.nl. Hey Raymond!
27: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
28: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
29: Hey Raymond!
30: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
28: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
31: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
32: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55+ korting op prestonpalace.nl.
33: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
34: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
35: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
36: De ontbijttafel
37: met Pieter Kok.

0: Ah, lekker. Anita Meijer met Idaho. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor. De allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat voor jou ook altijd plek om aan te schuiven? Voel je vrij? Wees welkom. Ook al is het pas 9 minuutjes over 9 op die vroege dinsdagochtend. Het is een beetje een bewolkt dagje vandaag. En een beetje miezerig. Maar kan gebeuren. 13 oktober, het wordt wel lekker zacht. Weer een stuk zachter dan gisteren in ieder geval. Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En dan is Frankie er ook nog voor het nieuws. Goedemorgen Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Fijn dat je erbij bent. Ja jongens, ze zeggen wel eens never meet your idols.
2: Ja.
1: Ja, dat zeggen ze wel eens.
0: Dat zeggen ze wel eens. Nou, ik heb het tegendeel daar aan mijzelf wel een keertje bewezen. Want ik heb Henk Aggenent mogen ontmoeten.
1: Ah, Aggenent.
0: Winnaar van de Elfstedentocht, de laatste die er geleden is.
1: Ik vind dat zo lief.
0: Wat is er?
1: Nou, ik vind dat lief dat jouw idol is.
0: Dat is zeker mijn idol.
1: Ja, vind ik heel leuk.
0: De spruitjesboer uit wherever.
2: Canada tegenwoordig, toch?
1: Ja.
0: Is hij ook weer naar Canada gegaan?
1: Ja,
0: dat doen ze allemaal.
1: Is weg, toch?
0: Het is gek. Als je eenmaal die Elfstedentocht gewonnen hebt, dan heb je alles wel gezien, denk ik. En dan ga je meteen naar Canada. Nou, lekker zelf weten. Evert van Bentham is in ieder geval gegaan. Dat weet ik zeker. Daar heb ik een hele documentaire van gezien.
1: Oh,
0: prachtig.
1: Dan bedoel je die misschien.
0: Ja. Maar Henk Aggenent, topgozer. En dat was daarvoor al mijn grote held.
1: Ja.
0: En daarna nog steeds. Dus wat mij betreft kan het gewoon.
2: Okay.
0: En nou is vandaag de dag, Frank.
2: Ja.
0: Dat iemand van ons drieën hier, ik noem geen namen... Haar grote idool zal.
2: Oh, haar. Ja. Ik dacht dat je echt voor mij nog iemand erbij kan houden.
0: Nee. Patrick Kluivert komt niet lang.
2: Nee, dat is jammer.
0: Met dat shirt waarin die Ajax naar de laatste Champions League overwinning schoot. Nee, wij gaan zo meteen bellen met Kees van de Spek.
2: Oh.
0: En dan moet je weten dat Anne een vrij ongezonde verhouding heeft met Kees van de Spek.
1: Dat is niet waar.
2: Het kan misschien lief zijn dat jij Henk Aggenent leuk vindt.
0: Ja.
2: Het is misschien nog liever dat jouw grootste idool Anne is. Kees van de Spek.
1: Dus ik heb hier al buikpijn van jullie dit hebben benoemd.
0: Ja, dat weet ik.
1: Dat moet je niet doen.
0: Nee, maar ik vind dit juist extra leuk. Want nu weet ik zeker dat iedereen die luistert... als wij straks Kees van de Spek aan de lijn hebben... dan is dus die hele aanloop vol buikpijn om hem zo te bellen... is dan al geweest. Ja. Hè? Jij moet zometeen normaal tegen hem doen achter de schermen.
1: Ja, dus mocht dat moet je helemaal niet
0: jij
1: zeggen.
0: Jij doet redactie en productie. Jij belt dus zeg maar mensen op voordat ze in de uitzending zijn.
1: Ja.
0: En dan moet je dus even met hem kletsen. En dat is... kletsen, dat is jouw middle name.
2: Dat kan jij goed.
0: Dat kun jij heel goed. Ja. Maar ik ben benieuwd hoe dat zometeen gaat... Als jij je Kees van de Spek
2: Ik denk dat jij het al geoefend hebt, toch?
0: Heb je geoefend al?
2: Dat doe je toch altijd? Gesprekjes oefen jij toch?
1: Oh nee, dit oefen ik niet, hoor.
2: Heb je deze niet geoefend?
0: Nee, deze vol in paniekmodus. Nee.
2: Kees, als je luistert...
0: Ja.
1: Jongens, jullie hebben het nu heel ongemakkelijk gemaakt.
0: Nou, dat was het al. Dat was het afgelopen 2 jaar al. We zijn 1 keer aan... Ja, nou kun je het krijgen ook.
1: Nee.
0: Ja.
2: Oh, ja.
0: We zijn 1 keer hebben wij in de auto gezeten in Noord-Holland. Maar wel vaker. Maar 1 keer reden we met z'n tweetjes ergens, weet ik veel, boven Schouwoude of iets dergelijks. En op een of andere manier, ik weet niet hoe het kwam... maar wij zagen allebei in een andere auto op dat moment even Kees van de Spek zetten.
1: Ja, dat was onze tegenligger.
0: Ik heb een uur niet tegen jou kunnen praten.
1: Dit mag je niet straks vertellen.
0: Ja, ga ik zeker
1: wel. Nee. Ja.
2: Maar hoe kan je nou, dat vind ik
1: oh,
2: dat
1: ik zeg
2: van
1: jou,
2: alle mensen.
1: Niks meer.
2: Nee, maar hoe, nou, je ziet toch, ik vind het gek dat jullie allebei in die auto keken.
1: Ja, dat was de tegenligger.
0: Maar deze man, daar schijnt een lampje op.
2: Ja, daar is het.
0: Wel wezen. En we gaan zo met een

0: al fluitend de dag door. Waylon met Mind Over Matter.
1: De ontbijttafel.
0: We gaan het hebben over Kees van de Spek en dan vooral zijn nieuwe serie. Hij is bezig met een nieuw seizoen. Kees van de Spek ontmaskerd. Samen met zijn zoon Joep reist hij door binnen- en buitenland om boeven te vangen. Gisteravond was de eerste aflevering op televisie. Meteen een bizarre binnenkomer. Goed moment natuurlijk om even te bellen met Kees van de Spek. En zoon Joep, volgens mij zit ze met z'n tweetjes in de auto. Kees, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, een ontvoerde kapitein op een schip in de Middellandse Zee en een vrouw die tonnen aan los geld betaalt om hem vrij te krijgen. Ik heb hier beelden van gezien. Ik dacht, het zal toch niet waar zijn? Wat een krankzinnig begin van het seizoen weer.
2: Ja, het is een beetje de klassieke love scam waar je niet genoeg tegen kunt waarschuwen, vind ik. Het gebeurt ontzettend veel. En het schrijnende van dit verhaal is eigenlijk dat moeders is alles kwijt, honderdduizenden euro's. En haar drie dochters zijn wanhopig en hebben ons benaderd. En dan vind je dus zo'n boef. En uiteindelijk is moeder overtuigd en daarna valt ze er gewoon weer voor.
0: Ja, ze is er gewoon meteen nog een keer ingetrapt, hè?
2: Het is om te huilen, ja.
0: Jij doet al jaren dit soort zaken. Je noemde het al eventjes een love scam zaak. Voel je dan meteen dat er iets niet klopt als je zo'n bericht of aanmelding krijgt?
2: Ja, kijk, wij worden benaderd door de dochters die het al door hadden. Van moeder wordt opgelicht. Er moet iets verzinnen om haar te overtuigen dat dat helemaal geen kapitein op een schip op de Middellandse Zee is. Toen ontdekten wij dus inderdaad dat het een oplichter in Londen was. Die een kletsverhaal ophing. Met een stel handlangers waarschijnlijk. De love scam mag eigenlijk niet ontbreken bij ons. Omdat die zoveel voorkomt. Het is eigenlijk een van de meest voorkomende oplichtingstrucs. Waar ook nooit wat aan kan worden gedaan door de politie. Dus mensen staan eigenlijk machteloos. En blijven er maar in geloven. En blijven maar hun geld overmaken.
0: Vreselijk. Ik hoorde in jullie podcast. Je hebt een nieuwe podcast op Videoland ook te zien. Samen met je zoon Joep van de Spek en van de Spek. Toepasselijk, want zo heten jullie ook allebei. Jij bekend staat, Kees, als Kamikaze Kees. Achter de schermen ook.
2: Je hoort Joep op de achtergrond lachen.
0: Ja, dat is, je zult je eigen vader toch Kamikaze Kees moeten noemen.
3: Ja, het is niet dat hij mij moet behoeden voor het gevaar. Het is eerder andersom.
0: Ja, pap. Zou je toch echt die ene internetwinkel daar in donker Afrika wel inlopen? Dat heb je toch wel vaker gedacht, neem ik aan, Joep?
3: Zeker. Ja, hij stapt soms gewoon uit en dan loopt hij er gewoon heen. En dan denk je, maar heb je wel hier aan gedacht? Heb je wel daar aan gedacht? Maar ja, aan de andere kant, hij doet het ook al 100 jaar. Dus het komt ook wel weer goed. En ik moet wel zeggen dat ik ondertussen wel van hem leer. Naarmate ik het ook langer doe, je wordt wel wat minder bang ervan.
0: Ja, precies.
3: Dat snap ik ook.
0: Ja. Joep, ben jij ook degene geweest die bijnaam heeft bedacht, Kamikaze Kees?
3: Nee, wie is dat bedacht?
2: Volgens mij een cameraman.
0: Oh.
3: Ik denk Joep Venman.
2: Ja, die heet ook Joep. Venman.
0: Wat grappig. Ja. Okay. Kees, wordt het niet spannender naarmate je ouder wordt? Ik noem je leeftijd. Je bent toch ook geen 18 meer? Je bent 62.
2: Is 62? Wil je dat niet zo hard zeggen?
0: Ja, jij zei het zelf ook al hard.
2: Jongen. Ja.
0: Maar heb je niet het idee dat dat lastiger wordt?
2: Nee, dat ik een beetje krakkemikkig met een rollatortje achter zo'n boef aan ga rennen, bedoel je?
0: Zou je doen als het nodig was? Ook nog, denk ik.
2: Ja.
3: Het is een hele fitte opa, hoor.
0: Ja, dat mag duidelijk zijn. Goed. Je hebt er natuurlijk al heel veel ontmoeten in je leven, maar er zit er ook een soort van algehele delen, een soort gemene delen tussen het motief van alle boeven die je tegenkomt?
2: Geld.
0: Dat is het enige wat omdraait, hè?
2: Ja. Altijd geld.
0: En zo iemand die je nu ontmoet hebt, die je dus tonnen afhandig heeft gemaakt van die vrouw in Nederland, van die moeder, van die drie dochters. Wat gebeurt er met dat geld? Wordt dat ergens aan besteed? Of,
2: Dat verdwijnt spoorloos, altijd, bij dit soort oplichtingen. Dat zijn hele hubs die dat doen. Dus dat zijn groepen mensen. De een speelt de kapitein, de ander speelt een advocaat, dan weer iemand die de douane speelt. En zo hebben ze allemaal rolletjes waarmee ze, zeg maar, een geloofwaardig verhaal optuigen. En naar al die mensen gaat geld. En dat verdwijnt gewoon. Ik bedoel, deze man heeft een paar ton gehad, maar die woont niet in een kasteel. Wel een redelijk goed huis trouwens, voor Londense begrippen. Maar dat zien we toch wel heel vaak, hoor. Het is gewoon een bedrijfstak.
0: Ja.
2: Maar we wisselen af, hè. Kijk, we hebben nu een love scam gehad. Volgende week gaan we achter een oer-Hollandse boef aan die de benen nam naar Zuid-Amerika. En die vinden we daar.
0: Kijk eens eventjes. Ja, ik ging er al vanuit dat je weer een monsterlijk seizoen erop hebt zitten. Je zit nu trouwens wel met Joep in de auto. Zijn jullie onderweg naar iets? Ligt er ook een camera op de man op de achterbank op dit moment? Of,
2: Nee. We zijn onderweg naar de redactie. Ik ben bezig met de laatste hand te leggen op de ene laatste uitzending van deze reeks. Okay. Ik doe de regie zelf en de edit. En Joep die bereidt weer nieuwe zaken voor. En morgen gaan we weer op avontuur voor het nieuwe seizoen alweer.
0: Dat weet je niet. Oké, ja, mijn collega Anne hier, die nogal fan van jou is, Kees. Oh, dat kan ze niet aan, hoor.
4: Hoi, Kees.
0: Yo, jongens, toch. Dat betekent dus dat het gewoon door blijft gaan. Er worden nog steeds veel mensen opgelicht. Waaronder jij zelf in Italië trouwens, hè? Dat wilde ik toch ook nog even benoemen.
2: Ja, ook dat vind ik weer jammer dat je dat weer wil doen, maar dat is wel waar. Ja.
0: Wat is er gebeurd?
2: Ik had een auto gehuurd. En dan moet je altijd oppassen dat ze niet allerlei verzekeringen aansmeren.
0: Ja.
2: En dat had ik zo vooral mee opgezegd. Toen zei die dame van, ik zie dat je hem helemaal inlevert in Brindisi. En ik had hem gehuurd in Pisa, dat is helemaal de andere kant van Italië. En toen zei ze, misschien moet je zo'n tolpasje nemen, zo'n elektronisch ding achter je raam.
0: Ja.
2: En daar was ik wel van gecharmeerd. Dan kun je zo ploep doorrijden. Is natuurlijk heel sexy bij die tolpoorten.
0: Ja, dan ben je niet opeens die buitenlander die daar aan het rijden is. Maar dan ben je een local.
2: Precies, Tour Italiaan. Ja, dus, ik heb daar lekker doorgereden. En toen ik moest daar dus €580 voor betalen. Waarvan ik dacht, dat zou wel billig zijn. En toen ging ik terugrekenen aan het eind van de vakantie. Toen had ik voor €52 tolpoortjes gehad.
0: Oh jeetje, oké. Nou, dat kan iedereen gebeuren. Maar misschien
2: 10 keer over de kop. Ja, pas op dus.
0: Tot slot. Wat moet iedereen nou goed in zijn ogen, in zijn oren knopen? Die misschien wordt benaderd door oplichters die slachtoffer zijn geworden. Wat zou nou je beste tip zijn om hier voor te zorgen dat het wat minder gebeurt allemaal?
2: Ja, het is maar één regel. Als iets te mooi is om waar te zijn, dan is het ook te mooi om waar te zijn. Jij krijgt geen erfenis van 10 miljoen van een of andere sheik. Dat is niet zo. Nee. Jij kunt niet met crypto opeens onsterfelijk rijk worden met een hele slimme truc. Dat is helemaal niet zo. En als iemand die jou niet kent zegt dat hij heel verliefd op je is, maar na een tijdje gaat hij geld vragen. Ja, liefde is gratis natuurlijk. Dus daar moet je allemaal goed over nadenken.
0: Goed, we verheugen ons alweer op dit seizoen, wat allemaal nog komen gaat. En dus ook alweer een nieuw seizoen, wat ook alweer in de maak is. Kortom, we zijn nog lang niet van Kees van den Spek af, ongeacht zijn leeftijd. Zullen we daarop houden?
2: Ik hoop het. Ja.
0: Mooi zo. Kees van den Spek, dankjewel. Over dat nieuwe seizoen, Kees van den Spek ontmaskert elke maandagavond om 8:30 op RTL 5 en Videoland. We'll be right back.

0: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
0: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
2: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
3: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
2: Nee joh, verzekeren kan ook Allianz Direct. Is het zo geregeld.
3: Wow.
4: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
2: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
6: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
7: Klinkt lekker hè, als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
6: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
7: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
8: Ik ben Jamie en ik woon in Hilversum.
9: Mijn naam is René, ben woonachtig in Purmerend.
10: Ik ben Astrid en ik woon in Uithoren.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is alweer 9:30 en bij de Koentunnel is het 15 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Verspreid door het hele land kampen winkels van Albert Heijn met lege schappen. Het supermarktconcern heeft te maken met een cyberveiligheidsprobleem, zoals ze dat zelf noemen. En daardoor is de bevoorrading van veel winkels niet op orde. Ook in Bergen zijn klanten benieuwd wat ze aantreffen bij de appie daar.
14: Maar nu denk ik, het is misschien het eerste van veel meer van die incidenten. Zo voelt het wel.
15: De croissants, het brood is allemaal op eigenlijk. Althans, maar ze waren net aan het bakken, dus dat ging eigenlijk wel goed. En de betaling ging ook gewoon goed.
16: Ik ben nu naar de winkel met het idee van, ik ben heel benieuwd wat er in de schappen staat. En ik heb al een soort noodplan dat als ik het hier niet kan krijgen, dat ik naar een andere winkel ga.
13: Dat is wel een noodplan light hoor, moet ik zeggen. Albert Heijn wil nog niet zeggen wat het probleem nou precies is. Ze zeggen uit voorzorgssysteem het hebben uitgeschakeld. Ze willen later bekendmaken wat er aan de hand is. Israël voert de diplomatieke druk op om toch uitsupporters toe te laten bij de wedstrijd van AZ tegen Hapoel Beersheva. Donderdag is die. Burgemeester Aya Schouten besloot eerder dat er geen Israëlische supporters welkom zijn. Maar ja, Israël is het daar niet mee eens. De ambassadeur van Israël in Nederland heeft gistermiddag al met Aya Schouten gebeld om onvrede te uiten. Ook is er contact geweest met de minister van Buitenlandse Zaken. Maar Aya Schouten blijft bij haar besluit, zegt ze. De autoriteiten in Nederland zijn namelijk bang dat het opnieuw misgaat. Bij een vergelijkbare wedstrijd van Ajax, 2 jaar terug, waren er dagenlang rellen in Amsterdam na confrontaties tussen pro-Palestijnse activisten en Israëlische voetbalfans. Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt te vaak te laat opgepakt. Een bekend probleem, waar ook al jaren kritiek op is, maar nu trekt de organisatie Veilig Thuis zelf aan de bel. Volgens het meldpunt is de situatie niet meer houdbaar.
17: Al onze organisaties lopen vast als het gaat om wachtlijsten, maar ook om zorgen over inwoners, gezinnen waar onveiligheid is of signalen van zijn.
13: Nou, vorig jaar kwamen er 136.000 meldingen binnen en die moeten binnen 5 dagen worden opgepakt. Nou, nu duurt dat gemiddeld 2 maanden. Oplossing is volgens Veilig Thuis meer geld vanuit de overheid. Er zijn tientallen miljoenen euro's nodig, zeggen ze. Omwonenden van de brand in Aalsmeer van gisteren moeten voorzichtig zijn met de roetdeeltjes in hun tuinen. Daarvoor waarschuwt de veiligheidsregio. Gisteren brandde daar een grote loods af in Aalsmeer. In de weideomtrek zijn roetdeeltjes neergekomen. Bewoners kunnen die wel zelf opruimen, maar, zegt de veiligheidsregio, doe dan wel even handschoenen aan. Ook raden ze aan om de poten van je hond of je kat goed schoon te maken als het beestje buiten is geweest. Gisteren brak in Aalsmeer door nog onbekende oorzaak die grote brand uit. Wat er in die loods gestaan heeft, dat is nog niet bekendgemaakt. Van de loods zelf is niet veel meer open. Ja, en de storing aan de Koentunnel van vanmorgen die is veroorzaakt door problemen met een aanrijding. De slagboom die is namelijk aangereden. Dat gebeurde vroeger vaker. Bij de aanrijding raakte niemand gewond. Het ongeluk heeft vanochtend voor lange files geleid. Omdat die slagboom weer werd aangereden. Ja, dat is een onhandig ding eigenlijk.
18: Ja, hij staat daar ook wel echt zo dat je, als je er in de buurt komt met je auto, dat je er gauw tegenaan rijdt, laat ik het zo zeggen.
13: Dan rijden met 120 tegenaan, wat een klap moet dat zijn.
18: Nee, je mag ook helemaal geen 120
13: daar. Oh, 100
18: daar.
13: Hè, 100. Ja. Nou ja, goed, je rijdt er hard tegenaan. Vroeger, weet ik, lag er altijd een reserveslagboom in de
18: achter
13: berm.
18: De vangrail.
13: Ja, ja. Anders meteen weer opklikken.
18: Totaal logisch ook. Ja. Waarom ligt hij er nu niet, kun je afvragen. Maar misschien was er ook meer aan de hand dan alleen maar de slagboom zelf die stuk was gegaan.
13: Dat ding ook een beetje ontwricht. We weten het allemaal natuurlijk niet.
18: Nee, we waren er niet bij, maar tegelijkertijd dacht ik precies hetzelfde vanochtend. Ik dacht, schroef even een nieuwe slagboom erop, doe hem omhoog, lampjes uit en gaan we die banaan. Ja, maar zo simpel zal het wel niet zijn. En ik moet zeggen, ja, ik heb daar jarenlang, toen deze studio nog in Amsterdam zat, ging ik aan die kant de Koentunnel in. En kwam ik die slagbomen ook vaak net aan wel of niet tegen. Want ik reed er om een uur of tussen 5:30 en 6. En dan ging ik tussen 5:30 en 6 ook omhoog.
13: Oh, was je soms de eerste?
18: Ja, soms was ik de eerste. Oh. Ik ben wel eens de allereerste geweest.
13: Dat is lekker.
18: Nou, dan voel je een soort trots inderdaad. Ja. Maar er zijn misschien mensen die soms heel graag de eerste willen zijn. Ja. En zijn dan net te vroeg.
13: Nou, inderdaad. Dan ben je net te vroeg.
18: Ja.
13: Ja. Dus voorzichtig al daar. Pas erin als die hoop is. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
18: Dankjewel Frank. Gaan we naar het weer met Jan Visser.
19: Het is vandaag een overwegend bewolkte dag en er kan af en toe wat lichte regen en motregen vallen. Vanavond wordt het van het westen uit droog en klaart het op. De temperatuur stijgt vanmiddag naar zo'n 18 tot 19 graden. Wel behoorlijk zacht dus. Verder waait de wind eerst uit het zuiden, vanmiddag uit het zuidwesten en vanavond uit het westen. De windsterkte is boven land matig, aan zee en op het IJsselmarkermeer vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6. Woensdag verloopt droog, er zijn flinke perioden met zon en het wordt 17 graden.
18: Jan, dankjewel. Gaan we naar Anne voor de verkeersinformatie van de ANWB over de Koentunnel gesproken. Is het nog steeds druk op de weg, Anne?
20: Ja, best wel. 8 files hebben we en je krijgt de 5 belangrijkste. Allereerst op de A7 van Horen richting Zaanstad tussen afrit Weidewormer en knooppunt Zaandam, 20 minuten. Ook op de A8 Zaanstad richting Amsterdam tussen Zaanstad Assendelft en knooppunt Koenplein, 20 minuten vertraging. Dat komt door technische problemen. Het verkeer kan niet over de Ring West, dus wordt omgeleid over de Ring Noord. De A9 dan, Diemen richting Amstelveen bij Amsterdam Zuidoost, is een ongeluk gebeurd en de linkerrijstrook is daar dicht. Melding op de A10, knooppunt Koenplein richting knooppunt de Nieuwe Meer. Want bij de Koentunnel zijn dus technische problemen en de spitsstrook is daar dicht. En als laatste nog een file op de N235 van Purmerend richting Amsterdam. Tussen de aansluiting met de A7 en Purmerend Zuid, bijna 25 minuten.
18: Ben je een beetje bijgekomen van het gesprek met Kees van de Spek?
20: Ja, ik heb nog goede wangen volgens mij.
13: Ja, inderdaad, ja.

0: Fido met Thank You.
1: Hij is gaaf, de ontbijttafel kaasgaaf.
0: Hij is later nog een telecombedrijf gestart, maar...
2: gehackt.
0: Ja, en gehackt inderdaad. Ja, hoor je er nog wel bij als je nooit een keer gehackt bent?
2: Dat weet ik niet.
0: Nee.
2: Ik vind eigenlijk, ik ben er jaloers op.
0: Oké. Eén ding wat in ieder geval nog nooit gehackt is, en dat gaat ook nooit gebeuren, is de ontbijttafel kaasgaaf. Dit is hem dan. De 4 na laatste dag dat we hem weggeven. 3 na laatste dag. 3 na laatste dag dat we hem weggeven. Vrijdag gaat de laatste eruit.
2: Ja, precies.
0: Ja. En vandaag is de eerste dag van het laatste deel, waarbij we hem namelijk met een voetje weggeven.
2: Ah.
0: Een 3D geprint voetje door een luisteraar. Echt prachtig mooi in dezelfde kleuren en met dezelfde gaatjes erin als het handvat. Waardoor niet alleen het handvat, maar ook het voetje op een stukje kaas lijkt. Waardoor die als een echt pareltje zo op je aanrecht kan blijven staan.
2: Fantastisch.
0: Ongelooflijk. Vandaag te winnen. Hier zo de laatste stuiptrekkingen van de kaasgaaf bij de ontbijttafel.
2: Ja.
0: Hoe win je hem? Dat is helemaal niet zo moeilijk. Je hoeft alleen maar even een appje te sturen naar 088-850-51-52 met het woord kaasgaaf erin. Daarmee plaats je jezelf op de lijst. Ik bel straks iemand op van de lijst. En dan is de bedoeling dat die persoon de telefoon opneemt en 3 keer achter elkaar het woord kaasgaaf zegt. Als je dat doet, is er niks aan de hand. Dan ben je de ontbijttafel kaasgaaf. Maar doe je iets anders dan dat, dan ben je helemaal

0: Chocolate met You Sexy Thing.
1: Hij is gaaf.
2: Gaaf.
1: De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Oké, Han, vanaf nu is het no more Mr. Nice Guy.
3: Nee.
0: Ben je er helemaal klaar voor?
3: Ja, mooi denk zo. Het wel.
0: Dan gaan we iemand bellen en kijken of die persoon op de juiste manier opneemt. Want dan en alleen dan deel ik hem uit de ontbijttafel kaasgaaf. Let's go. En dit begint goed.
4: Kaasgaaf, kaasgaaf, kaasgaaf.
0: Is gewoon helemaal goed. Yo! Met wie spreek ik?
4: Met Frans uit Hoofddorp.
0: Frans uit Hoofddorp, ik heb goed nieuws voor je. Hij is voor jou de ontbijttafel kaasgaaf.
4: Nou, daar ben ik heel erg blij mee.
0: En het allermooiste is, je krijgt hem ook met een voetje.
4: Ja, ja, dat had ik net gehoord. Ja, ja, ja, ja.
0: Dat is leuk, hè?
4: Maar ik wil hem ook even aan Arjan laten zien. De kaasboer.
0: Oh,
4: ook jouw kaasboer.
0: Ook mijn kaasboer. Maar ga je dan in Hoofddorp naar Arjan de kaasboer?
4: Ja. Ja, vrijdag.
0: Wat fijn dat hij heen en weer rijdt dan, hè, tussen ons. Toch, Frans? Ja.
4: Ja, zeker.
0: Hoeven we niet zelf
4: allemaal
0: dat hele eind te rijden. Hartstikke goed. Ja, dat zou ik dan zeker eventjes doen. Dat kan hij wel waarderen, gok ik zomaar.
4: Dat ga ik zeker doen,
0: okay.
4: Ja, ja.
0: En daarna komt hij dan op het aanrecht te staan? Of wat is het idee precies?
4: Dan komt hij nog eventjes.

0: lampjes hier in de huiskamer staan, zodat ik hem voorlopig even kan zien. Ja,
1: ja, dat kan ik me wel voorstellen. Had je wel vaak genoeg meegedaan, Frans? Of was het de tweede keer dat je appjes stuurde of zo?
0: Nee. Dit was denk ongeveer de 40ste keer.
1: Oh ja, precies. Ja. Ja, dan ben je er wel serieus voor gegaan. Dat is fijn om te horen.
0: Ja.
1: Goed, Frans. Ja. Ik wens je er heel veel plezier mee. Hij komt met de post jouw kant op. Dan kun je hem aan Arjan, onze kaasboer, laten zien. En dan mag hij daarna lekker in de woonkamer liggen.
0: Goed zo. Oké, dankjewel, Pieter.

0: Lenny Kravitz met It Ain't Over Till It's Over. Nee, dat is nog lang niet. We gaan nog de hele dag prachtige programma's maken. Waaronder het Goedemorgen met Bassie. Bassie, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ga je het doen zometeen?
1: Nou, ik ben benieuwd. Waar word jij blij van vandaag, Pieter?
0: Vandaag?
1: Ja.
0: Ik heb straks een enorme vergadering. Daar word ik ontzettend blij van.
1: Ik geloof hier niks van.
0: Nee, snap ik.
1: Nee.
0: Snap ik.
1: Wat is dat voor vergadering over je salaris?
0: Nee, dat is heel kort meestal. We hebben een vergadering over die sjaals die we aan het breien zijn. Van alle wol. En hoe we dat precies gaan doen. En daarvoor zitten we met het hele bedrijf ongeveer bij elkaar zometeen. En een verheugdpop. Ja, leuk.
1: Ja, maar dat is
0: vrolijk van vandaag.
1: Ja. Hey, wat ik vind, het is, we zijn te veel met negativiteit bezig. Gewoon in het nieuws en dingen. Dus ik ben gewoon benieuwd vandaag. Waar word je blij van? Laat het horen.
0: Dan mag je laten weten via 0888 51, 52. En dan mag je er zo over door. Bas met zijn goedemorgen na Leo Sayer.

0: Wim zit op de computer. Hij is een webshop aan het hacken. Dat vindt hij leuk. Oeps, nu is de webshop al zijn spulletjes kwijt. Wim is blij. En de eigenaar van de webshop zit zwaar in de problemen. Hackers geven niks om jou. Werk veilig. Gebruik een wachtwoordmanager. Ga snel naar pvonh.nl.
1: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
2: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
3: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
2: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
3: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
2: Bestel op budgetbroodjes.nl.
3: Nu ook in Purmerend.
1: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rabo-dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
6: Dit is een uittip.
7: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
6: Dit was een uittip.
8: Ik ben Olle uit het altijd gezellige Bresland.
9: Ik ben Roué Verveer en ik kom uit Amsterdam.
10: Hi, ik ben Jacqueline Blom, de stem van de TESO. Welkom thuis.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is 10:00, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
13: Goedemorgen, de politie heeft een 19-jarige man uit Amsterdam en een 21-jarige man uit Horen aangehouden voor betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij in Nijmegen deze zomer. Het gebeurde allemaal tijdens de vierdaagse feesten daar. Een 18-jarige jongen werd daarbij doodgeschoten. Israël bemoeit zich met het besluit om voetbalsupporters te weren uit Alkmaar. Fans van Hapoel Beer Sheva zijn donderdag niet welkom bij de wedstrijd tegen AZ. De minister van Buitenlandse Zaken en de ambassadeur van Israël die willen dat terugdraaien. Anja Schouten houdt voorlopig haar poot stijf. Dat is de burgemeester van Alkmaar. Hè. En verspreid door het hele land kampen supermarkten van Albert Heijn nog steeds met lege schappen. De winkels worden slecht bevoorraad. Heeft allemaal te maken met de cyberveiligheidsproblematiek, zoals ze dat zelf noemen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
14: Door Almegens met het NOS-journaal. Mogelijk werken de computersystemen van Albert Heijn vanmiddag weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de digitale systemen later vandaag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan vanochtend nog niet zeggen wanneer de systemen weer gaan draaien. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack en of er klantgegevens zijn buitgemaakt. Sinds zondag kampt de supermarktketen met een grote storing. In de winkels is intussen het effect merkbaar. De schappen raken leeg omdat bij een aantal distributiecentra het werk is stilgelegd. De bovengrens voor de nationale hypotheekgarantie gaat volgend jaar omhoog, van 470.000 naar 500.000 euro. Ook worden kopers van huizen met een slecht energielabel gestimuleerd om te verduurzamen. Bij de hypotheekgarantie hoeven mensen een lagere rente op hun lening te betalen. Dat is om ze te beschermen tegen bijvoorbeeld werkloosheid of het overlijden van hun partner. De regeling is beschikbaar voor woningen tot een bepaalde aankoopprijs en die grens stijgt mee met de huizenprijzen. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Maar ook door tekorten in de zorg kunnen medewerkers het werk niet meer aan. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen. Zo blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij de provincies en discussies over grondgebruik. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Morgen ook veel zon, maar ook wolken. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: En het wordt steeds rustiger op de weg. Er zijn op dit moment 2 files in de provincie. De A7 Hoorn richting Zaanstad is de eerste tussen afrit Weidewormer en knooppunt Zaandam 5 minuutjes. En de A8 Zaanstad richting Amsterdam tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Koenplein. Bijna 10 minuten door een technische probleem. Het verkeer kan daar niet naar Ring West, maar je wordt omgeleid over Ring Noord.
15: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantel zorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
16: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
17: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
16: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
18: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
19: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
22: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
23: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55+ korting op prestonpalace.nl.
24: Goedemorgen.
25: Met Bastiaan Meijer.

op NH. Ja, een hele goede morgen Noord-Holland. Bastiaan hier. Bart is een weekje vrij. En ik las een onderzoekje dat we één ding al jaren verkeerd denken. En dat gaat namelijk over de zwaarste dag van de week. Heel lang wordt namelijk gedacht dat de maandag de pittigste dag van de week is. Maar uit onderzoek blijkt dat veel mensen de dinsdag eigenlijk veel lastiger vinden. En ik moet je zeggen, ik snap dat ook wel hoor. Op maandag teer je nog lekker na op het weekend en maak je een frisse start. En op dinsdag is het eigenlijk gewoon weer ja, net als alle andere dagen. Dus daarom dacht ik, positief beginnen vandaag. En ik ben benieuwd, wat maakt je blij vandaag? Heb je misschien iets moois bereikt? Heb je goed nieuws gekregen? Ben je juist blij dat je je huis gepoetst hebt? Het hoeft niet groot te zijn, hè? Misschien ben je gewoon blij met een kopje koffie. App of bel me op 088 850 5152 met Ik word vandaag blij van...

0: Janet Jackson, Together Again op NH.
1: Het is iets na tienen. Tijd voor een bakkie.
0: Ja, en ik ben vandaag benieuwd, wat maakt jou blij? Martijn die appte via 088 850 51 52... dat hij blij is dat hij vandaag jarig is. Nou, Martijn, van harte gefeliciteerd. Andrea is blij omdat ze gisteren eindelijk het kastje geschilderd heeft. Stond al een jaar op haar to-do-list en nu is het eindelijk af. Lisa die stuurt dat ze blij is dat ze eindelijk werk heeft na meer dan 150 sollicitaties te hebben gedaan. Het is dan misschien niet waar ik voor gestudeerd heb, maar het is wel weer lekker om aan de slag te zijn. En zo is het. Sylvia Monique die appt nog dat ze blij is met de lekkere klassiekers die gedraaid worden hier op NH. En Clary, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hi. Wat maakt jou blij vandaag?
2: Nou, het vooruitzicht voor vanavond. Ik zing in een Afrikaans koor. En helaas, onze dirigent die is met pensioen gegaan afgelopen seizoen. En we zijn heel hard op zoek naar een andere. Maar in die tussentijd hebben wij zo'n knijtergoeie doorstartcommissie. Die regelt van alles om ons bij elkaar te houden. En vanavond hebben we een workshop van een Senegalese zangeres die maar 2 weken in Nederland is. En nou, ik kijk daar zo naar uit en word ik gewoon zo blij van.
0: Ja, wat leuk. En wat hoop je te leren vanavond?
2: Nou, nieuwe liedjes en nieuwe bewegingen erbij misschien. Ik weet niet wat zij voor ons in petto heeft.
0: Nou, heel leuk. Clary, heel veel plezier daar vanavond.
2: Ja, dankjewel hè.
0: Fijne dag. Fijne dag.
2: Oké, dank je.
0: Dag. En Annelies, wat maakt jou blij vandaag?
3: Het maakt mij blij vandaag dat ik gisteren de kaasschaat heb gewonnen. Nadat ik het bijna 250 keer geprobeerd had.
0: Nou, dat is nog net op de valreep volgens mij. Want het is de laatste week toch nu?
3: Ja, het is de laatste week, ja.
0: Wat heerlijk, wat heerlijk. En wat ga je mee doen? Maar kaasschaven waarschijnlijk, hè?
3: Ja, ja zeker.
0: Ja, wat moet je er anders met een kaasschaaf doen?
3: Maar hij komt eerst op mijn nachtkastje te liggen. Want ik droom regelmatig. En als ik dan wakker word s'nachts... dan zie ik dat ik hem echt gewonnen heb.
0: Ja, precies. Dus dat je niet als je wakker wordt... weer al een appje met kaasschaaf moet gaan sturen naar de studio.
3: Nee, precies. Dat doet ze dus vanochtend niet.
0: Nou, heerlijk, Annelies. Fijne dag vandaag met je kaasschaaf.
3: Ja, jij ook, hè?
0: Yes, fijne dag. Fijn. Jelle, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat maakt jou blij vandaag?
4: Een vlek en een hele grote ook.
0: Je wordt blij van een vlek?
4: Of eigenlijk juist andersom. Nee, ik had een ongelukje en er schoot iets in mijn hand. En het, nou ja, heel veel bloed. Akelig.
0: Was het die kaasschaaf?
4: Nee. Mijn lievelingsbroek onder de spetters en alles. Maar ook het persische tapijt wat in de kamer ligt op de rand. Allemaal van die vlekken in die franje. En nou ja, een spuitbus gepakt, want er staat op tapijtreiniger. En dat werkte voor geen meter.
0: Maar dat werd alleen maar erger zeker?
4: Nou, dat valt nog mee, maar het deed gewoon helemaal niks. Dus ik was er eigenlijk helemaal klaar mee. En die broek ook in de was gedaan, met toch nog plekken. En ja, en toen zei een buurvrouwtje, dan moet je puntje kopen. Dat zit in een roze potje.
0: Ja.
4: Nou, weet je, ik denk nou, niet geschoten is altijd mis. Dus ik heb gelezen met de kleine lettertjes wat je ermee moet doen. En ik heb daar dus de broek in gestopt. Maar ik heb vooral dat precieze tapijt, want dat is een echte. Ja. Heb ik ook met dat spul behandeld. En ik sta er nou naar te kijken, man. Het is allemaal weg.
0: Ach, wat heerlijk. Dus eigenlijk als jij gewoon bloed op je tapijt hebt, dan moet je dat roze potje erop doen.
4: Ja, nou ja, dat, niet dat potje zelf, maar het werkt in dit geval voor deze vlekken. En ja, dat maakt je blij, want zo'n tapijt is ook niet zo goedkoop.
0: Nee.
4: En als je daar zo'n lelijke plek op hebt, dat zit hij natuurlijk niet uit.
0: Nou, wat fijn. Gefeliciteerd met het goede nieuws,
4: Jelle. Om blij mee te zijn, hè?
0: Ja, dat is hartstikke iets om blij mee te zijn. Nou, lekker genieten van je tapijt vandaag.
4: Ja, en de muziek en de radio.
0: Zo is het. Fijne dag, Jelle.
4: Hoi. Doei.
0: Wil, als laatste vanmorgen.
5: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij hebt ook iets leuks vandaag. Waar word jij blij van vandaag?
5: Waar ik blij van word, dat ik dinsdag, vandaag dan naar de sauna ga in Weesp.
0: Ach, wat heerlijk.
5: Een heerlijke sauna. Lekker ontspannen. Ze hebben daar alles. Hij is niet groot. Het is niet zo'n luxe resort, is het. Maar het is zo een fijne sauna. Alles hebben ze. Ze hebben opgietingen. Het eten is te lekker. Ja, echt geweldig.
0: Nou,
5: daar word ik heel erg blij van. En ik kan mijn baantje zwemmen. Dus dat hoef ik dan niet in het zwembad te doen. Dus gewoon in een gewoon zwembad. Maar dat kan ik lekker in de sauna doen. En dan heb ik ook weer lekker getraind.
0: Maar Wil, ben jij dan niet bang dat je mensen tegenkomt die je kent in zo'n sauna?
5: Nee hoor, dat is me wel een paar keer gebeurd. Nee hoor, en dan, ja, je loopt toevallig hier. Maar je kijkt naar die mensen hun gezicht. Denk je, oh, we kunnen elkaar. Nou, dan zeg je elkaar dag. Of je blijft even praten met elkaar. Of je hebt elkaar dag gezegd. En je loopt weer verder. Nee, daar heb ik helemaal geen moeite mee.
0: Nee, precies. Want dat houdt mij altijd tegen om naar de sauna te gaan.
5: Wacht even. Ja, maar daar wen je dus aan. Hè. Ik ga al, even kijken, bijna 30 jaar ga ik dus naar de sauna.
0: Ja, dan op een gegeven moment wen je er wel aan inderdaad.
5: Ja, dan zie je niet eens meer dat mensen daar bloot lopen.
0: Nee, precies.
5: Of dat jij daar bloot loopt.
0: Nou, precies. Nee, dat hartstikke goed. Dus eigenlijk zeg jij gewoon, je moet gewoon Bas over die schaamte heen zetten, gewoon gaan.
5: Ja, maar waarom schaam je je eigen voor je eigen lichaam? Of dat een ander jouw lichaam ziet? Ja. Ik bedoel, we zijn allemaal hetzelfde als we naakt zijn, hoor.
0: Ja, dat is ook wel weer waar. En misschien dat mensen weer blij worden als jij daar rondloopt straks.
5: Wie weet. Als ze me horen en dan zeggen we elkaar dag.
0: Nou, hartstikke gezellig. Wil, ja, heel veel plezier daar vandaag.
5: Ik raad het je aan in ieder geval.
0: Oké, nou, ik ga er nog een keer over nadenken.
5: En het is ook goed voor je gezondheid.
0: Ah ja, dan kan ik het wel gebruiken, inderdaad. Wil, dankjewel en een fijne dag, hè.
5: Oké, fijne dag.
0: Groetjes. Zo zie je maar weer. Er zijn genoeg dingen om blij van te worden vandaag. Je bent bij NH, met nu Sandy Coast.

0: met Sandy Coast, True Love, That's a Wonder. En Jos die appt nog via 088-850-51-52. Die reageert op dat ik sauna-angst heb. Dat ik het wel spannend vind om naar een sauna te gaan. In je blootje. En toen zei hij, joh, je moet gewoon hier aan denken. Ja, ik moet je zeggen, ik twijfel toch. Als dit de sfeer wordt, of ik dan in mijn blootje wil staan.
1: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen, al vanaf €84,75.
2: Kunt u dit moeiteloos verstaan? Dan is deze reclame niet voor u. Kent u iemand voor wie dat steeds lastiger wordt? Bij Hoorstudio's nemen we graag de tijd. Ontdek Hoorstudio's in Amsterdam-Zuid en Bussum. Kijk op hoorstudio's.nl. Hoorstudio's, het best hoort u bij ons.
1: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
4: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Indonesië staat al tijden op ons lijstje, NRV.
6: Ja. Maar ook Nepal en de Himalaya.
5: NRV. Kunnen we mooi combineren met India. NRV.
6: Of met de jungle van Borneo.
5: NRV. Of toch de Galapagos-eilanden. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
11: Ik ben Vera en ik kom uit Amsterdam-Noord.
12: Ik ben Nicole

0: Het is 10:40. In Avenhoorn is het 15 graden. En dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Na een dodelijke schietpartij tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen heeft de politie deze week 2 Noord-Hollanders aangehouden. Het gaat om een 21-jarige man uit Horen en een 19-jarige uit Amsterdam. De schietpartij die was deze zomer al, maar de daders die waren nog altijd spoorloos. Eerder zat er wel iemand anders vast voor het incident, maar die werd later weer vrijgelaten. Bij de schietpartij kwam een 18-jarige man om het leven destijds. Waar deze 2 Noord-Hollanders van verdacht worden, dat is nog niet precies bekendgemaakt. Het gaat om betrokkenheid bij de zaak. Omwonenden van de verwoestende brand in Aalsmeer die moeten voorzichtig zijn met de roetdeeltjes in hun tuinen. Daarvoor waarschuwt de veiligheidsregio. Gisteren brandde een grote loods af daar. In de wijde omtrek zijn die roetdeeltjes nu neergekomen. Bewoners kunnen die wel zelf opruimen, maar moeten dan wel even handschoenen aandoen, zegt de veiligheidsregio. Ook raden ze aan om de poten van je huisdier, de hond en de kat, even goed schoon te maken als de beestjes buiten zijn geweest. Gisteren brak er in Aalsmeer door nog onbekende oorzaak een grote brand uit. Wat er in die loods gestaan heeft, is niet duidelijk. Van die loods zelf is niet veel meer over. Israël voert de diplomatieke druk op om toch uitsupporters toe te laten bij de wedstrijden van AZ tegen Hapoel Beersheva. Dat is van donderdag, die wedstrijd. Burgemeester Anja Schouten besloot eerder dat er geen Israëlische supporters welkom zijn. Nou, Israël is het daar niet mee eens. De ambassadeur in Nederland die heeft gebeld met Anja Schouten, Israëlische ambassadeur dus, om zijn onvrede te uiten. Ook de minister van Buitenlandse Zaken bemoeit zich ermee. Maar Anja Schouten houdt de poot stijf. Ze blijft bij haar besluit, zegt ze. Autoriteiten in Nederland zijn bang dat het namelijk opnieuw misgaat. Een vergelijkbare wedstrijd van Ajax 2 jaar geleden waren er dagenlang rellen in Amsterdam na confrontaties tussen pro-Palestijnse activisten en Israëlische voetbalfans. Even winkelen nog, want Albert Heijn hoopt vanmiddag weer online te zijn. Althans, die geruchten gaan. De website en de app van de supermarkt die liggen er al een tijd uit sinds zondagmiddag. Ook bevoorrading van de winkels gaat maar moeilijk, zegt de directeur van Albert Heijn.
2: We weten nog niet hoe lang het gaat duren. Natuurlijk zullen er wel schappen leeglopen als het langer duurt. Maar op dit moment doen we echt alles wat we kunnen om de schappen te vullen. Omdat die bevoorrading gebeurt uit verschillende distributiecentra, zullen lange houdbare producten bijvoorbeeld beter beschikbaar zijn dan bijvoorbeeld groente en fruit.
1: Ja, een boel gedoe dus. Maar het is natuurlijk vooral zorgelijk dat misschien ook persoonsgegevens op straat zijn komen te liggen. Hoewel Albert Heijn nog niet wil zeggen dat ze gehackt zijn. Ze spreken zelf nog liever over een cyberveiligheidsincident. Ja, dan is een beetje de vraag, wat is dat nou precies?
3: Ja, dat ruikt aan alle kanten gehackt, toch? Maar wat ik wel grappig vind, ik zit op hun website te kijken. En wat wel lukt, is dus gewoon 9 meest gestelde vragen erop.
1: Ja, dat hebben ze op zich wel aardig voor elkaar. Ze hebben er dus toch nog wel iets over. Ze hebben er iets overheen kunnen leggen. Ja. Alle functionaliteit in die website, die werkt niet. En wat ik zeg, dat is dus niet het allerbelangrijkste. Kijk, als je gehackt bent, dan willen hackers natuurlijk persoonsgegevens buitmaken. Nou, er zitten een hoop gegevens van Nederlanders. Zitten bij Albert Heijn in de kluis, laat ik maar zeggen.
3: Ja.
1: Als ze die eruit weten te vissen, is dat natuurlijk slecht nieuws. Wat Albert Heijn dan zelf zegt nu is, we hebben uit voorzorg al die systemen platgelegd. Dan kunnen hackers er eventueel niet bij. Alleen ze spreken dus zelf niet over hackers.
3: Nou ja. Maar wat is denk je de meest gestelde vraag die bovenaan staat bij de meest gestelde vragen?
1: Wat is er aan de hand?
3: Je hebt hem voor je neus. Wat ik leuk vind is dat je dan op plek 4, ik heb al betaald, krijg ik geld terug?
1: Ja, nou. Ja, het is wel een Hollandse vragenlijst. Want het gaat ook veel over, krijg ik mijn korting wel?
3: Maar dan als laatste, hoe lang duurt de storing? Waarvan je zou denken, dat is vraag 2, denk ik.
1: Ja, toch, ja. Nou, het is, een hoop mensen hebben toch een hoop vragen. Tot die tijd kun je gewoon terecht bij allerlei andere supermarkten natuurlijk. Want het is niet zo dat we maar 1 winkel hebben in Nederland. Er zijn er ook, je hebt nog een gele van Jumbo. En je hebt nog wel een rode van Dirk van den Broek. Nou,
3: moet jij dit zeggen elke keer of niet? Want ik hoor je dit de hele dag al zeggen.
1: Oh ja, de hele dag. Nou, ik zeg het wel af en toe, omdat ik ook niet wil doen alsof Albert Heijn de enige winkel in heel Nederland is.
3: Hij is wel de enige die overhoop ligt nu.
1: Dat klopt, en de grootste van het land. Dus het is nieuws. En ze zitten lekker in de knoop. Maar een andere supermarkt, daar kan je ook wel een boterham halen, denk ik.
3: Ja, en anders kom je hier eten in de kantine.
1: Ja hoor, kan ook. Bij Bastiaan aanschuiven, gezellig. Jij had een broodje, toch?
3: Ja hoor.
1: En ik heb wel boterhammen mee. Dus ik weet niet of je van grillworst houdt.
3: Nou, dan zetten we de airfryer aan. Ik weet waar de collectie van Nick ligt van vrijdagmiddag.
1: Kijk. We komen er wel door. Dan hebben we die hele Albert Heijn niet nodig, man. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
3: Frank, dankjewel. En Jan weet wat het weer gaat doen. Jan Visser, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Bastiaan.
3: Goedemorgen. Wat gaat het weer doen vandaag?
4: Ja, het weer is totaal anders dan gisteren. Gisteren hadden we volop zon. Dat is vandaag niet zo. Het is bewolkt en uit het wolkendek kan soms wat lichte regen en motregen vallen. Er wordt echter wel zachte lucht aangevoerd. Begint de temperatuur, die is nu langzaam aan het stijgen. 14 tot 16 graden nu. Het zuidwesten van het land 17. Daar komt nog wel wat bij. Vanmiddag wordt het maximaal zo'n 18 tot 19 graden. Misschien lokaal ruim 19 graden. Niet helemaal uitgesloten dat het tijdelijk ook de bewolking wat dunner wordt vanmiddag. Maar uiteindelijk, het eind van de middag, begin van de avond, passeert vervolgens nog een koufront met wat regen. En pas daarna wordt het helemaal droog en klaart het op. De wind die draait naar het zuidwesten en is meest matig boven land en vrij krachtig tot krachtig. Windkracht 5 tot 6 aan de kust en op het IJsselmarkermeer. Nou, morgen profiteren we weer van hoge druk boven het Europese vasteland. Het is dan droog weer, zijn flinke perioden met zon. Het wordt 17 graden en de wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Aan de kust is nog een westenwind. Donderdag op de oceaan gaan de depressieactiviteit volop door. Maar wij houden een hoge druk. Dus ook donderdag mooi weer, veel zon en 18 tot 19 graden. Dus zo waren een beetje nazomerachtig. In het binnenland lokaal 20 graden. Kan vandaag trouwens, ondanks de bewolking, ook zelfs. En dan vrijdag passeert weer een front met wat regen. En dan in het weekend kans op een enkele bui. Maar we zien wel de ontwikkeling van een krachtig hoge drukgebied. Dus op de lange termijn profiteren we daarvan. Maar wel gaat de temperatuur wat naar beneden, richting zo'n graad of 14.
3: Ja, dus als ik je hoor zeggen hoge drukgebied, is het eigenlijk goed. Hoge drukgebied betekent droog, lage druk betekent regen.
4: Ja, dat geldt natuurlijk niet altijd op, hè, want dit weekend hebben we bijvoorbeeld hoge barometerstanden. Maar ja, gezien het feit dat de atmosfeer instabiel is door een storing in de hogere luchtlagen, kunnen er toch een paar buien vallen.
3: Nou, dan weten we dat ook weer. Jan, tot over een uur. Dankjewel weer.
4: Hoi.

0: Cliff Richard. Lucky Lips op NH. Ja, het zijn wel vrolijke liedjes altijd, hè, over de liefde. En Ashford en Simpson, die trouwden begin jaren 70 en die traden ook veel samen op. En ze waren meer dan 10 jaar getrouwd en zaten een keer samen aan het ontbijt toen ze zich iets realiseerden. En dat had ik me tot gisteren ook niet gerealiseerd. En dat is namelijk dat er heel weinig liedjes zijn over langlopende relaties. Ja, want veel liefdesliedjes die gaan dus over het begin, dat je dan verliefd bent op iemand. Of juist over een relatie die over is, dat je die pijn hebt. Dus het begin en het eind komt heel veel voorbij. Maar er zijn natuurlijk ook gewoon heel veel mensen, ik denk eigenlijk de meerderheid, die al jaren een relatie hebben en die niet meer echt hebben dat de vonken ervan afspatten. En niet meer die vlinders, maar die gewoon weten, joh, we hebben het goed samen. Maar ja, dat is natuurlijk niet heel spannend, zou je denken, om een liedje over te maken. Maar toch, op een gegeven moment liepen Ashford en Simpson over straat en ze hoorden iemand zeggen, yo, that's solid. En toen dacht Ashford, yo, dit is gewoon wat onze relatie is. Solid as a rock.
1: And for love's sake, each mistake, oh.

0: Robbie Williams, Angels op NH. Wat een ongelooflijk goed liedje is dit en blijft dit. Ik denk dat het toch wel een van mijn favorieten blijft van Robbie. Maar hij heeft inmiddels zoveel versies van dit lied uitgegeven. Ik weet niet of je daar van op de hoogte bent, maar twee jaar geleden, of vorig jaar, begin vorig jaar, bijna twee jaar, kwam een film uit, Better Man, waarin Robbie wordt gespeeld door een digitale aap. Echt een aanrader als je hem nog niet hebt gezien. Daar zat een versie van Angels in, die klonk zo.
1: I'm loving angels instead.
0: Dat theatrale, weet je wel. Maar hij heeft ook een versie gemaakt, bijvoorbeeld met het Metropool Orkest. Klinkt dan zo.
1: I'm loving angels instead.
0: Gewoon ons Metropool Orkest, hè, met Robbie samen. En dan denk je, nou, dan heb je op een gegeven moment wel genoeg edities toch van Angels. Maar hij heeft er ook nog eentje gemaakt met AI en dan van Beethoven. Ze hebben AI gevraagd van, dit is de muziek van Beethoven. Kun je dan naar Angels luisteren en dat samenvoegen? Dan krijg je dit. Ja, het liefst zou ik hem ook nog helemaal draaien. Maar we moeten gewoon door. De toeterplaat straks, iets over elfen. Dus als je weet welk liedje ik, welk woord ik heb weggetoeterd, dan kun je prijzen winnen. Maar eerst is dit The Cats. Let's Dance.

0: Woon jij in Beverwijk? Maak dan nu jouw recyclekeuze. Dan krijg je korting op je afvalkosten als je minder vaak restafval weggooit. Jij bepaalt zelf of je meedoet en welke keuze het beste bij jou past. Geef het uiterlijk voor 26 december door via recycle-keuze.nl of in de HVC-app. HVC, energie en hergebruik.
1: Dit is een uittip.
2: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
1: Dit was een uittip.
3: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
4: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
3: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
4: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
3: Bestel op budgetbroodjes.nl.
4: Nu ook in Purmerend.
5: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
6: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
7: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Hulst keukens en badkamers uit huizen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
8: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
9: Ik ben Johnny, Pambioens cupcakebakker uit Amsterdam.
10: Ik ben Nico en ik kom uit Scharwoude.
11: Hallo, ik ben Alexander en ik woon in Weesp, het leukste stadje binnen Amsterdam.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 1 over 11. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
14: Goedemorgen. De politie heeft een 19-jarige man uit Amsterdam en een 21-jarige man uit Hoorn aangehouden voor hun betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen deze zomer. Dat gebeurde tijdens de vierdaagse feesten. Dat is veel om te doen. Een 18-jarige man kwam daarbij om het leven. Israël bemoeit zich met het besluit om voetbalsupporters te weren uit Alkmaar. Fans van Hapoel Beersheva zijn donderdag niet welkom bij die wedstrijd van AZ uit angst voor ongeregeldheden. Maar de ambassadeur van Israël is het daar niet mee eens. En Albert Heijn is misschien vanmiddag weer online. Medewerkers van de vakbond hebben dat gezegd. Ze zijn bezig de systemen weer op te starten. Nou, we wachten dat af. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
15: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. De politie heeft in Capelle aan de IJssel een terreurverdachte opgepakt. De man van 20 zou in zijn omgeving hebben verteld dat hij een aanslag wilde plegen waarbij veel slachtoffers zouden vallen. Ook zou hij een mogelijk doelwit hebben genoemd. Justitie wil niet zeggen wat dat was. De man is vorige week opgepakt en zijn huis in Capelle is doorzocht. Daarbij zijn een zwaard, messen en een luchtdrukwapen gevonden. Ook zijn laptops en mobieltjes in beslag genomen. De man blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Vakbond CNV zegt van medewerkers van Albert Heijn te hebben gehoord dat de computersystemen van de winkelketen vanmiddag mogelijk weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan nog niet zeggen wanneer dat het geval zal zijn. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack. Voor de kust van Bulgarije zijn 2 schepen geraakt door drones. 1 van de schepen is gezonken in de Zwarte Zee. Voor zover bekend is de bemanning van beide schepen gered. De Bulgaarse premier noemt de aanval onaanvaardbaar en gaat in gesprek met NAVO-baas Rutte. Eerder deze week werd er ook al een schip aangevallen voor de Bulgaarse kust. Bulgarije grenst niet aan Oekraïne of Rusland, maar beide landen hebben wel belangrijke havens aan de Zwarte Zee en vallen die geregeld aan. De Bulgaarse premier zegt niet te weten van wie de aanval komt. Het duurde een tijd voordat Christa Pike medische hulp kreeg na haar mislukte executie, omdat de meldkamer twijfelde of de noodoproep vanuit de gevangenis wel echt was. Dat blijkt uit geluidsopnames die het Amerikaanse persbureau AP in handen heeft. Pas een half uur na de eerste melding werd daadwerkelijk een ambulance naar de gevangenis gestuurd. De 50-jarige Christa Pike overleefde de executiepoging. Het is onduidelijk of ze later alsnog wordt gedood. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Morgen ook veel zon, maar ook bewolking. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dan kijken we nog heel even naar de weg. De verkeersinformatie van de ANWB. Eigenlijk alleen maar goed nieuws. Er stond een file en die is weg.
16: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
17: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
18: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
19: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
18: Sorry bo, het is beauty.
19: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social deal. Deals die je niet mag missen.
20: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
19: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
21: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
22: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
23: Allsafe. Geeft ruimte.
24: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
25: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
26: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
27: Goedemorgen.
28: Met Bastiaan Meijer.
29: Mijn naam is Mark Rutte en helaas heb ik veel te weinig tijd, of eigenlijk helemaal geen tijd, om naar Bastiaan te luisteren.

0: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, op NH. Ja, en Taylor die heeft er weer een nieuw record bij. Ze heeft al meer dan 100 world records op haar naam staan. En haar album Life of a Showgirl staat 100 weken op 1 in de Amerikaanse hitlijsten. En dat was een titel die tot nu toe alleen de Beatles hadden. Op 100 weken op 1 in de Amerikaanse hitlijsten. Maar Taylor heeft daar ook een klein trucje voor gebruikt dat je tegenwoordig vaker ziet. Ze heeft namelijk een nieuwe versie van haar bestaande album uitgegeven met 4 nieuwe liedjes erop. En toen was ze weer even top of mind. Ging iedereen dat weer massaal streamen. En toen stond ze weer bovenaan. En dat trucje gebeurde deze maand ook met de superheldenfilm The Avengers. Jarenlang was dat de meest succesvolle film die ooit uitgebracht was. Toen kwam Avatar. Avatar werd succesvoller. Of in ieder geval, die hebben de film opnieuw uitgebracht, zodat ze succesvoller werden. Toen dacht Avengers, hey, en wij dan? Die hebben afgelopen maand de film weer in de bioscoop gebracht. En nu zijn zij weer de nummer 1. Dus eigenlijk is de les vandaag, als je een record wil halen, dan moet je gewoon toegift op toegift op toegift blijven geven. En daarover gesproken,
1: Wat moet er op de toeter?
2: De toeter.
0: Ja, want Bart is deze week een weekje vrij, maar zijn toeter ligt hier ook nog gewoon. Die klinkt zo. En jij kunt zo prijzen winnen als je weet welk woord ik weggetoeterd heb in het liedje dat je gaat horen. En als je het weet kun je onmiddellijk bellen naar 088 850 51 52. Kom je straks in de uitzending, geef je me het juiste woord, dan win je het NH-prijzenpakket. Dus het gaat om deze toeter. En de vraag is, welk woord zit eronder?

0: Level 42, Running in the Family op NH. En Vera?
1: Ja?
0: Ben je al uitgestofzuigd?
1: Ja, wat maakt er veel lawaai, hè?
2: Wat moet er?
3: Wat moet er op de toeter?
2: De toeter.
0: Of is het dan uitgestofzogen? Nee, wat is het?
1: Ja, het klinkt al gestofzogen.
0: Is je huis al schoon?
1: Mijn huis is altijd schoon.
0: Ah, heel goed, heel goed. Ja, ben je iemand die gewoon elke dag stofzuigt, elke dag met zo'n Swiffer eroverheen gaat?
1: Nou, ik stofzuig wel heel vaak, ondanks dat ik alleen ben.
0: Oh, maar waarom doe je dat dan? Gewoon omdat je het lekker vindt?
1: Ja, omdat ik het netjes wil hebben en schoon.
0: Ja, wat goed.
1: Het is een beetje een dwangneurose. Nou, dat is het niet. Maar ik vind het heerlijk als alles weer netjes is.
0: Dus jij bent zo iemand waarvan mensen dan zeggen, daar kan je van de vloer eten?
1: Ja, dat kan wel.
0: En dan moet jij daarna weer stofzuigen omdat al die kruimels
1: op... Ja, dat vind ik dan een beetje rommelig. Dat weet ik niet of ik dat leuk vind.
0: Nee, dat snap ik, Hey Vera, wat was vroeger jouw favoriete vak op school?
1: Jeetje, dat is zo lang geleden. Nou, ik vond talen wel leuk.
0: Talen,
1: Engels,
0: maar...
1: Frans, Duits.
0: Ja, maar toch was jij heel goed met de opgave van wat moet er op de toeter vandaag? Want dat had alles te maken met wiskunde.
1: Oh, is dat? Ja, klopt. Nou,
0: ja, nou luister, dit was de opgave. Ja, Vera, one and one is...
1: Two.
2: Dat moet er op de toeter.
3: NH.
0: Hartstikke goed, Vera. Dus een klein stukje wiskunde en stofzuigen heeft jou vandaag het NH prijzenpakket opgeleverd. Waar mogen we hem naartoe sturen?
1: Naar Purmerend.
0: Nou, hartstikke goed. Gaan we hem daar naartoe sturen? Ik zorg dat er geen kruimels in zitten.
1: Nee, dat is prima.

0: Nick en Simon, de dag dat alles beter is. Een beetje hoe ze nu bij de grote blauwe supermarkt waarschijnlijk ook naar de infrastructuur kijken. En Robert?
1: Ja?
0: Jij reageerde net nog op de toeterplaat, want daar was dit de opgave. One and one is, en het antwoord was two, maar jij zegt er is een ander antwoord.
1: 1 en 1 is gratis.
2: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een vakantiepark in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot wel 40%.
3: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
4: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
2: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks bo.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie, olifant!
9: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
10: Allsafe geeft ruimte.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
12: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
14: Ik ben Ronald uit Spiedijk.
15: Ik ben Kees uit de Kaasstad van Noord-Holland.
16: Ik ben Sylvia uit Noordgewouden.
17: En ik ben Ellen uit Stompetoren.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 11:30. In Diemen is het 17 graden. En dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
19: Goedemorgen. Na de dodelijke schietpartij tijdens de vierdaagse feest in Nijmegen, in Gelderland helemaal, heeft de politie deze week 2 Noord-Hollanders aangehouden. Het gaat om een 21-jarige man uit Horen en een 19-jarige man uit Amsterdam. De schietpartij was dus deze zomer al tijdens de Vierdaagse, maar de daders waren nog altijd spoorloos. Eerder zat iemand anders vast voor het incident, maar werd later weer vrijgelaten. Bij de schietpartij kwam destijds een 18-jarige man om het leven. Waar deze 2 Noord-Hollanders nou precies van verdacht worden, dat heeft de politie nog niet bekendgemaakt. Ze zouden in ieder geval betrokken zijn bij die schietpartij. Albert Heijn hoopt wellicht vanmiddag weer online te zijn. De website en de app van de supermarkt die liggen er al een paar dagen uit, sinds zondagmiddag. Ook bevoorrading van de winkels gaat allemaal moeilijk na een cyberveiligheidsincident. Deze klanten hebben nog niet direct veel last van lege schappen.
20: Maar er was heel veel leeg. Vooral de bananen, dat viel heel erg op in 1 keer. Maar verder niet echt gemerkt, nee.
21: Je had zelf geen bananen nodig?
20: Nee.
21: De schappen waren wel wat leeg, maar ik kon halen wat ik nodig had.
20: Want wat had u nodig?
21: Groente en wat brood. En voor de rest morgen wel weer.
20: En wat voor groente was dat?
21: Bloemkool.
20: Bloemkool was er nog?
21: Ja, die was er nog.
19: Ja. Ja. Dat is dan waar het ineens over gaat. Wat kunnen we nou nog kopen bij de supermarkt? Er zijn ook nog andere supermarkten, hè, jongens. Laten we niet meteen...
0: Oh ja, kom maar met je lijstje weer.
19: Het reclamecodelijstje. Je hebt bijvoorbeeld de Denen in Holland. Je hebt ook nog de Jumbo, dus die gele. Dan hebben die rode van Dirk van den Broek. Dan heb je ook nog een DK-markt en de Boni. Maar dan moet je volgens mij helemaal voor naar ergens in Brabant of zo. Wat ik verder nog doorkrijg van collega's die inderdaad even zijn wezen shoppen. Dat bijvoorbeeld waterflessen moeten wat harder gaan.
0: Wc-papier.
19: Wc-papier schijnt er dus nog wel volop te zijn. Maar goed. ja.
0: Maar die mevrouw die net die winkel uitkwam... en die dan de verslaggever, onze collega, voor de neus zegt... wat heb je gekocht dan? Een soort Willy Brood Freken, maar dan jong en vrouwelijk. Wat heb je gekocht dan? Ik heb groente gekocht. Wat voor groente heb je gekocht dan? He? Lus je dat graag?
19: Ja, het is eigenlijk ook een raar vak dat we, wat we dan hebben. En wat heb jij nog nodig? Wat ga je vanavond eten?
0: Ja, precies. Maar stel je voor dat ze iets had gekocht waarvan je denkt... dat je bijvoorbeeld last van je darmen hebt... en dat je dan diarree-remmers nodig hebt of zo. Dat je, ja, nee, die zijn er nog wel.
19: Ja, die zijn er nog wel. Dat is ook handige informatie om te weten. En het grappige is, en dat is natuurlijk wel waarom dit ineens weer serieus wordt... dit weet Albert Heijn natuurlijk ook allemaal van jou. Wat
0: van
19: je koopt. Nou, ja, als je daar klant bent, als jij daar online je boodschappen bestelt... of als je daar je bonuskaart scant, ze weten heel veel dingen van jou. En ja, de vraag is natuurlijk, gaan die persoonsgegevens... zijn die nou veilig of niet? Albert Heijn heeft daar nog niks over gezegd. Ze weten nog niet, of ze willen nog niet zeggen... of ze daadwerkelijk gehackt zijn en wat er met die gegevens gebeurt. Maar dat is natuurlijk wel waarom dit nieuws eigenlijk belangwekkend is. Er zit daar zoveel persoonsgegevens en zoveel specifieke kennis... als jou als persoon, dat we wel benieuwd zijn. Wat gebeurt er straks?
0: Maar dan weet je dat ik gewoon 2 keer per week een broccoli eet. En dan?
19: Dat is dan misschien informatie die, die niet zo schokkend is. Aan de andere kant, ik kies er niet voor om te delen met de hele wereld... dat ik 2 keer per week een broccoli eet. Ik zou het wel graag zelf willen delen als ik ervoor besluit dat, dat op de radio te zeggen.
0: Ja, nou, bij deze gedaan.
19: Bij deze, ja, 2 keer per week een broccoli. Er komt mijn neus uit zonder hand. Omwonenden van de brand in Aalsmeer moeten voorzichtig zijn met de roetdeeltjes. Hebben we dus over ander nieuws vandaag, want dat is er ook heus wel. De roetdeeltjes in hun tuinen. Daarvoor waarschuwt de veiligheidsregio. Gisteren brandde een grote loods af daar in Aalsmeer. In de wijde omtrek zijn nu roetdeeltjes neergekomen. Bewoners kunnen die zelf opruimen, maar wordt gewaarschuwd... doe dan wel handschoenen aan. Ook raden ze aan om de poten van de hond of de kat even goed schoon te maken... als die buiten is geweest. Voetballen nog even, want Nigel de Jong... die blijft voorlopig gewoon de directeur van de KNVB. De 41-jarige de Jong, de voetbalbond maakte de contractverlenging... eind vorige maand al intern bekend, zo moet ik dat zeggen. Ze wisten het dus bij de KNVB al even, maar hielden het nog eventjes naar buiten. Toe geheim. Intussen is het nu ook bekend geworden dat Nigel de Jong, oud-voetballer van Ajax, dus nog 4 jaar directeur blijft bij de KNVB. Kun je afvragen hoe goed hij geweest is. Hè? Ja. Het was op het WK niet zo'n succes, maar we hebben nu ineens een hele bijzondere bondscoach. Daar heeft hij ook een dikke vinger in de pap gehad. Dus we gaan het zien.
0: We gaan het zien. Ja. Er komt nog een kleine rectificatie binnen. Je zei in je supermarktlijstje dat de Deen dat je daarheen kan, maar die bestaat al een jaar of 4 niet meer in Noord-Holland. Komt binnen van onder andere Sylvia, Monique, Koenen, Greet en Wim.
19: Oh, nou dan dus zal het zo zijn.
0: Het is wel fijn dat je een eigen nieuwsvar hebt. Die gewoon...
19: Dat is inderdaad, inderdaad zeg ik. Na 88 jaar verdwijnt supermarkt Deen uit het straatbeeld. Dat is 4 jaar geleden, maar dan had uw nieuwslezer even gemist. Nou, daar kunnen we dan een hartelust reclame voor maken, toch? Ja.
0: Ja, misschien zit dat ook nog in dat lek bij Albert Heijn straks.
19: Ja, die gegevens van dat Deen. Nou, die bestaat niet meer. Daar niet meer naartoe, jongens. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
0: Frank, dankjewel. En het weer krijg je van Jan Visser.
1: Het is tamelijk bewolkt vandaag. En uit het wolkendek kan af en toe wat lichte regen of motregen vallen. Een beetje een druilerig weertype dus. Vanmiddag zijn er waarschijnlijk wat drogere fases... met misschien ook wat dunnere bewolking. Maar aan het eind van de middag gaat het opnieuw regenen. En pas vanavond wordt het droog en klaart het op. Temperatuur komt, ondanks de vele wolken, nog wel uit op zo'n 18 graden. Wellicht lokaal 19. De wind draait naar het zuidwesten... en is matig aan de kusten op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6. Morgen, woensdag, is het droog en schijnt de zon. Temperatuur komt dan uit op 17 graden.

De Archies met Sugar Sugar op NH. Ja, Miley Cyrus komt er zo meteen aan. En die heeft vorige maand een nieuw album uitgebracht. En dat album heeft haar bijna een record bezorgd deze week. En dan zeg ik bijna, want het was namelijk de snelste zakker in de Amerikaanse hitlijsten van een album dat ooit op nummer 1 binnenkwam. Hij zakte 157 plekken. Dat klonk zo. Ja, ik zei bijna een record, want er is één band die nog harder onderuit ging in de eerste week. Dat was Nickelback en die ze. Nee, dat was Bon Jovi. En die zakte van 1 naar 169. Miley deed het 2 jaar geleden toch een stukje beter. Toen haalden ze een record. En een positief record, namelijk voor het snelst gestreamde hit ooit op Spotify. Met 1,1 miljoen streams in de eerste week. Ja, daar kun je een hoop bloemen van kopen. We were good.

Tavares, It Only Takes a Minute op NH. En ik heb je hulp eigenlijk heel even nodig. Want zometeen over 13 minuten begint June tot 2 hier weer op NH. En ik heb een tijdje geleden een eigen liedje voor haar gemaakt. Dat was deze. Gezellig met een heel stadion. En dat vond ze toen heel leuk, maar ik merk dat ze eigenlijk niet zo heel positief meer reageert erop. Dus toen dacht ik, moet ik nu volhouden? Of moet ik een nieuwe maken? Ik heb een nieuwe gemaakt, maar ik ben benieuwd wat jij denkt. 088-850-5152. Wil je de nieuwe horen of zeg je gewoon Bas, volhouden? Laat me van je horen. Dit is All Saints op NH.

0: Phil Collins, Against All Odds op NH. Zoals Maarten zei, wat een leuk liedje.
1: Ja, vind ik enig.
0: Heerlijk, nou, voor jou speciaal.
1: Dank je.
2: Goed geslapen? Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
4: John, wat ga je doen?
2: Oh, wat leuk.
4: John, wat ga je doen?
2: Dit is heel bijzonder.
4: John, wat ga je doen?
2: Ga ik nog even zitten.
4: John, wat ga je doen?
0: Wat zit je te kijken en te lachen, June? Oh, omdat ik de verkeerde microfoon
2: heb. Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Nou, dat liedje dan speciaal van Maarten is. En denk ik, wat voor liedje krijg ik dan?
0: Nou, dat is...
2: Oh. Ik krijg Shame, Shame, Shame zeker.
0: Nee.
2: Oh, dan krijg ik Michael
0: Working,
2: Jackson.
0: Working Day and Night komt.
2: Oh ja, dat is goed. Nee, dat past beter bij
0: maar
2: mij.
0: Het is, soms kan je ook gewoon iemand iets geven zonder dat alle twee iets hoeven krijgen. Want jij krijgt nu weer tijd om te vertellen wat er zo in de show zit.
2: Oh ja, zo kan ik het ook zien. Ja. Oké. Okay. Wat is er, Bar?
0: Ja, dus June, was dit zo in de show?
2: Jan-Martijn Stout is er. Is van de politie, is hier vaker te gast. En we gaan het hebben over een belangrijk onderwerp. Namelijk veiligheid, discriminatie en de weerbaarheid voor queer personen.
0: Nou.
2: Heel goed, belangrijk onderwerp. En voor de rest hebben wij Sjoerd op pad gestuurd. Nu Maarten toch misschien zijn microfoon weer open kan doen. Waar ging hij ook alweer naartoe, Maarten?
1: Nee, jij werkt de dag en nacht. Jij weet het toch allemaal.
2: Oh ja, dat is waar.
0: Oei, nou, Sjoerd is
2: ergens. Nee, helemaal niet. We houden van elkaar.
1: Ik heb geen idee wat hij gaat doen.
2: Ik weet het eigenlijk ook niet. Dat horen we vanzelf. En we hebben Pim Pampech op het vaste moment tussen vandaag althans. Tussen 00:30 en 01:00.
0: Oh, leuk. June, ik had nog een vraag. Want elke keer als ik hier ben, dan heb ik een eigen tune voor je. Dat is deze.
2: Oh, schrik me dood weer.
0: Maar ik merk de laatste week, toen ik hem had geïntroduceerd, was je heel blij mee. Maar nu de laatste week reageer je niet. Nee, ben je niet enthousiast.
2: Nee.
0: Dus.
2: Doe maar gewoon Michael Jackson.
0: Ja, nee, maar toen dacht ik, we kunnen ook gewoon een nieuwe tune proberen. En Maarten zat in die vorige niet.

0: Nou, dit klinkt toch wel wat gezelliger? Of nog steeds te heftig?
1: Ja, veel beter dit. Veel beter dan die vorige.
2: Nee, ik vind die andere beter. Maar ik kijk even naar de klok.
0: Komt helemaal.
2: En dit gaat van mijn zendtijd af.
0: Nou,
1: kattenkop.
0: Hele nacht zitten klussen, weet je.
2: Oh nee, zo serieus? 12 uur.
3: Woon jij in Beverwijk? Maak dan nu jouw recyclekeuze. Dan krijg je korting op je afvalkosten als je minder vaak restafval weggooit. Jij bepaalt zelf of je meedoet en welke keuze het beste bij jou past. Geef het uiterlijk voor 26 december door via recycle-keuze.nl of in de HVC-app. HVC, energie en hergebruik.
4: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
5: Dit is een uittip.
6: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse Kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
5: Dit was een uittip.
7: Ja, hallo, even wakker worden. Het platform Veilig Ondernemen heeft iets nieuws voor jou. Voor jou, voor jou.
8: Jou.
7: En voor jou. Voor heel werkend Nederland. Blijf veilig, ook als het om criminaliteit gaat. Kijk, beleef en weet wat je moet doen bij bijvoorbeeld cybercriminaliteit. Ga naar de website van het platform Veilig Ondernemen Noord-Holland. Of pvonh.nl, ook goed.
9: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Smits Keukencentrum uit Uitgeest alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: Ik ben Ans uit Amstelveen.
12: Kali uit Schorel.
13: Ik ben Arthur en ik woon op Halfweg.
14: Ik ben Aasje en ik kom uit het zonnige Den Helder.
15: Ik ben Jelle uit Opperdoes.
16: Huis in heel Noord-Holland.
17: Dinsdag 13 oktober, het laatste nieuws uit Noord-Holland. Sorry van de tune, Bastiaan net. Maar het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
18: Goedemiddag. Aangekondigde demonstraties van pro-Palestina-groepen mogen donderdag niet worden gehouden op het stadionterrein van AZ, alleen daartegenover. De vrees bestaat dat betogers namelijk met elkaar of met supporters in conflict raken, dat zegt de burgemeester. AZ speelt donderdag tegen een Israëlische club. Een arrestatieteam van de dienst speciale interventie van de politie is gisteravond een woning in Amsterdam-Zuidoost binnengevallen. Het gebeurde op het verzoek van de recherche. Waar het exact om gaat is niet bekend. En verspreid over het hele land kampen supermarkten van Albert Heijn met lege schappen. Straks meer daarover. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
19: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. In Capelle aan de IJssel is een man opgepakt die mogelijk een aanslag wilde plegen. Hij zou in zijn omgeving hebben gezegd dat daarbij veel slachtoffers zouden vallen. Dat werd vorige week gemeld bij de politie en diezelfde dag is de terreurverdachte, een man van 20, opgepakt. In zijn huis zijn onder andere een zwaard, twee messen en een luchtdrukwapen gevonden. Vakbond CNV zegt van medewerkers van Albert Heijn te hebben gehoord dat de computersystemen van de winkelketen vanmiddag mogelijk weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan nog niet zeggen wanneer dat het geval zal zijn. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack. Sinds zondag kampt de supermarkt met een grote storing. Huizenkopers kunnen volgend jaar voor een hypotheek tot 500.000 euro een nationale hypotheekgarantie afsluiten. Nu ligt die NHG-grens nog op 470.000 euro. De garantie stijgt mee met de huizenprijzen en biedt kopers een financieel vangnet als ze te maken krijgen met financiële problemen of gedwongen verkoop. Opnieuw zijn schepen in de Zwarte Zee voor de kust van Bulgarije aangevallen door drones. Twee schepen werden geraakt, één daarvan zonk. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Eerder deze week was er ook al een aanval bij Bulgarije. Wie erachter zit is niet duidelijk. Wel is er een vermoeden, want de Russische ambassadeur in Bulgarije is op het matje geroepen. Pek Zwolle heeft trainer Henry van der Vecht ontslagen. Hij is de eerste trainer die dit eredivisie-seizoen op straat wordt gezet. Pek staat nu 16e en verloor 6 van de 8 wedstrijden. Van der Vecht was ruim een jaar hoofdtrainer van Pek en daarvoor ook al 6 jaar assistent in Zwolle. Het is nog niet bekend wie hem opvolgt. Het weer, het blijft bewolkt met soms motregen, 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op en dan trekken de buien weg. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
20: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
21: Ik zie kleurrijke streken.
22: Ik zie mensen van alle tijden.
23: Ik zie deze stijl wel zitten.
24: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
25: Centraal Museum Utrecht.
26: Laat meer zien.
27: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
28: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
29: Hey, Remo!
27: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
30: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
31: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
32: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
33: June tot 2.

0: hele goede middag. En dit is het programma June tot 2, dat zich 5 dagen per week afspeelt. Tussen 12 en 2 uur.
1: Ja.
0: Met aan mijn rechterzijde de one and only Maarten Faber.
2: Hallo.
0: En voor het nieuws hebben we hier Barbara Mulder.
3: Goedemiddag.
0: En voor het overige geouwehoer hebben we hier June.
3: Yay, applaus voor jezelf.
0: Goed, even serieus. We hebben een serieus onderwerp straks. En daarvoor hebben we Jan-Martijn Stout uitgenodigd. Hij is van de politie en neemt nog een andere gast mee. Voor mijn persoonlijk moment wil ik even terug naar zondagavond.
1: Oké.
0: Mijn dochter kwam onverwachts langs. Hartstikke leuk. En Arjan die stond in de keuken en zei, goh, oké, ik ga koken. Ik zei, oké, wat ga je koken? Ja, spruiten. Ik denk, nou, daar hebben we geen zin in. Dus ik zei tegen Michael, kom, we gaan lekker wat eten halen. Weet je wat we gedaan hebben? We hebben eten gehaald op een plek waar ik eigenlijk jaren niet geweest ben. En ik denk jullie allebei ook niet.
1: Vertel.
3: Chinees?
0: Bij de Chinees.
3: Oh ja.
0: Vroeger met mijn ouders gingen we, toch wel op gezette tijden bij de Chinees eten afhalen. En het was dan eigenlijk altijd nasi, saté, kroepoek bij, sambal bij. Nee, geen sambal. En dan, dan had je daar ook wel. Weet je wat ik heel lekker vind van de Chinees? Is de Chinese zoete tomatensoep.
1: Oh ja.
0: Dat vind ik zo lekker. Babi pangkang, dat vindt Arjan lekker. Koeienloek. Ik kijk eigenlijk altijd naar die cijfers. En dan noem ik die cijfers.
1: Oh ja.
0: Dat vind ik leuk. Maar
1: al het menu. Weet
0: je, ja, maar dan kom je bij die Chinees. En als ik denk aan vroeger dat ik met mijn moeder dan de Chinees eten af ging halen. Dan was er zo'n heel groot aquarium.
1: Ja.
0: Altijd een aquarium. En als je dan ging een beetje aan het einde van het jaar of in januari, kreeg je altijd die kalender.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Ja. Maar wanneer kom jij eens wel bij zo'n Chinees?
1: Vroeger heel veel, want beste vriendinnetje van mijn zus was Chinees of is Chinees. En de ouders hadden de Chinees Lotus.
0: Leuk.
1: In Hengelo, ja. Dus toen heel veel, maar eigenlijk nu bijna
0: ook
1: eigenlijk
0: niet,
1: nooit meer. Nee, ja, ik ben meer van de sushi geworden.
0: Ja, maar af en toe gewoon gezellig naar die Chinees is toch ook leuk voor die mensen?
1: Absoluut.
0: Ja, want dan sterven ze uit.
1: Maar ik denk er niet zo snel meer aan. Het is goed dat je het zegt, want ik krijg er wel helemaal weer zin in. Ja. Dus misschien binnenkort een keer.
0: En meestal haal je te veel, want we hebben zoveel. Vanavond gaan we voor de restjes.
1: Ja.
0: Zie ik gewoon weer klaar.
1: Oh ja.
0: Voor nog een kipsateetje en een beetje babi pangang en een beetje nasi. En een beetje groente. Koeienloek heet dat, geloof ik. Weet jij dat, Barbara?
3: Koeienloek bedoel je, ja.
0: Ja, koeienloek.
3: Is dat een groente? Het is ook met deeg, volgens mij.
0: Oh, dat heb ik niet.
1: Zijn die bananen ook van de Chinees?
0: Ja.
1: Ja, die vind ik lekker.
3: Ik word echt helemaal weemoedig hiervan. Van
0: ja.
3: Koeienloek inderdaad, wat je zegt, en die kroephoek. En ook als je dan daar aankomt om te halen, kreeg je altijd zo'n wachtbiertje.
0: Ja,
3: die is dan mijn vader.
0: En wat is dat?
3: Ja, een wachtbiertje.
0: Een biertje om te wachten.
3: Dus je wacht daar omdat ze nog bezig zijn met je bestelling.
1: Ja.
3: Omdat je ging opbellen sowieso voor die bestelling. En dan kom je hem ophalen en zijn ze nog niet klaar. Dan krijgt dus de vader of moeder krijgt zo'n wachtbiertje. Dus
1: en dat was bier.
3: Je kon gewoon een biertje om te wachten.
0: Een officieel biertje. Gewoon zo'n fruitje.
3: Ja, en dan ondertussen zat ik met mijn neus tegen dat aquarium gedrukt.
0: Ja, precies. Maar ook als je dan onderweg, als je het dan mee naar huis nam, met al dat papier eromheen en zo. De dunne plastic tasje. En dan zat daar kroephoek in. En dan begon je alvast een beetje aan die kroephoek.
3: Ja, dat was zo'n hele lange kroephoek.
0: Ja.
1: Ja, ja.
3: Maar je moet je ook voorstellen, denk ik, dat nu kun je inderdaad kiezen. Goh, doen we sushi of Mexicaans of India's. En toen, waar wij het nu over hebben, denk ik, in de jaren, begin jaren 80, was dat ongeveer de enige waar je dan uit eten ging, of waar je eten ging halen,
0: ja,
3: toch?
0: Pizza en de Chinees. Ja, ja. 80 Maarten was er nog niet tijd voor een plaat. 088, wie gaat er nog wel eens naar die Chinees? Of kwam je vroeger bij de Chinees en heb je ongeveer dezelfde herinneringen als Barbara, Maarten en ik? Die kalender. Die kalender was toch ook zo'n ding. Een oprolbare kalender. Geweldig. 088, 850, 51, 52. Of kom je misschien nu ook nog wel eens bij de Chinees?

0: Stephanie Mills en Never Knew Love Like This Before. Wie komt er nog wel eens bij die Chinees? Nou, we hebben zo meteen twee politiewoordvoerders en nog een andere gast. Geen idee of die wel eens bij die Chinees komen. Ga ik ze straks vragen. Maar dat is niet zo heel belangrijk op dit moment, want we hebben eerst even John aan de lijn. Dag John, goedemiddag.
1: Hey June, goedemiddag.
0: Hallo John.
1: Hallo.
0: Hallo. Kom je er wel eens?
1: Nou, ik moet in het verleden helaas praten.
0: Oh, dat vind ik goed, dat snap ik.
1: Vind je dat goed?
0: Ja, joh, okay. Uitstekend.
1: Nou, in de Bilderdijkstraat in Amsterdam, daar zat een klein Chinees restaurantje, dat heette Pagode. En daar zijn we geweest en ik weet het nummer ook nog steeds. Ans en ik behaalden altijd nummer 116.
0: Oh, 116?
1: Ja, ken jij dat nog van die lijsten, dat er nummertjes bij stonden? Nou, en dat was op een gegeven moment Che Che Kai.
0: Oh, wat is dat?
1: Dat was zo lekker op een gegeven moment. En het leuke was, ik zat toen ook nog bij het GVB in Amsterdam.
0: Ja.
1: En ik ging natuurlijk reclame maken. En op een gegeven moment kwam ik altijd, het hele gemeentevervoerbedrijf kwam daar bij die Chinees.
0: Ach, dat meen je het. En kwamen zij ook allemaal voor nummer 116?
1: Nou, dat weet ik niet. Ik denk van andere nummers, maar nee hoor, dat was iets met kip wat Ans en ik aten.
0: Oh, ja.
1: Kip, paprika, ja, ik word gesouffleerd.
0: Ja,
1: kip,
0: dat
1: paprika,
0: hoor ik.
1: Ui en dat soort dingen.
0: Ja.
1: En heerlijke saus eroverheen, joh. En, maar ja, helaas weet je wat het is. Je ziet bijna geen, in Amsterdam ook niet meer, Chinese restaurantjes.
0: Nee.
1: En dat vind ik zo triest, joh.
0: Ja, jammer is dat, hè. Dus ik was ook helemaal blij dat ik daar zondagavond naartoe ging.
1: Okay.
0: Ik denk, huppata, we gaan even die traditie nieuw leven inblazen.
1: Ja, leuk, joh. Leuk. Zie zeker. Dus, maar we hebben toen... Dat we goede klanten waren, kregen we zelfs nog zo'n mini-pagodetje toegekregen.
0: Ja, moet je nagaan.
1: Ja, leuk, joh.
0: Oh, wat enig. Maar hij zit er niet meer. Hé, maar er wordt druk gesouffleerd, hè, op de achtergrond.
1: Ja, als het maar het mooiste is, ze durven zelfs niet aan de telefoon te komen.
0: Nee, dat bedoel ik. Gaat dat de hele dag zo?
1: Als je nou wil dat ik hier nog mag blijven wonen, ga ik daar niet op die vraag
0: in. Nee, doe maar niet. Oké. Als je afleiding zoekt, dan kom je maar weer deze kant op.
1: Dan kom ik weer een keertje radio snuiven bij je.
0: Hé, dankjewel. Mag ook bij ons, hè? Hoeft niet alleen bij Bart. Mag ook bij ons.
1: Nee, dat is goed.
0: Oké.
1: Okay. Groetjes
0: thuis.
1: Van Ans, in ieder geval aan jou. En een hele fijne uitzending samen.
0: Oké. Dag. Goedemiddag, wie is dit?
2: Dit is Trix.
0: Natuurlijk, dit is Trix. Hartstikke goed, Trix. Trix, kom jij nog wel eens bij de Chinees of kwam je bij de Chinees?
2: Ik kwam heel vaak bij de Chinees. Die zat bij mij om de hoek.
0: Ja.
2: En de laatste tijd ben ik er niet zoveel geweest. Maar wat ik me nog kan herinneren... lekkere babi pangang met nasi.
0: Oh, heerlijk.
2: Of bami. En dan lekkere gebakken banaan erbij natuurlijk.
0: Ja, die banaan van Maarten. Dat is een goed idee.
2: Zo lekker.
0: Och, wat heerlijk.
2: Zo heerlijk.
0: Maar nu niet meer dus?
2: Niet zoveel meer, nee. Ik ben nu meer van het Indisch.
0: Oh ja. Ja, er is ook veel meer aanbod, hè? Dat zei Barbara ook al.
2: Ja,
0: de jaren 80 was het de Chinees. En nu hebben we natuurlijk heel veel concurrentie voor de Chinees.
2: Ja,
0: helemaal hartstikke goed. Mooi om het er even over gehad te hebben. Dankjewel.
2: Oké, graag gedaan.
0: Goed zo, dag.
2: Hoi, hoi.
0: Dag. En dit is meneer Overdijk. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Dag meneer. Hallo. En wat is uw herinnering aan de Chinees?
3: Nou, herinnering. In de 80e jaren heb ik zelf een Chinees restaurant gehad.
0: Nee, krijg nou wat. En waar was dat dan?
3: Het was in Almere.
0: Oh.
3: Het was in de 80e jaren. En toen was Almere in de beginfase.
0: Ja.
3: En toen waren wij daar een restaurant geopend.
0: En wat liep er nou het beste in het restaurant?
3: Het beste? Nou, er waren zoveel gerechten. Het beste was altijd toch wel die... Die beroemde Babi Pangang wat veel gepopt werd.
0: Oh ja. En weet u nog welk cijfer die heeft in de menukaart toen?
3: In welk cijfer? Nee, ik heb het niet aan. Dat was zeker een 8 hoor. Dat was altijd wel goed hoor.
0: Ja.
3: Maar we hebben daar inderdaad 8 jaar hebben we daar gezeten met veel plezier.
0: Ja, maar toch uiteindelijk ermee gestopt.
3: Uiteindelijk ben je gestopt, want toen hebben we de zaak verkocht. Toen gingen wij naar andere restaurants openen.
0: Oh, oké. Okay. En heeft u nog steeds een restaurant?
3: Nee, ik ben inmiddels boven de 90.
0: Oh.
3: Ik ben met pensioen, dus wel even niet van de centen.
0: Nee, rustig aan doen dan. Maar wel gezellig dat u belde.
3: Oké, graag gedaan hoor.
0: En als u in de buurt bent, meneer Overdijk, altijd langskomen voor een kop koffie.
4: Hallo, mevrouw, mag ik wat vragen?
0: Ja, tuurlijk mag ik wat vragen.
4: Wat is die econutie wat u doet, waarvoor is dat?
0: Wat ik wat doe?
4: Ja, dat u allemaal gaat vragen aan iedereen.
0: Oh, lieverd. Oh, sorry dat ik lieverd zeg. Ik doe gewoon iedere dag heb ik het over iets persoonlijks dat ik heb meegemaakt. En ik was afgelopen zondag had ik eten gehad bij de Chinees. Dus ik ben niet bezig met een of ander onderzoek, hoor. Dit is weer meer persoonlijk dingetje.
4: Oh, en waar had u Chinees?
0: In Bussum.
4: Oh nee, ze zijn ver weg bij ons.
0: Ja, maar het is wel een goeie hoor, een goeie Chinees, zonder reclame te noemen, want ik noem zijn naam niet. Waar woont u dan, mevrouw Overdijk?
4: Nee.
0: Waar woont u?
4: Wij wonen in Kudelstaart, bij Aalsmeer.
0: Oh ja, nee, dan is Bussum een beetje ver.
4: Ja, maar we zouden het onthouden als we in de buurt zijn.
0: Ja, doe maar. Ja,
4: nou, ik wens u een hele fijne dag verder. Okay.
0: Fijne middag.
4: Ja,
0: dag. Ach, wat schattig. Ik wil bijna zeggen, Maarten, zullen wij gewoon Chinees gaan maken voor deze meneer en mevrouw Overdijk en dan gaan we het brengen.
5: Dat vraag je aan mij.
0: Oh ja, nee,
5: ik denk niet dat hij gewoon daar gelukkig van wordt.
0: Kwamen veel reacties binnen, vertel.
5: Zeker, Remco gaat elke 2 weken en dan bestelt hij altijd babi pangang met nasi goreng speciaal en kroepoep, zo schrijft hij dat, kroepoep. Met sambal. Ja.
0: Is nasi goreng speciaal, is dat met zo'n gebakken ei erop?
5: Oh, dat moet je mij niet vragen.
0: Nee, dat is waar.
5: Ik denk het wel. Okay. Donald die zegt, ik kom er af en toe pas geleden nog in Badhoevedorp. En heel toevallig stuurt Karin ook een appje. En die gaat ook in Badhoevedorp. Dus blijkbaar is daar een hele populaire, lekkere Chinees. Saida, elke week 6 Thaise kipjes met groente en extra peper. En Laurien zegt nog, ik ben gek op die grote, dikke Chinese lumpia's. Want die zijn natuurlijk anders dan die Vietnamese, van die dunne.
0: Ja, daar zit heel veel in, hè?
5: Ja, ja. En dit is ook nog heel leuk. Ben die zegt, in de jaren 60 en 70, dan ging ik naar Toko Piet. Dan nam ik een grote pan mee, een lege, en dan gingen ze die vullen. En dan moest je het eitje zelf bakken, zegt hij.
0: Wat lekker. Ja. Dat is een hele goedkope oplossing.
5: Zeker.
0: Want dan krijg je volgens mij ook stiekem.
5: Nou, Chinees is niet meer zo goedkoop tegenwoordig, volgens mij.
0: Dat is €50 kwijt.
5: Zo.
0: Maar daar eet ik dan gewoon 2 of misschien wel 3 avonden van.
5: Oh.
0: Oké, maar we hebben de Chinees een beetje nieuw leven ingeblazen. En we draaien Cindy Lauper. 7:30

0: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen? Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
1: Allsafe. Geeft ruimte.
2: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
0: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
3: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
4: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, boom!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
10: Ik ben Theo Verkooyen, Nieuw-Niedorp.
11: Ik ben Tamara uit Vijfhuizen.
12: Ik ben Dirk
13: uit Amsterdam.
14: Hoi, ik ben Chantal uit Heerhugowaard.
15: Thuis in heel
16: minuut over 1:30. Aardenhout is het, 17 graden. Nieuws uit Noord-Holland. Met wie? Met Barbara Mulder. Goedemiddag.
17: Ja, sorry, in de tekst stond nog Frank Boer. Dat had ik nog niet veranderd. Maar ik zit er wel, gelukkig.
16: Je ziet er anders uit en je klinkt ook heel anders.
17: Zo is het. Nou, het nieuws dan. Albert Heijn gaat vanmiddag de supermarkten extra beleveren. Dat hebben ze bekendgemaakt. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een cyberincident, waardoor sommige systemen zijn uitgeschakeld. Ze blijven dan ook waarschuwen voor lege schappen. Het gaat verschillen per winkel en per product, maar naar verwachting zal er de komende dagen veel minder groente en fruit en zuivel beschikbaar zijn. Verder laten de digitale schapkaartjes nog altijd niet de kortingen zien, maar die worden volgens de winkel wel gewoon bij de kassa verrekend. Over de oorzaak van het cyberincident, of het gaat om een cyberaanval, wil Albert Heijn nog steeds niets zeggen. Aangekondigde demonstraties van pro-Palestina-groepen mogen donderdag niet worden gehouden op het stadionterrein van AZ. Alleen daar tegenover. De vrees bestaat dat betogers met elkaar of met supporters of de politie in conflict raken. Dat zegt burgemeester Anja Schouten. AZ speelt donderdag tegen een Israëlische club. Nou, de demonstranten hadden zich wel aangemeld om echt pal voor de deur van het stadion te gaan protesteren. Maar dat wordt dus niet getolereerd. Na de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen heeft de politie deze week 2 Noord-Hollanders aangehouden. Het gaat om een 21-jarige man uit Horen en een 19-jarige man uit Amsterdam. De schietpartij was deze zomer al, maar de daders waren nog altijd spoorloos. Eerder zat iemand anders vast voor het incident, maar die werd weer vrijgelaten. Bij die schietpartij kwam een 18-jarige om het leven uit Rotterdam. Nigel de Jong blijft voorlopig directeur van de KNVB. De Voetbalbond maakte de contractverlenging van de 21-jarige Nigel de Jong eind vorige maand al intern bekend. KNVB communiceert normaal gesproken alleen aanstellingen en geen contractverlengingen, maar treedt nu dus toch naar buiten, omdat er onduidelijkheid was over de toekomst van de geboren Amsterdammer. Nog meer voetbalnieuws. Na Patrick Kluivert, Justin Kluivert en Ruben Kluivert dient een volgende Kluivert telg zich aan in het internationale topvoetbal. De 19-jarige Shane mocht gisteren namelijk proeven aan het grote werk bij Barcelona. Ja, hij zit sinds 2017 in de opleiding van Barcelona. Maar hij mocht nu ook even meetrainen met het eerste. Dat werd niet echt bekendgemaakt. Maar er was een fotograaf van de Catalaanse sport. Die spotte die Shane Kluivert. En dat is natuurlijk mooi. Dat is een jongensdroom. En dat is ook alweer een belofte binnen die enorme voetbalfamilie.
16: Mooi is dat.
17: Ken je Shane Kluivert nog van dat hij altijd zo'n leuke...
16: Dat is een heel klein jongetje.
17: dat was een heel klein jongetje. En die kon ook altijd heel leuk koken toen hij echt een jaar of 7 of 8 was. Heel schattig ging hij dat allemaal opnemen. Later had hij ook een heel leuk kookboek. En hij kan dus ook weer waanzinnig voetballen.
16: Ja, maar sommige mensen kunnen alles, hè?
17: Ja, nou ja, het is ook wel gewoon een hele actieve familie, hè? Ze doen er ook wel veel voor.
16: Ja, net zo actief als de familie Gijzelaar. Ken je die?
17: Die ken ik ook. Nou goed, meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
16: Helemaal goed, Barbara, dankjewel. Iemand anders die ook altijd actief is, is Jan Visser, de weerman. Dag Jan, goedemiddag.
12: Goedemiddag, June.
16: Ach man, hoe laat sta je op, Jan?
12: 6:15.
16: Dat bedoel ik. Ja. En hoe laat ga je slapen?
12: Ja, meestal 11 uur of zo.
16: Oké, okay. En zijn er momenten op de dag dat je niet bezig bent met het weer?
12: Ja, die zijn er zeker wel.
16: Ja, hoe laat is dat?
12: Ja, in de middag meestal wel even niet. Hè. Ja.
16: Ga je even liggen dan?
12: Nou, soms wel, soms niet. Hè. Wel eens hardlopen natuurlijk, wel eens dit doen, dat doen.
16: Ja, mag hoor, voor mij.
12: Ja, hè? Ja.
16: Het weer is vandaag een beetje motregen, merkte het, maar het wordt steeds mooier, toch?
12: Het wordt de komende dagen mooier. En wat vandaag betreft inderdaad, veel bewolking en af en toe van dat druilerige weer, wat regen en motregen. Maar toch zien we dat op de Noordzee, en dat is inmiddels ook aan de kust van de Zuid-Hollandse eilanden en Zeeland, er zijn wat opklaringen gearriveerd. Dus die breiden zich uit. Ik wil niet zeggen dat het nou meteen helemaal zonnig gaat worden vanmiddag. Maar het kan zijn dat de bewolking in de loop van de middag even wat dunner zal zijn, met hier en daar wat zon. En we zitten in behoorlijk zachte lucht van subtropisch origine. En dat zie je ook terug in de temperatuur. 16 tot 17 graden nu, maar in het zuidwesten van het land is het al dik 19 graden. En het wordt vanmiddag ook bij ons, zeker als de zon er even bij komt, kan het gemakkelijk 19 graden worden. En plaatselijk in het westelijk deel van het land, niet zozeer in het oosten, maar in het westen, is ook een 20er mogelijk vanmiddag. Dus ja, maar het is wel een beetje vochtige warmte. Maar goed, toch nog weer een beetje die hoge temperaturen. Terwijl we zien dat in Noord-Europa de zaken toch wel wat zijn omgedraaid de laatste dagen. Ja. Want vanochtend vroeg was het in Savukoski, dat ligt in Finland, min 17.
16: Hoe heet dat?
12: Savukoski.
16: Oké.
12: Ja, dat is een oord in oostelijk deel van Fins Lapland.
16: Ben je er was geweest?
12: Nee, daar niet, nee.
16: Maar wel in Finland, toch?
12: Wel in Finland, ja. Maar niet op die plaats, ja. Okay. Dat is een beetje te dicht bij de Russische grens.
16: Nee, dat willen we niet. Bedoel. Dat kan niet meer, hè? Nee. Dan worden we gearresteerd.
12: Ja, ja, zo is het. Dus vandaag bewolking, maar het is toch wel laat, in de loop van de middag kans op wat zon. Misschien begint nu al aan de kust al wat lichter te worden, zie ik op de laatste opnames. En dan aan het eind van de middag passeert nog een koufront met wat regen. En dan daarachter vanavond weer opklaringen. En dan vanmorgen ziet het er gunstig uit. We hebben te maken trouwens een zuidwestenwind vandaag, die aan de kust vrij krachtig is. Ook op het IJsselmeer, soms krachtig. En dan morgen hebben we een dag, dankzij hoge druk boven Frankrijk, onderweg naar Midden-Europa, hebben we een dag met droog weer, flink wat zon en een middagtemperatuur van 17 graden bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten tot westen.
16: Zo, lekker.
12: Zeker. En donderdag plakken we er nog zo'n dag achteraan. Opnieuw droog, veel zon en temperaturen tot zo'n 18 à 19 graden.
16: Oh, blote benen weer.
12: Ja, ja, en ondertussen op de Atlantische Oceaan enorme depressiedrukte bij IJsland. Daar staan voor morgen code oranje uit voor windsnelheden tot meer dan 120 km per uur wegens de komst van een zeer diepe depressie. Maar ja, wij profiteren daar juist van, want die depressie pompt heel wat warme lucht naar Europa. Dus, nou, dan gaan we naar vrijdag toe. Ja. Dan is het weer wat erbij regenachtig, front passeert. En nou, ook in het weekend kunnen er nog wel enkele buien vallen, ondanks het feit dat de barometer dan flink gaat stijgen. Want boven de Britse eilanden komt een voor deze tijd van het jaar bijzonder krachtig hoge drukgebied tot ontwikkeling. Maar daar profiteren we dan vooral begin volgende week van. Wel met wat lagere temperaturen vanwege een meer noordoostelijke stroming. Dan zal het zo'n 14, 15 graden zijn.
16: Ja, maar wel mooi weer dus.
12: Ja, ja.
16: Hartstikke goed. De luchtdruk en de weerspreuk.
12: Ja, de barometer staat op 1015 op Texel en 1017 in het zuiden van de provincie. Mm-hmm. En met de spreuk loop ik wat vooruit op 16 oktober. Dan is het Sint Gallen. En de volksweerkunde zegt, Sint Gallen laat soms al eens sneeuw vallen. Nou, dat komt misschien een beetje gek over. Maar ja, 51 jaar geleden,
16: ja.
12: 51 jaar geleden op 13 oktober, dus vandaag precies 51 jaar, 1975, ja. Toen was een groot deel van onze provincie bedekt met een laagje sneeuw. Dat kan ook in oktober al. Zo. Is dat tegenwoordig bijna niet meer.
16: Nee.
12: Het is eigenlijk ondenkbaar met het rare klimaat.
16: Nee, we doen maar gewoon sneeuw weer met kerst.
12: Nou, vooruit, omdat je zo aandringt.
16: Ja, precies. Oké, okay, dankjewel Jan. Tot over een uurtje.
12: Ja hoor, oké. Okay.
16: En even liggen gewoon om, pak hem mee, 2:15. Mag je even liggen?
12: Ja, oké. Okay.
16: Oké, okay, later.
12: Hoi.

0: Ik heb je net ontmoet. I just haven't met you yet. Van Michael Bublé. Maar wij kennen elkaar al wat langer, Maarten.
1: Hoe goed kan je Engels?
0: Dat is
1: er. I just haven't.
0: Haven't met you yet. Ik heb je nog niet ontmoet.
1: Ja.
2: NH. NH. Joen tot 2. Speel de
0: pin. Dank je.
1: Start die jingle maar in.
0: Beter.
2: Joen tot 2 speelt Pim Pam.
0: I just have met you.
1: Ik heb je gewoon nog niet ontmoet. En toch weet ik dat jij fantastisch bent.
0: Dank je.
1: Dat
0: is het voor mij?
1: Ja, zeker.
0: Oké. Alle gekheid op een stokje. We hebben straks een serieus onderwerp tussen 1 uur en 1:30.
1: Ja.
0: Maar we gaan eerst even Pim Pam petten.
1: Ja.
0: We waren een beetje aan het spelen met de tijdstip Pimpampet. Mensen ongerust. Gaan jullie iedere dag verhuizen met Pimpampet? Nou, dat doen we gewoon af en toe als we er zin in hebben.
1: Oké.
0: Okay. Maar vandaag niet.
1: Oké.
0: Okay. De selectievraag komt bij jou vandaan.
1: Is dat zo? Ja, je zal je niet ontgaan zijn. Het is natuurlijk chaos bij Albert Heijn. Ja, de supermarketen is getroffen door een cybersecurity incident. De website die ging offline en daardoor konden boodschappen dus niet worden besteld en bezorgd. Zelfs de persoonlijke bonuskaart werkte niet meer. Ook dat nog. De vraag is, wat koop je in de supermarkt?
0: Mooie
1: vraag.
0: Ja,
1: nu dus even niet, maar normaal gesproken wel.
0: Actuele vraag.
1: Ja.
0: Nou, of wat koop je wel, maar dan in een andere supermarkt?
1: Dat kan ook nog.
0: Wat koop je in de supermarkt met de B van Bernhard? Goh, wat een makkie. 088-850-51-52. Dat is een heel lang intro bij deze plaat. Maar ik vind dit zo'n leuke plaat.
1: Ik ook.
0: Dus ik besluit nu mijn mond te houden. En dan kan iedereen meegenieten van het intro van die plaat.
1: Mag ook in de krant.
0: Ik kan nog wel even doorpraten.
1: Nee, doe maar niet.
0: Oké. 45 seconden resterend. Cowboys, Rolls Royce.

0: Een reminder voor alles en iedereen. Was je auto, oftewel Car Wars, Rolls Royce.
1: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: We gaan Pim Pam Petten. Was jij wel eens jullie auto, Maarten?
2: Nee, maar wel de scooter.
0: Oh, dat doe je weer wel?
2: Ja, vind ik heel leuk om te doen.
0: Maar dat doe je gewoon thuis, met een thuiswagen?
2: Nee, dan ga ik naar zo'n autowasstraat.
0: Kan dat?
2: Ja, dan spuit ik hem helemaal onder. Zo onder eerst schuimen, dan lekker boenen. Zo. Ja, dan blinkt hij weer als een malle.
0: Ah, wat goed.
2: Ja. Goh, en jij dan?
0: Ik weet toch ook niet alles van jou? Ja, ik ga af en toe een wasstraatje.
2: Ja?
0: Ja. Vind ik wel leuk.
2: Goed van je.
0: Ja, dank je.
2: Leuk.
0: We gaan pingpong pitten. We hebben de vraag gesteld. Chaos bij Albert Heijn. Ja, het is echt een enorme storing daar. Je kan bijna niks kopen, schijnt het. Wat koop je in de supermarkt met de B van Bernard?
2: En van beschuit, van bananen, bastardsuiker, bami, boterhammenworst, boter, biefstuk en Brinta.
0: En Brinta. Oh, oké, okay, leuk. En met wie gaan we spelen?
2: Met Jopie en met Sjoerd.
0: Kijk, daar heb ik zin in. Dag Jopie, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Hallo Jopie. En wat, wat heb jij gekocht bij de supermarkt met de B?
3: Broccoli.
0: Broccoli, hartstikke goed.
3: Super.
0: Oh, gezonde groente. En Sjoerd, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Hallo Sjoerd. En jij, wat zat er in je mandje bij de supermarkt met de B?
4: Brood.
0: Brood. Koop je brood bij de supermarkt?
4: Ja.
0: Ja, lekker. En wat voor brood koop je dan?
4: Meestal die met die zaadjes erop.
0: Oh ja, om het een beetje gezond te maken.
4: Ja.
0: Hartstikke goed. Jopie, ben jij er klaar voor?
3: Ja hoor.
0: Oké, mooi. Sjoerd, hoe zit dat met jou?
4: Ja, ik ben er klaar voor.
0: Oké, Maarten.
2: Ik ben er klaar voor.
0: Gereed.
2: Zeker.
0: June, ook klaar ervoor.
2: Nou, kijk eens aan.
0: Dan gaan we beginnen. Oké, Maarten, eerste vraag.
2: Ja, dit is heftig nieuws, maar ook dat is nieuws. Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling belandt vaak op een grote stapel. Het duurt dan heel veel jaren voordat er actie wordt ondernomen. Ja, kritiek van buitenaf was er al, maar nu trekt zelfs Veilig Thuis aan de bel, want ze kunnen het werk gewoon niet aan.
0: Nee.
2: Waarover kun je ruzie krijgen? Dat is de vraag.
0: Oké, waarover kun je ruzie krijgen? Mooi. Dan schiet mij van alles te binnen.
2: Mij ook. Ik heb genoeg voorbeelden
0: de
2: thuis.
0: De V van Dierenlot is net voorbij. De V van Victor.
3: Vakantie.
2: De vakantie.
0: Vakantie,
2: ja.
0: Verdorie.
2: Jij wil naar Spanje en ik wil naar België.
0: En ik wil thuis blijven. Ja. Waar kun je nou thuis ruzie over hebben?
2: Ik thuis?
0: Ja.
2: Altijd over poetsen.
0: Ja. Oh,
2: en dat is altijd dat ik te weinig doe en hij te veel.
0: Oh,
2: altijd
0: hetzelfde
2: liedje.
0: Ja, dat herken ik wel. Dat hebben wij ook. Oké, Jopie en Sjoerd, we gaan door met de tweede vraag. Er zit een oude Hans Dierenpark, zit een hartstikke leuke klein, jong pandabeertje. En die heet Lang Yu, maar die moet verhuizen. Die gaat terug naar China, want die moet zorgen dat hij daar aan de slag gaat om in ieder geval de populatie, verslik me er bijna in, van de reuzenpandas een beetje in stand te houden. En 2 jaar, dan kan hij wel weg bij zijn moeder. Ik vind dat zielig. Maar goed, oké, die panda gaat terug naar China. Waar denk je aan bij een dierentuin? Wordt het de P van panda? Of wordt het iets anders? Het is de W van Willem.
4: Een wasbeer.
2: Een wasbeertje, tuurlijk.
0: Een
2: hartstikke
0: wasbeertje.
2: Goed. Ja, dat is een punt voor Sjoerd.
0: Vraag nummer 3.
2: Ja, Ruud Smulders, Lisa Osterman en het duo Jentel en de Boer, die hebben allemaal gisteren de Pulifinario gewonnen. De belangrijkste Nederlands cabaretprijs. Gebeurde allemaal gisteravond in het theater Diligentia in Den Haag.
0: Wie kent het niet?
2: Precies. Je hebt mooi dat je deze vraag naar mij hebt gegeven. De vraag is, waarvoor kun je een prijs winnen? Of waarmee kan je een prijs winnen?
0: Oké, waarmee kun je een prijs winnen?
4: Waarmee kun je een prijs winnen?
0: Tegen wie zeg je dat, Sjoerd?
3: Niemand.
0: Sjoerd, tegen wie?

0: tegen
1: winnen?
0: Mezelf.
1: Oh, tegen jezelf. Oké, dat mag. Oké, waarmee kun je de prijs winnen? Het is de S van Simon.
2: Een show.
0: Handlopen.
3: Wacht heel veel. Jopie, wat zei je? Een show?
2: Ja.
3: Hoe bedoel je dat?
2: Een show. Nou, je kan prijskaartjes winnen voor een show.
3: Ja.
1: Televisieshow.
3: Ja, precies.
1: Radioshow.
3: Bijvoorbeeld een quiz, een televisieshow waar je een prijs kan winnen. Ja, nou, ik vind het nog niet eens zo heel gek. Punt van Jopie.
1: En Sjoerd, jij zei iets heel anders, hè?
0: Ja, strandlopen.
1: Strandlopen. Ja, oké. Okay. Maar je was later dan Jopie.
0: Ja, ik was te laat.
1: Ja, geeft niks, jongen.
0: Geeft niks.
1: Nee, precies. Ik vind het allemaal niet erg. We gaan even naar Pieter Buren, want het zeehondencentrum daar... ja, dat is opgegaan in een werelderfgoedcentrum. Het heet nu Waddenzee. Maar het dreigt hartstikke failliet te gaan. Want ze hebben al een tijdje last van financiële problemen. Wat vind je in de zee? Wordt het de zet van zeehond? Of wordt het iets anders? Wat vind je in de zee? Het is de R van Rudolf.
2: Een roeiboot?
3: Een roeibootje. Ja, waarom niet?
1: Ja, die slaat wel om, denk ik.
3: Inderdaad. Opnieuw een punt voor Jopie.
1: Ja, en wat is de tussenstand?
3: 3-1 van Jopie.
1: Oké. Sjoerd, het kan nog, hoor.
0: Ja, het kan nog.
1: Oké, want we hebben de laatste vraag van Maarten.
3: Ja, en ze zeggen wel eens save the best for last. Want deze vraag is opvallend. Het aantal schaamlipcorrecties is namelijk internationaal sterk gestegen.
1: Schaamlip.
3: Weet je wel, die dingen? Die twee lipjes.
2: Ja, die weet ik wel.
3: Ja, die kun je... Gelukkig, je weet ze te vinden. Nou ja, je kunt ze corrigeren blijkbaar. En heel veel vrouwen doen dat.
1: Ja. Niks voor jou, Jopie, schaamlipcorrectie?
2: Zeg, ik word 80, doe maar helemaal.
1: Ja, nee, dan zou ik het niet meer doen.
3: Nee, zou ik ook niet doen.
1: Laat.
3: Ja, het is de meest en snelst groeiende soort cosmetische ingreep. De vraag is, noem een lichaamsdeel.
1: Oké, een lichaamsdeel. Wordt het de S van schaamlip of wordt het iets anders? Het is een cosmetische ingreep, hè? Dus ik denk dan... Dat doe je dan voor de ander die ernaar kijkt.
3: Of voor jezelf, hoezo?
1: Ja, je gaat dan niet de hele tijd met een spiegeltje gewoon van waarom onderen kijken niet? Hoe je schaamlippen eruit zien?
3: Ik weet niet wat jij doet. Nou, als ik ze zou hebben, zou ik dat misschien wel doen.
1: Ja, maar jij doet alles. Het is de J van...
0: Jukbeen.
3: Je jukbeen. Jukbeen. Ja, goed zo, Sjoerd. Punt voor jou.
1: Ja, de J van jukbeen. Hartstikke goed. En wat is de eindstand geworden nu?
3: Het is 3-2 voor Jopie. Dus dat Jopie heeft gewonnen.
1: Ja. Pim-pam-pet. Jopie, je hebt gewonnen.
2: Oh, leuk. Hartstikke leuk.
3: Een schaamlipcorrectie.
1: Ja, dat wil ik zeggen. Maar... Nee, maar Jopie, dat hoeft echt niet. Nee, precies. En voor jou, Sjoerd, je hebt misschien geen schaamlippen, denk ik, of wel?
0: Nee.
1: Nou ja, je weet tegenwoordig. Ja, nou ja, tegenwoordig kan alles, denk ik.
3: Ja.
1: Ik ben heel ruimdenkend.
3: Oh ja.
1: Jopie, je krijgt de hoofdprijs en je mag gewoon uitzoeken wat je wil. Dus of een waardebon te besteden bij Plutosport van €50. Of boeken of bioscoopbonnen. Je mag van alles uitzoeken.
2: Oké, moet ik dat nu zeggen?
1: Nee, je mag even van de lijn blijven.
3: Zeg maar tegen mij. Privé.
2: Ja? Oké.
1: Ja, Sjoerd, het is natuurlijk heel jammer dat je hier zo lang bij betrokken bent. Want jij krijgt nu in dit geval niet.
0: Maar nou, schrijf niet hoor.
1: Maar je was wel gezellig even op de radio.
0: Dat was te proberen.
1: Ja, weet je, niet geschoten is altijd mis, hè?
0: Yes.
1: Oké. Doeg.
4: Word wakker, schat. Je hebt een nare droom gehad. Rustig maar.

0: Dit is een uittip.
1: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
0: Dit was een uittip.
2: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Landgoed Zonheuvel op de Utrechtse Heuvelrug. 3 dagen, inclusief diner, al voor €148,50.
3: Voordeeluitjes.nl. Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
2: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
4: Voordeeluitjes.nl.
5: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren. Zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
6: Ik ben Kirsten, kom uit Goed.
7: Ik ben Lely Zilgerweg en ik woon in Zandvoort, het mooie Zandvoort.
8: Ik ben Marjolein en ik woon in Koerdijk.
9: Ik ben Paul en ik kom uit Hoorn.
10: Ik ben Evelien
11: uit Beverwijk.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Precies, het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
14: Goedemiddag. In Amsterdam is de 29-jarige Hadjar al een week vermist. De politie en haar familie maken zich ernstige zorgen. Ze is voor het laatst gezien bij de RAI in Amsterdam. Albert Heijn gaat vanmiddag de supermarkten extra bevoorraden. Sinds zondag heeft de keten te maken met een cyberincident, waardoor sommige systemen nu zijn uitgeschakeld. Ze blijven wel waarschuwen voor lege schappen. En aangekondigde demonstraties van pro-Palestina groepen mogen donderdag niet worden gehouden op het stadionterrein van AZ. Alleen daartegenover. Ja, AZ speelt donderdag tegen een Israëlische club. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
15: Dit is Dorold Megens met het NOS-journaal. Albert Heijn zegt dat er alles aan wordt gedaan om toch nieuwe leveringen naar supermarkten te krijgen. Door een beveiligingsprobleem in het netwerk zijn veel computersystemen nog steeds uitgeschakeld en zijn er veel lege schappen in de winkels. De elektronische prijskaartjes kloppen inmiddels wel weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de systemen vanmiddag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn kan dat nog niet bevestigen. Staatssecretaris Erkens van Landbouw moet alsnog beoordelen of 3 boeren de staarten van hun varkens wel mochten afknippen. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door de stichting Varkens in Nood. Het knippen van de krulstaarten is verboden, mag alleen in uitzonderingssituaties. Varkenshouders zeggen de staarten te knippen om te voorkomen dat de varkens in elkaars staart bijten. Volgens Varkens in Nood kan het staartbijten beter voorkomen worden door de leefomstandigheden van varkens te verbeteren. De Formule 1 gaat naar Rwanda. Over een jaar wordt daar de Grand Prix van Afrika 10 jaar lang gereden. Het circuit moet nog gebouwd worden in Bugesera, vlakbij de hoofdstad Kigali. De organisatie van de Formule 1 wil al langer terugkeren naar Afrika. De laatste wedstrijd daar was in Zuid-Afrika ruim 30 jaar geleden. De president van Rwanda hoopt zijn land zo positief op de kaart te zetten. Rwanda staat namelijk ook bekend als land waar mensenrechten worden geschonden. Nigel de Jong blijft nog 4 jaar directeur topvoetbal bij de KNVB. Zijn nieuwe contract gaat in op 1 januari, meldt de Voetbalbond. De Jong begon in 2023 bij de KNVB. Afgelopen zomer was er kritiek op hem, omdat het lang duurde voordat er een nieuwe bondscoach werd aangesteld als opvolger van Ronald Koeman. Uiteindelijk stelde hij verrassend de Spanjaard Xavi aan. Het weer, het blijft bevolkt met soms wat motregen. 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond opklaringen, dan trekken de buien weg. Morgen eerst in het binnenland wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
17: Heeft u nog authentieke schuiframen? Topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen. En het weert ook veel geluid. Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan.
4: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
10: Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid.
11: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Oogklachten? Ga naar BergmanClinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: June tot 2.

0: 10 minuten over 1 en dit programma heet Joen tot 2. We gaan het hebben over een belangrijk onderwerp. Onlangs was volop in het nieuws dat de homo-acceptatie sterk afneemt. Politiewoordvoerder Jan-Martijn Stout, vaak hier te gast, organiseert samen met spreker Jeannot Peijen de avond met de titel Omarm de Mens. En hierin vragen ze meer aandacht voor veiligheid en ook weerbaarheid. Hoe zorg je ervoor dat mensen zich veilig voelen? Hoe herken je discriminatie en wat kun je zelf doen als je ermee te maken krijgt? Goedemiddag, heren Jan-Martijn.
1: Goedemiddag, June.
0: En
2: goedemiddag,
0: hallo. Goedemiddag. Jan-Martijn, ik begin eerst bij Jeannot. Want vanwaar deze samenwerking, Jeannot?
2: Vanwaar deze samenwerking? Ja, ik ben sinds kort, sinds juni, actief voor COC Noord-Holland-Noord en Stichting CSS Alkmaar.
0: Ja.
2: En Queer Alkmaar. En zij doen eigenlijk veel activiteiten rondom de queeragenda voor gemeente Alkmaar. We vinden het heel erg belangrijk om zichtbaar te zijn, dat acceptatie te vergroten en te zorgen dat er een veilige stad is. En zodoende kwamen we eigenlijk op dit evenement om dit samen met de politie te doen, met Roze in Blauw en discriminatie.nl.
0: Heel goed. Even voor de mensen die het niet weten, wat is queer?
2: Queer.
0: Wanneer is iemand queer?
2: Wanneer is iemand queer? Nou, queer gaat eigenlijk over dat je niet per se in een hokje wil worden gestopt. Dus het gaat erover dat je wel bij de community hoort, maar dat je daar niet per se woorden aan geeft over je genderidentiteit. Of dat je per se non-binair bent of homoseksueel. Het is net wat meer fluïde. En niet iedereen vindt het ook prettig om met queer geassocieerd te worden.
0: Want dan word je toch in een hokje gedouwd.
2: Dan kan het, het is inderdaad echt wel fluïde. Maar sommigen vinden het toch wel fijn om te zeggen van, ik ben homoseksueel, ik ben lesbisch. Dus het gaat er meer om dat je niet per se inderdaad in een hokje wordt gezet. Ik vind het wel een hele goede benaming voor de community.
0: Mensen willen gewoon zichzelf zijn.
2: Uiteindelijk, ik denk, wat ik altijd zeg, ik ben gewoon Jeannot, Jan is gewoon Jan. En daar moet het eigenlijk gewoon om gaan.
0: Ja.
2: We zijn allemaal gewoon mens.
0: We zijn allemaal mens en we hebben allemaal een naam. En het doet er niet toe wie of wat we zijn en waar we opvallen. Daar gaat het om. Hetzelfde geld vallen we op niemand of op niet.
1: Ja, daarom heet ons programma ook echt Omarm de Mens. Omdat het om de mens gaat en kijk ook naar elkaar en heb een beetje empathie voor elkaar.
0: Ja, even Jan-Martijn, nu je toch aan het woord bent, jouw persoonlijk leven. Voel jij je daar veilig in en voel jij je volledig geaccepteerd?
1: Ja, over het algemeen word
0: jij valt
1: volledig
0: op mannen.
1: Ja, vorig jaar heb ik dat al verteld over de radio. Dus mijn moeder is op
0: dag,
1: de hoogte.
0: Iedere dag hebben we nieuwe luisteraars, hè?
1: Ja. Over het algemeen voel ik me heel erg veilig. Ik heb wel 2 maanden geleden ben ik uitgescholden op het station. En dat deed me toch meer dan ik...
0: Was je in burger of in uniform?
1: Ja, ik was in burger, zoals je dat noemt, in mijn eigen kleren. En ik liep van de ene trein naar de andere op een leeg perron. En een groepje jonge jongens schold mij uit.
0: Voor wat?
1: Homo, vieshomo. En... Nou ja, dan bedenk ik eerst nog, dat gaat niet over mij. En toen dacht ik, er loopt voor de rest hier niemand over het perron.
0: Wat doe je dan?
1: Nou, in de trein zitten wat ik had kunnen zeggen. Want je hebt niks teruggezegd? Nee, ik was eigenlijk te verbazen. Ik moest mijn trein halen. En toen in de trein dacht ik van, wat is hier aan de hand? En toen kwam ik op mijn werk, vertelde ik eerst niks. En toen zei ik van, ik ben net uitgescholden op het station. En toen zei mijn baas, jij loopt al 15 jaar te verkondigen dat iedereen aangifte en melding moet doen. En zelf ga je dan niks doen. Hup, aan de bak. Dus toen heb ik wel melding gedaan bij discriminatie.nl en bij de politie.
0: Ja, goed. Belangrijk,
1: dus
0: inderdaad.
1: Het gaat heel vaak goed. Maar die ene keer dat het dan niet goed gaat, dan raakt het wel, hoor.
0: Nou, precies. En dan raakt het. En dan sla je als het ware dicht. Want in de eerste instantie zeg je niks. En pas in een later stadium ga je dan in actie komen. Jeannot, als ik even bij jou kom. Wat heeft jou persoonlijk gegeven? Wat is jouw persoonlijke motivatie om hiermee in de slag te gaan?
2: Ja, ik denk dat het dus niet altijd een gegeven is dat je veilig voelt of dat je geaccepteerd voelt. En ik kom zelf vanuit Schagen daar opgegroeid. En ik heb toen ook wel gemerkt dat het wel lastig was om anders te zijn, ondanks dat je dan bijvoorbeeld nog niet uit de kast bent.
0: Ja, wat merkte je daarvan?
2: Dat er wel veel gediscrimineerd werd. Dat er ook wel veel gepest werd. Zeker
0: Want jij
2: voor
0: werd
2: mensen.
0: Gepest?
2: Ik wat minder, denk ik. Ik kon daar ook wel goed mee omgaan. Ik denk dat vanuit mijn opvoeding ik daar ook wel goed op werd voorbereid. Maar ik zag wel veel in mijn omgeving voor mensen die queer personen die wel uit de kast waren. Of die misschien net iets wat uitbundiger waren in hun taal of in hun houding. Uh-huh. Dat die wel al gauw eruit werden gepikt. Eigenlijk hoe ouder ik word, hoe droeviger ik dat eigenlijk ook vind. Dus ik vind gewoon dat het belangrijk is dat we educatie hebben. Dat we laten zien dat het normaal is om jezelf te zijn. Daarom zit ik eigenlijk ook hier en ben ik in dit vakgebied gaan werken. Ja.
0: Ja. We gaan zo meteen na de plaat naar de avond die jullie organiseren. Even voor de mensen die geïnteresseerd zijn, zet alvast 20 oktober in de agenda. 19:30 s'avonds, bibliotheek in het centrum van Alkmaar. Waar ik nog wel even aan zit te denken, Janou, word jij wel eens uitgescholden?
2: Word ik wel eens uitgescholden? Niet dat ik daar veel in aanraking mee kom. Ik denk dat ik ook een hele fijne omgeving heb. Dus dat zie je ook in de regenboogpeiling. Dat in de omgeving die heel dichtbij staat, daar worden mensen heel goed geaccepteerd. 9 op de 10 van de ondervraagden voelden zich heel erg geaccepteerd binnen eigen omgeving. Maar het is meer in de openbare ruimte. In mijn stad Amsterdam heb ik daar niet veel last van. Maar er zijn wel heel veel mensen die daar wel last van hebben. Ja. Dus dat is voor iedereen denk ik ook anders. Ja.
1: En jongens, wat is het toch leuk dat iedereen anders is?
0: Nou, ik vind het juist bijzonder als mensen anders zijn. Want we willen toch allemaal niet lijken op elkaar. We willen ons toch gewoon kunnen onderscheiden. We willen toch uniek zijn in deze wereld.
1: Ik vind het zo
0: mits
1: leuk.
0: Bepaalde grenzen gehanteerd worden.
1: Ja.
0: Ja. Mooi. Jan Martijn Stout, hier te gast, samen met Janou Peijen. We hebben het over een belangrijke avond. En die avond heeft ook een mooie titel, Omarm de Mens. En die wordt gehouden op 20 oktober in Alkmaar.

0: George Ezra en Budapest. We praten verder samen met Jan-Martijn Stout, politiewoordvoerder hier in de politie Noord-Holland, en Jeannot Pijen, hij is ondernemer en spreker. En er komt een boeiende avond aan, 20 oktober in de bibliotheek in het centrum van Alkmaar. Vrij toegankelijk eigenlijk, Jeannot?
1: Zeker, heel toegankelijk. Dus het is heel centraal. Je kan loopafstand vanaf het station. Dus het is heel fijn om daar te komen. Er is ook politie aanwezig, dus veiliger dan dat krijg je het niet.
0: Nou, dat is goed dat je het zegt. Het moet ook een veilige avond worden. Omarm de mens, dat is de insteek van het verhaal. Wat wordt jouw aandeel die avond, Jan-Martijn?
2: Ik ga vertellen over ons LHBT+-netwerk bij de politie, Roze in Blauw. Uh-huh. Wat wij voor je kunnen betekenen als jij last hebt van discriminatie.
0: Ja, want wat kun jij betekenen?
2: Nou, mensen kunnen bij ons aangifte doen. En ons netwerk is gespecialiseerd in discriminatiezaken tegen de LHBT+-gemeenschap. Dus wij ondersteunen dan collega's. Of nou, heb je hier aan gedacht? Misschien is dat handig om te vragen bij een aangifte, zodat we een goede, stevige aangifte hebben uiteindelijk. En we kunnen ook mensen doorverwijzen naar bijvoorbeeld discriminatie.nl. En we kunnen ook mensen begeleiden. En soms is het gewoon lekkerder als jij gediscrimineerd bent, omdat je bijvoorbeeld homoseksueel bent, om dan met iemand uit de club dat gesprek
0: over te praten.
2: Ja.
0: Ja, goed. Stel, ik kom ergens en ik zie op afstand dat mijn lieve collega Maarten wordt uitgescholden. En ik, dit kan niet. Ik ga daar wat van zeggen. Is dat verstandig?
2: 112 bellen.
0: 112 bellen.
2: Elke seconde telt. En zo goed mogelijk onthouden hoe diegene eruit ziet.
0: Ja.
2: En natuurlijk is.
0: Maar komen ze daarvoor?
2: Ja, zeker.
0: Want een scheldpartij kan er ook natuurlijk uit de hand lopen.
2: Ja. Nou, dan moet je het helemaal 112 bellen. Elke seconde telt. Het is discriminatie. Het is heterdaad. En het is altijd fijn als je in ieder geval in de buurt van het slachtoffer blijft.
0: Juist. Stel, diegene wordt door de politie daarop aangesproken en die wordt meegenomen en die wordt verhoord. Krijgt diegene dan een strafblad vanwege discriminatie?
2: Discriminatie is wel strafverzwarend. Dat kan strafverzwarend werken. Dat is wel aan het Openbaar Ministerie en uiteindelijk aan de rechter, niet aan ons. Maar dat zetten wij er wel altijd bij. Een speciale LHBT-code in ons politiesysteem. Zodat mensen snel kunnen zien, oh, dit is niet zomaar een scheldpartij, maar dat heeft echt een discriminatiegrond.
0: Dus stel dat het mensen nu overkomt, of je ziet het, maak daar inderdaad melding van.
2: Ja, en zoals ik eerder al zei, sommige mensen die realiseren zich pas later wat er gebeurd is. En dan hebben we een speciale lijn van Roze in Blauw.
0: Ja?
2: Dat is 088-169-1234.
0: 169-1234. 1234, ja.
2: En dan neemt er altijd iemand van Roze in Blauw op. En dan kun je vertellen, nou, wat me gisteren is overkomen, wat moet ik hiermee? En dan kunnen we je begeleiden.
0: Mooi. En dit is heel belangrijk dat je dat even meldt. Ik zal zo meteen een telefoonnummer nog even herhalen. Dit ga je ook zeggen natuurlijk tijdens die bijeenkomst van Omarm de Mens die jullie gaan houden. Wat is jouw insteek daar uiteindelijk, Jeannot? Wat wil jij meegeven?
1: Ik denk echt, het wordt georganiseerd door COC Noord-Holland Noord, Queer Alkmaar, Stichting Safe Space Alkmaar. En ik mag de avond bij elkaar praten. En wat we heel erg belangrijk.
0: Dat heb ik al gezien.
1: Nou, leuk, dankjewel. Ja. Wat we gaan doen is dan uiteindelijk dat ook de GGD Hollands Noorden de regenboogpeiling gaat presenteren. Dus daar starten we dan mee. Mm-hmm. Dus dan zien we echt hoe gaat het er in de regio en specifiek in Alkmaar aan toe met de acceptatie, veiligheid.
0: Even voordat je verder gaat, wat denk je? Hoe staan jullie ervoor op dit moment als het gaat om, bijvoorbeeld het aantal discriminerende opmerkingen, scheldpartijen, uit de hand gelopen conflicten misschien. Want homo-acceptatie is dus inderdaad gewoon, wat dat betreft, lijkt het gezien de cijfers er niet beter op te geworden te zijn.
1: Ja, en het is ook breder dan dat. Dus vooral ook de non-binaire mensen, de transgenders, die hebben het eigenlijk nog wel wat zwaarder. En dat zie je ook wel in de regenboogpeiling terugkomen. Het rapport is ook al online, dus je kan hem ook al inlezen. En daar zie je eigenlijk dat, wat ik net ook aangaf, dat in de bekende kringen wat dichterbij staat, is de acceptatie goed. Maar als je meer kijkt naar de openbare ruimte, openbaar vervoer, dat mensen zich daar echt minder veilig en geaccepteerd voelen. We zien ook dat het welzijn van queer mensen lager scoort dan de gemiddelde inwoner binnen de regio. Dus dat zijn wel zaken waarop je wil sturen en dat wil weer vergroten. Maar er is ook heel veel goeds gaande. Ja, dus we zien gelukkig ook dat ook bij Safe Space, maar ook bij COC Noord-Holland-Noord, dat er heel veel vrijwilligers komen. Dus die zeggen van, ik wil heel graag naar de school toe om nu hier training in te geven en mee te doen aan jullie voorlichtersprogramma.
0: Dat kan dus ook nog allemaal.
1: Dus dat komt ook nu heel erg naar boven. Ja. Dus je ziet ook dat de community heel veerkrachtig is.
0: Ja, Martijn?
2: En we hebben een special guest, Haroun Ali, de columnist, de schrijver.
1: Niet geheel onbelangrijk om te zeggen.
0: Nee, zeker.
2: Nee, en die komt de avond afsluiten en zijn eigen visie geven op de acceptatie en over van de LHBT+ gemeenschap. Dus daar zijn we ook heel erg vereerd mee dat hij ook komt.
0: Hartstikke goed. Ik wens jullie een hele bijzondere avond. Want die is dus daar in Alkmaar gewoon echt wel nodig. En in Amsterdam, want jij woont in Amsterdam.
1: Woon in Amsterdam, kom eigenlijk uit Schagen.
0: Ja. Dus, en je organiseert de avond in Alkmaar. Dus je kunt wel het verschil inderdaad overbrengen tussen Amsterdam, die al natuurlijk al wat verder zijn in de acceptatie, en Alkmaar, die daarin nog wat stappen moet maken, denk ik.
1: Nou, er gebeurt ook echt heel veel in Alkmaar. En dat is ook heel fijn om te zien. Dus we hebben heel veel allies. We zien dat Theater De Vest veel doet in zijn programmering. Ja. Dat de gemeente heel veel doet vanuit de beleidsadviseurs. Dus er gebeurt ook heel veel, maar kan natuurlijk altijd meer. We gaan gewoon voor zorgen dat het zo'n veilig mogelijke stad is in Nederland.
0: Ja, nou, dit is alvast een hele mooie stap. Ik wens jullie echt nogmaals een hele bijzondere avond waarbij jullie allebei aanwezig zijn. Jan Martijn Stout, politiewoordvoerder van de politie Noord-Holland, en Jeannot Peijen, die de avond aan elkaar gaat spreken met inderdaad nog een bijzondere mystery guest. En Jeannot, jij komt een keer terug, want je hebt ook een prachtig boek geschreven.
1: Leuk.
0: Ja,
1: gaan we doen. Zeker.
0: Dank jullie wel voor deze gesprekken. En nogmaals veel succes. 20 oktober, 19:30, vrij toegankelijk, Bibliotheek Alkmaar.

0: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
1: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
2: Hey Remo!
3: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
5: Goed voor het water.
4: En de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com. De korting geldt alleen vandaag nog.
2: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
3: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Alleen vandaag nog.
4: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
5: Ik ben Nienke en ik kom uit Amsterdam.
6: Ik ben Chetin Sen uit Zaandam.
7: Ik ben Ellie uit Stompetoren.
8: Ik ben Isha en ik kom uit Diemen-Zuid.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Minuten over 1:30 in Heemstede is het 18 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
11: Goedemiddag. We beginnen met een urgente vermissing. Politie in Amsterdam is op zoek naar de 29-jarige Hadjar. Ja, de vrouw is op zondag 4 oktober voor het laatst gezien in de buurt van de Amsterdam Rai. Ze fietste toen met een onbekende man richting Buitenveldert. Familie en politie maken zich ernstige zorgen over haar welzijn. Op de website van de politie is een foto van haar te zien. Ze heeft zwart krullend haar. Is ongeveer 1,65 meter lang. Ja, mensen die meer informatie hebben over haar of over haar vermissing, wordt gevraagd om de politie te bellen. Albert Heijn heeft nog steeds te maken met grote problemen. De website en app werken niet en allerlei systemen liggen plat. Het heeft allemaal te maken met een cyberincident. Vanmiddag worden de supermarkten extra bevoorraad. AH blijft wel waarschuwen voor lege schappen. Het verschilt dan per winkel en per product. Maar naar verwachting zal er de komende dagen veel minder groente, fruit en zuivel beschikbaar zijn. Wat er nou exact aan de hand is en om wat voor soort cyberincident het gaat, daar wordt door de supermarktketen nog niks over gezegd. Aangekondigde demonstraties van pro-Palestina groepen mogen aankomende donderdag niet worden gehouden op het stadionterrein van AZ. Wel daartegenover. Nou, de vrees bestaat namelijk dat betogers met elkaar of met supporters in conflict raken. Dat zegt de burgemeester van Alkmaar. AZ speelt donderdag tegen een Israëlische club. En demonstranten hebben zich dus aangemeld om echt voor de deuren van het AZ-stadion te willen protesteren. Na de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen heeft de politie deze week 2 Noord-Hollanders aangehouden. Een 21-jarige man uit Horen en een 19-jarige man uit Amsterdam. Die schietpartij was afgelopen zomer al, maar die daders waren nog altijd spoorloos. Eerder zat iemand anders vast voor die gebeurtenis, maar die werd later weer vrijgelaten. Bij de dodelijke schietpartij kwam een 18-jarige man om het leven. Laatste berichtje, hoorde dat gisteren misschien wel even, maar ook nog leuk om te herhalen. Ja, dat duurste huis van Amsterdam staat nog steeds te koop.
10: Ja,
11: vrijstaande villa, nou nog steeds, sinds een week. Vrijstaande villa aan het Vondelpark, hè, met 5 verdiepingen, 6 slaapkamers, 5 badkamers. Plaats voor maar liefst 6 auto's en uitzicht op het 6 Vondelpark.
10: Auto's.
11: En dit is wat mensen in het park en rondom ervan zeggen.
12: Ik heb dit wel eens gedroomd, dat dit mijn uitzicht was. Dat je gewoon vanaf je slaapkamer gewoon het Vondelpark in kijkt. En dan vanaf je bubbelbad zo het Vondelpark. Ja, weet je, dat is wel, dat is echt te gek.
13: Het lijkt wel Côte d'Azur, hè? Het is alleen net iets anders.
14: Het is een mooi huis. Maar iedereen kijkt wel naar je, want wij staan nu lekker in het park. Dus mensen kunnen jou wel zien.
11: Oh, geen privacy.
14: Ik weet niet of ik daarvoor zou betalen.
12: Dit zal nooit veranderen, hè? Dit park. Dit zal nooit veranderen. Ze gaan hier nooit bouwen, hier, op deze plek. En er komen niet zoveel van dit soort huizen bij in Amsterdam. Dus dit is enorm uniek.
11: Ja, enorm uniek. Maar wat kunnen we 20 miljoen?
10: Ja. Oh, 20 miljoen.
11: Ja. 20 miljoen en dat is ongeveer 700 vierkante meter.
10: Nou, ik dacht dus, dan kunnen we vragen of jij en Michel... en dan Bart Schutte met zijn vrouw... en dan Maarten en Jeroen... en dan Jelmer met zijn partner... en dan ik met mijn partner met z'n vijven, maar...
11: Oh, dat je dat dan met z'n allen koopt?
10: Ja, maar 20 miljoen, dan moeten we dus alle vijf... moeten we 4 miljoen neertellen.
15: Ja. Ja, ik heb nu 19 miljoen gespaard. Dus als jullie die miljoen nog samen kunnen opboosten, dan zijn we er.
11: Goed idee. Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl. Maar wil je met ons wonen, is de vraag.
15: Vooral met jou, Barbara.
11: Oh, oké.
10: Okay. Oh,
11: nou, dat zit goed.
10: Kan ik zeker de hele dag schoonmaken voor jou. En koken.
11: Oh, jij bent wel heel goed in koken, ja.
15: Ja.
10: Eerst maar eens even trouwen. Eerst gaat die jongen trouwen, volgend jaar. Wat gaan we doen? Het weerbericht met Jan Visser.
16: Het is vanmiddag bewolkt met soms nog wat motregen... maar het kan ook tijdelijk even wat opklaren. Ofwel, de zon komt eraan te pas. De temperatuur stijgt naar maximaal zo rond de 19, lokaal zelfs 20 graden, afhankelijk van de zon. De wind is zuidwesten, matig aan zee en op het IJsselmeer... vrij krachtig tot krachtig. Aan het eind van de middag, begin van de avond, valt er weer regen... daarna wordt het droog en klaart het op... Morgen is een droge en zonnige dag met middagtemperaturen omstreeks 17 graden.

0: Michael Jackson en Billie Jean.
1: Emma helpt.
0: Ja, ik zie dit als een helpactie. Want we hebben onze verslaggever Sjoerd Hilaris op pad gestuurd. En Sjoerd, je bent toch heel dichtbij op dit moment? Sjoerd?
2: Sjoen, een hele goede middag. Nou, ik kan bijna naar je zwaaien. Want ik ben op dit moment in Hilversum.
0: Okay.
2: En ik ben aan de Herenstraat. En ik ben bij Diggers and Collectors.
0: Oh?
2: Ja, dan moet ik even uitleggen. Dat is een winkeltje, die bestaat al meer dan 45 jaar. Hij verkoopt de kleding en dat soort dingen allemaal. En het gaat namelijk om Daniel. En Daniel, ja, die wilde mee gaan stoppen. En die zoekt eigenlijk... Daniel! Hé, hey, daar ben je. Kijk, ach, wat leuk. Wat een fantastische winkel. Ik weet niet waar ik kijken moet. Ook overal hangt wat. Dat is, vind ik, ook wel leuk altijd in dit soort winkels.
3: Nou, wees welkom en kijk rond. Alles wat je hier ziet is te kopen. Of je nou Prins mee naar huis wil nemen of een mooie spijkerbroek.
2: Het is wel veel.
3: Er gebeurt
2: een hoop in mijn lichaam.
3: Jij mag me ook vertellen wat je zou willen hebben. Ik ken al die 5022 stukjes, die ken ik uit mijn hoofd.
2: Hangt dat allemaal hier?
3: Hangt allemaal hier. Ze zijn allemaal door mijn handen heen gegaan en heb ik allemaal zelf ingekocht. Dus,
2: hoe lang zit jij hier al?
3: Ik zit hier een jaartje op 45 op dit moment.
2: Ja.
3: 45, ja.
2: En je wil gaan emigreren?
3: Ja, ik...
2: Je bent Nederlands zat.
3: Misschien eigenlijk wel. Maar het komt eigenlijk gewoon door mijn nieuwe vriendinnetje. Die wil graag in Frankrijk wonen. En volgende week gaan we een huis bekijken. Dus,
2: het gaat al zo snel.
3: Het gaat heel snel, joh. Ja.
2: Hey, maar dan zit je hier 45 jaar.
3: Ja.
2: Dan ga je straks naar Frankrijk. Ga je dit niet missen?
3: Ik ga zeker in Frankrijk niet helemaal stilzitten. Maar ik ga niet meer echt werken. Ik ga gewoon echt genieten van het leven. Ja. Een moestuintje opzetten, misschien dat soort zaken.
2: We zien daar Prince. We zien daar Michael Jackson. Maar jij hebt gewoon, mogen we best wel zeggen, wie heb jij hier binnen gehad?
3: Nou ja, alles van Nederlandse bodem. Ja. Alle TMF-meisjes, van Mick Jagger tot en met Rob de Nijs.
2: Mick Jagger is hier binnen geweest.
3: Ja, niet zo.
2: Laat dit even landen, June. Laat het even landen.
0: Ja, ik hoor het.
2: Mick Jagger is hier in jouw winkel geweest.
3: Ja, een jaartje of 25, 30 geleden waren ze aan het opnemen in de Wisseloord. En toen werd er gebeld...
2: Oh, de Wisselstudio's.
3: Werd er een plug gebeld en Mick is zijn jackie kwijt. Heb jij een vervangend jackie zussen?
2: Mick is zijn jackie kwijt, ja.
3: Dus ik heb wat jackies neergehangen. En binnen 4 minuten was Mick de deur weer uit. Ja. Samen met een bodypack-achtige gozer.
2: Ja.
3: En altijd veel rare modellen en van alles en nog wat. Toevallig was er laatst een stage lopen die zei... Wat mij is bijgebleven dat ik bij jou aan stage lopen was. En je zegt, blijf even wachten. Blijf vanavond nog heel even hangen. Kwamen de Dolly Dots binnen. Hij zegt, daar was ik fan van. Maar weet je wat nog erger was? Stonden ze gewoon in hun slip bij mij de jurkjes aan te passen. Hij zegt, ik wist niet waar ik moest kijken.
2: Op de zijkant staat wegens... je kan het kopen, hè, het pand.
3: Je kunt het pand niet kopen, maar je kunt de inboedel...
2: Oh, de inboedel, sorry.
3: Die kun je overnemen. En kom hier naartoe, naar deze winkel in de Herenstraat. En kom met mij overeen dat jij de nieuwe eigenaar van dit hele kutje wordt.
2: Ja. Want in principe, blijf jij beheerder van dit pand?
3: Jij neemt mijn BV over als nieuweling. En dan heb je mijn huur beschermd en wel. En die huur is gewoon zo laag, die heb je in één klant of in één dag verdiend.
2: Oh.
3: Dus dan heb je nog heel wat dagen om voor de rest wat te verdienen.
2: Zou dat voor mij zijn, kledingwinkel?
3: Ik denk dat jij met je bal helemaal goed gaat, echt waar. Ja, heerlijk.
2: Nou, June, ik ga je niet verlaten. Ik beloof dat ik verslaggever blijf. Maar misschien ga ik het er ooit naast doen. Een kledingwinkeltje. Bedankt, Daniel. Bon voyage. Salut. Ja, hartstikke leuke winkel. Herenstraat, Hilversum. Ga er nog eventjes kijken. Hij zit er nog heel eventjes. Het heet Diggers and Collectors.
0: Oh, geweldig. Het heeft niet eens een Franse titel. Hey, maar Sjoerd, ik weet niet of je mij nog hoort. Als jij dit wil gaan doen, ik help je wel, hoor. Nou, joh, dan ga ik 's middags gewoon met jou in die kledingzaak staan. En draai jij de ochtenddienst. En dan doe ik de middag.

0: Billy Joel en deze plaat heet My Life. Maarten, ik wil wel, gezien het onderwerp wat we besproken hebben met Jan-Martijn Stout, hè, politiewoordvoerder, en Jeannot Peijen. Ja. Dat is de bijeenkomst in de bibliotheek in Alkmaar. Nog even het nummer noemen waar mensen zich kunnen melden als er sprake is van discriminatie.
1: Ja.
0: Ja, want ben je er ter plekke bij aanwezig en maak je ernstige zorgen over de veiligheid, dan is het dus 112. En anders is het 088, want er kwam een appje over binnen, toch?
1: Klopt, ja, meerdere mensen vragen, wat is nou dat nummer?
0: Ja, 088-169-1234. Dus 088-169-1234 om discriminatie door te geven.
1: Ja.
0: Dan de dag van morgen.
1: Nou, dat is een hele bijzondere dag.
0: Oh, wat dan?
1: Ja, er is iemand, schijnt er jarig te zijn.
0: Oh,
1: ik weet ook
0: leuk.
1: Niet wie.
0: Jij niet?
1: Ik niet. Okay. Maar iemand anders wel. Een grootheid.
0: Oh. Nou, wie heb je uitgenodigd?
1: Nou, heel delicatesse aan maar mensen heb ik uitgenodigd. Nee, ja, mag ik het zeggen of mag ik het niet zeggen?
0: Welke gasten er komen?
1: Nou, ja, jij komt natuurlijk.
0: Oh, okay.
1: En het wordt één groot feest.
0: Oké. Okay. Morgen tussen 12 en 2. Met een zanger! When you're...

0: Wim zit op de computer. Hij is een webshop aan het hacken. Dat vindt hij leuk. Oeps, nu is de webshop al zijn spulletjes kwijt. Wim is blij en de eigenaar van de webshop zit zwaar in de problemen. Hackers geven niks om jou. Werk veilig, gebruik een wachtwoordmanager. Ga snel naar pvonh.nl.
1: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Woon jij in Beverwijk? Maak dan nu jouw recyclekeuze. Dan krijg je korting op je afvalkosten als je minder vaak restafval weggooit. Jij bepaalt zelf of je meedoet en welke keuze het beste bij jou past. Geef het uiterlijk voor 26 december door via recycle-keuze.nl of in de HVC-app. HVC. Energie. En hergebruik.
3: Kunt u dit moeiteloos verstaan? Dan is deze reclame niet voor u. Kent u iemand voor wie dat steeds lastiger wordt? Bij Hoorstudio's nemen we graag de tijd. Ontdek Hoorstudio's in Amsterdam-Zuid en Bussum. Kijk op hoorstudio's.nl. Hoorstudio's, het best hoort u bij ons.
4: Ik ben Sille Willy. Woon Slotervaart, Amsterdam.
5: Hoi, ik ben Pine. Ik kom uit Noordgewouw.
6: Ik ben Jan Willem. Ik woon aan en op de Amstel.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: 1 minuut over 2 belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. Het gaat nog altijd niet beter bij Albert Heijn sinds het bedrijf afgelopen zondag te maken kreeg met het grootste cyberincident ooit. Ook vandaag liggen allerlei systemen plat met grote gevolgen, zoals bijvoorbeeld lege groente- en fruitschappen. In Amsterdam is de 29-jarige Hajar al een week vermist. Politie en haar familie die maken zich ernstige zorgen. Ze is voor het laatst gezien bij de RAI in Amsterdam. En aangekondigde demonstraties van pro-Palestina groepen mogen aankomende donderdag niet worden gehouden op het stadionterrein van AZ. Wel daartegenover. AZ speelt donderdag tegen een Israëlische voetbalclub. Straks meer nieuws uit de regio. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
10: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Stichting Varkens in Nood heeft een zaak gewonnen rond het knippen van varkensstaarten. Dat couperen mag alleen bij hoge uitzondering. Maar staatssecretaris Erkens van Landbouw wilde niet oordelen over 3 boeren die staarten van hun varkens hadden afgeknipt, omdat de regels niet duidelijk zouden zijn. De rechter vindt ze duidelijk genoeg. Albert Heijn zegt dat het er alles aan doet om toch nieuwe leveringen naar supermarkten te krijgen. Door een beveiligingsprobleem in het netwerk zijn veel computersystemen nog steeds uitgeschakeld en zijn er veel lege schappen in de winkels. De elektronische prijskaartjes kloppen inmiddels wel weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de systemen vanmiddag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn kan dat nog niet bevestigen. Het is nog steeds niet duidelijk of de supermarkt is gehackt en of er gegevens van klanten zijn gestolen. Paus Leo is aangekomen bij het Gemelli ziekenhuis in Rome, waar hij geopereerd wordt. Vanmiddag wordt een nodule, een soort knobbeltje, op een van zijn longen weggehaald. Die nodule werd onlangs ontdekt tijdens een routinecontrole, zo maakte de paus zondag bekend tijdens het gebed. Er bestaat een kleine kans dat het kanker is, maar in de meeste gevallen is zo'n knobbeltje goedaardig en onschuldig. Het Vaticaan denkt dat het herstel van de paus ongeveer een week gaat duren. Na 8 speelrondes in dit eredivisie-seizoen is de eerste coach ontslagen. Het is PEC Zwolle-trainer Henry van der Vecht. PEC staat 16e en verloor 6 van de 8 wedstrijden. Van der Vecht was ruim een jaar hoofdtrainer en daarvoor ook al 6 jaar assistent in Zwolle. Wie hem opvolgt is niet bekend. Het weer, het blijft bewolkt met soms wat motregen. Het is 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op en dan trekken de buien weg. Morgen eerst vooral in het binnenland nog wat mistbanken. Daarna vrij zonnig, dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
2: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
2: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.

0: Goedemiddag Noord-Holland. Ja, de website van Albert Heijn die is vandaag nog steeds buiten werking. Boodschappen worden vandaag niet bezorgd. De supermarkten werd zondagmiddag getroffen door een cybersecurity incident. Ja, wat een paniek, hè? Vakken leeg. Het schijnt allemaal mee te vallen, toch? Nee, niet. Oh, god. Wat is er aan de hand, Bar? Je zit te wijven, je zit te schreeuwen. Wat is er aan de hand?
1: Het valt helemaal niet zo mee, hoor. De komende dagen zal er heel weinig groente en heel weinig fruit en heel weinig zuivel zijn. En het is de grootste digitale klap ooit voor Albert Heijn. Ja. Vanuit het bedrijf gezien is het een vrij grote nachtmerrie.
0: Klopt, vanuit het bedrijf gezien is het een probleem. Maar ben jij nou jezelf, zoals jij, dan kun je prima natuurlijk naar een andere supermarkt waar ze wel groente en fruit hebben, zoals de Dekamarkt, Lidl, de Aldi, noem ze op, hè.
1: Het beseft wel dat wij zeg maar vrij kwetsbaar zijn in de digitale tijdperk.
0: Ja, dat is zeker
1: dus dat
0: waar.
1: Is wat ik me bedacht. Ja, maar verder zou ik me niet mee bemoeien.
0: Nee, dankjewel even dat je even inbreekt in de show.
1: Goed.
0: Tot zo. Goed, ik wil hier iets bij bedenken. Wat voor liedje kunnen we bedenken bij dit onderwerp? 088-850-51-52. Lionel Richie hoor je bij NH. Dit is You Are.

Ja, de website van Albert Heijn die is nog steeds buiten werken. Tenminste, het loopt nog steeds niet helemaal lekker bij Albert Heijn. Maar goed, de paniek is voor de supermarkt zelf een beetje hoog. Maar voor jou zijn als klant, ja, als je wilt shoppen bij de Albert Heijn, heb je misschien een probleempje. Maar er zijn genoeg andere supermarkten. Ik zal ze even noemen om bijvoorbeeld sluipreclame te voorkomen. Je kan eventueel nog naar de Deka, de Dirk van den Broek, de Lidl. Wat dacht je van Aldi eventueel? Hebben we nog meer? Action, verkoopt hij ook nog spullen? Geen idee. Nou ja, genoeg. Gallegal. Oh nee, dit hoort wel weer bij Albertijn. Wordt hem ook niet. Goed, liedjes die hierbij passen. Dankjewel. 088 850 51 52. I Will Survive. Gloria Gaynor hoor je bij NH. Die past er wel bij, toch?

0: goede doel bij NH met ik dans, dus ik busta. Het is ondertussen bijna 2:30, de hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Dat is zo meteen met Barbara. Goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Wat zit er zo meteen in?
1: Nou, een 29-jarige vrouw uit Amsterdam die wordt al meer dan 1,5 week vermist.
2: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Westen Keukens uit Heer Hugo Waard alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
5: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
6: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
8: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
4: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.

0: verzekeringen afsluiten.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
4: Hallo, ik ben Milenia en ik kom uit Hilligwaard.
5: Ik ben Jack en ik kom

0: 2 minuten over 2:30. Momenteel in Hilversum is het 18 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie stelt dat 2 brandstichtingen tijdens Pride Amsterdam vorig jaar een vooropgezet plan waren. De verdachte, ANSA, stichtte brand in een trein en in een speciale kleedkamer voor Pride-bezoekers op het CS in Amsterdam. Op Instagram zou hij verwijzingen naar IS-sites hebben gepost. Ook kreeg hij op de dag van de Pride geld op zijn rekening gestort met als omschrijving cadeau. Volgens de OM kocht hij die dag voor de incidenten een kleine hoeveelheid benzine, waarvoor hij geen verklaring kan geven. Zelf heeft hij de brandstichtingen ook bekend. Dan een urgente vermissing. Politie in Amsterdam is op zoek naar de 29-jarige Hadjar. Ze is op 4 oktober voor het laatst gezien in de buurt van de Amsterdam Rai. Ze fietste toen met een onbekende man richting Buitenveldert. Politie en de familie maken zich ernstige zorgen om haar welzijn. Ja, op de website van de politie en ook bij ons op de site, ja, kun je ook een foto van haar bekijken. Mensen die meer informatie hebben over deze vermissing wordt vooral gevraagd om de politie te bellen. Aangekondigde demonstraties van pro-Palestina groepen mogen aankomende donderdag niet worden gehouden op het stadionterrein van AZ. Wel daartegenover. Ja, de vrees bestaat dat betogers met elkaar of met supporters in conflict raken, zegt de burgemeester van Alkmaar. AZ speelt donderdag tegen een Israëlische voetbalclub. En de demonstranten hadden zich aangemeld om dus pal voor de deur te gaan protesteren. Ahold Delhaize heeft op dit moment geen aanwijzingen dat gegevens van klanten of andere bedrijven zijn gestolen bij het cyberveiligheidsincident. Ja, vanwege dat incident haalde het moederbedrijf van Albert Heijn meerdere systemen offline de afgelopen dagen. Ja, het bedrijf zegt op dit moment bepaalde systemen weer op te starten. Het onderzoek loopt nog. Ja, veel schappen in de winkels zijn leeg. Tenminste, dan gaat het vooral om groente, fruit en zuivel. Vanmiddag, zegt Albert Heijn, worden de winkels wel extra bevoorraad. Laatste berichtje, dat komt uit het Algemeen Dagblad. Heb ik even gespiekt, want ik gisteren zocht ik in mijn huis een pen. En toen moest ik heel lang zoeken.
0: Maar een geen pen vinden. Om mee te schrijven, bedoel je?
1: Pen om mee te schrijven. Okay. Kon ik niet vinden. Maar nu stuit ik op in het Algemeen Dagblad op een verhaal van de 91-jarige Alex Cornelissen. Die heeft misschien wel de grootste verzameling pennen ter wereld.
0: Oh jeetje.
1: Hij heeft er 307.050.
0: Zo, jeetje, wat veel pennen.
1: Meer dan 300.000. Zijn flat staat en hangt er vol mee. En het worden er alleen maar meer. Ongelooflijk.
0: Maar even, ik vind het best specifiek hoor. 307.050 pennen heeft. Is allemaal geteld.
1: Ja.
0: Wat een werk.
1: Je moet ook. Ja, ik wil natuurlijk niet reclame maken voor een ander medium. Maar het is wel heel fascinerend als je ziet.
0: Hoeveel pennen?
1: Ja, overal hangen pennen. Ja, het is echt bijzonder. En elke pen heeft een verhaal.
0: Dat is ook bijzonder, toch? Dat elke pen dan een verhaal heeft.
1: Ja, dat snap ik wel. Want je krijgt vroeger vooral kreeg ook wel een pen cadeau.
0: Vroeger had je nog vulpennen, weet je dat ook nog? Op school moest je dan schrijven met een vulpen.
1: Ja, dan moest je die vulling meenemen.
0: Ja.
1: Toch? En dan moet je weer een vulling
0: Jij komt nog uit de tijd dat je nog zo'n veer erop hebt.
1: Nee, dat
0: moet
1: is
0: dopen
1: voor mijn
0: in
1: tijd.
0: Een, oh, oké.
1: Okay. Die verhalen ken ik wel. Dopen in een pot.
0: Ja, dopen in een pot. We gaan verder met de show, jongens. Dopen de show in de pot.
1: Ik ben weer over een half uurtje.
0: Doei, Bart. Dan het weer met jouw visser Jan. Goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag, Nick. Het is vanmiddag bewolkt met soms nog wat motregen, maar het kan ook tijdelijk even wat opklaren. Ofwel, de zon komt eraan te pas. De temperatuur stijgt naar maximaal zo rond de 19, lokaal zelfs 20 graden, afhankelijk van de zon. De wind is zuidwesten, matig aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Aan het eind van de middag, begin van de avond, valt er weer regen. Daarna wordt het droog en klaart het op. Morgen is een droge en zonnige dag met middagtemperaturen omstreeks 17 graden.

0: De Sixpence Non The Richer bij NH met Kismet.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. En mijn vraag aan jou is zo meteen, wat wil je liever horen? Stemmen voor keuze A, Cressip, I Would Stay.
4: I have to learn, have to try, I have to trust, I had to cry.
0: Hey. Of toch liever keuze B, mag ook in Gesper Doel. Ken je deze nog? Ik neem je mee.
5: Neem je mee op reis, neem je mee naar Rome of Parijs.
0: Ook leuk, hè? Het is dus aan jou, wat wil jij liever horen? Stemmen 088-850-51-52 voor die keuze A, Cressip, I Would Stay, of keuze B, Gesper Doel. Ik neem je mee, doe dus lekker mee, 088-850-51-52.

0: Dit is Cat's Eye bij NH met Animal.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Dankjewel voor het meestemmen. Twee liedjes. Keuze A, Cressip met I Would Stay. En keuze B, Gers Padoel. Ik neem je mee.
2: Rondje van het huis.
3: Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Een kleine meerderheid, zo'n 60%. Kies voor keuze B, Gers Padoel.
4: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld. Zeg me wat je wil.

0: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
1: Heeft u nog authentieke schuiframen? Topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen. En het weert ook veel geluid. Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan.
2: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-27-260-222.
3: Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid.
4: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60-222.
5: Ik ben Thea Marks, ik kom van Egmond binnen.
6: Ik ben Wessel uit Amsterdam Zuidoost.
7: Ik ben Huub uit Hoogkarspel.
8: Hoi, ik ben Patricia en ik kom uit Hora.
9: Ik ben Ali uit Amsterdam.

0: Lekste nieuws uit Noord-Holland, dat krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Twee brandstichtingen tijdens Pride Amsterdam waren een vooropgezet plan. Dat zegt het Openbaar Ministerie. Vooraf kocht de verdachte benzine en vervolgens stichtte hij brand in een trein en in een speciale kleedkamer voor Pride-bezoekers op het CS in Amsterdam. En in Amsterdam is de 29-jarige Hadjar al een week vermist. De politie en haar familie maken zich ernstige zorgen. De jonge vrouw fietste weg met een onbekende man vanuit de RAI in Amsterdam. En aangekondigde demonstraties van pro-Palestina-groepen mogen donderdag niet worden gehouden op het stadionterrein van AZ. Wel daartegenover. Ja, AZ speelt donderdag tegen een Israëlische voetbalclub. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
2: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er bij Albert Heijn gegevens van klanten zijn gestolen. Dat laat moederbedrijf Ahold Delhaize weten. Ook wordt er gewerkt aan het veilig opstarten van de systemen. Door een online veiligheidsprobleem lag het werk in een deel van de distributiecentra stil en begonnen schappen in supermarkten leeg te raken. Inmiddels worden winkels weer mondjesmaat bevoorraad. Een bron zegt tegen de NOS dat alle versproducten worden uitgereden, maar waar die naartoe gaan is willekeurig. Asielminister Van den Brink roept gemeenten opnieuw op om opvanglocaties langer open te houden en ook dringend extra opvangplekken te creëren. De situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel is volgens hem onhoudbaar. Afgelopen week moesten daar weer mensen buiten slapen omdat er geen plek voor ze was. Als er niks gebeurt, heeft het COA begin volgend jaar 3600 opvangplekken te weinig. Minister Letschert van Onderwijs trekt geen extra geld uit voor extra opleidingsplekken voor tandartsen. Onafhankelijke stichting adviseert al sinds 2009 om meer studenten toe te laten bij de opleiding tandheelkunde, omdat het tekort aan tandartsen oploopt. Maar dat zou te veel geld kosten, staat in een brief van de minister aan de Kamer. Na de beschieting van twee schepen voor de kust van Bulgarije worden 11 bemanningsleden vermist. De schepen werden in internationale wateren geraakt door drones en een van de twee zonk. De vermisten zijn opvarenden van dat gezonken schip. 5 bemanningsleden daarvan konden worden gered. Van het andere schip kon iedereen veilig van boord worden gehaald. De Bulgaarse premier Radev suggereert dat Rusland achter de aanvallen zit en noemt ze onaanvaardbaar. Het weer blijft bewolkt, soms wat motregen. Het is 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig en vanavond klaart het op. Morgen eerst wat mist, daarna vrij zonnig bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro NCRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caro-ncrv.nl en maak morgen mee.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
7: Geeft ruimte.
8: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
9: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
10: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
9: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
10: Social Deal deals die je niet mag missen.
11: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
10: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.

0: Goedemiddag.
1: De verjaardagskalender.
2: Dankjewel voor het doorgeven van je verjaardag. Zo is vandaag Theo uit Haarlem jarig. Theo is vandaag 78 jaar geworden. Theo, ik mag je feliciteren, want speciaal voor jou vandaag hebben we ook een toetertje. Daar komt-ie. Nou Theo, gefeliciteerd.
3: Van harte
1: gefeliciteerd.
2: Zet jezelf nou ook op de kalender. 088, 850, 51, 52.

0: terug bij elkaar. Ik dacht in eerste instantie dat het een tijdelijk iets was, maar het is permanent. Acte en Munnik bij en haar niets doen.
1: 19 toen. 19 toen. Het proces tegen Johan V. 19 toen.
0: Terug naar het jaar 1989. Zo was de start van RTL Veronique.
2: Goedenavond, dames en heren. Wat heerlijk dat u met zoveel naar het openingsprogramma van RTL Veronique kijkt.
3: Good evening, Europe, and welcome to the opening night of RTL Veronique, hoor. Goedenavond. Merci dat er bij ons ziet.
2: Wat is dat?
3: Geen slecht Duits als Luxemburg.
0: Wat is dat? Wat is dat? Dat is een nieuwe zender. Dat is wat het was. Nou, mocht je nou de radio weer wagen zetten op 13 october 1989... dan heb je dit niet kunnen missen. Hij scoort er niet. Sydney Youngblood, hoor je, bij NH.

0: Chelsea.
1: En haar.
2: Goedemiddag.
3: Nick Velderman.
0: Never be the same again. Het is ondertussen bijna 3:30, de hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Barbara, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Wat zit er zo meteen in?
1: Nou, door dat hele cyberveiligheidsincident bij Albert Heijn...
0: Ja.
1: Is de lokale groenteboer ineens waanzinnig populair.
4: Voordeelhaartjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons al vanaf €39 per nacht.
5: Voordeelhaartjes.nl.
6: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken... tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantelzorgt... of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
4: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
5: Voordeeluitjes.nl.
7: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
8: Ontdek deze winter het pure noorden met Voig Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen... of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
11: 'Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
12: Goed voor het water
11: en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
2: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
3: Ik ben Richard uit Bredasdam.
4: Ik ben Margreet uit Medemblik.
5: Ik ben Sebastiaan uit Amsterdam.
6: Hi, ik ben Emily en ik kom uit Hoofddorp.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Bijna 3:30. Momenteel in Bloemendaal is het 18 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland. Met Barbara Mulder, goedemiddag.
9: Goedemiddag. Twee brandstichtingen tijdens Pride Amsterdam waren een vooropgezet plan. Dat zegt het Openbaar Ministerie. Vooraf kocht de verdachte ANSA benzine. En vervolgens stichtte hij brand in een trein en in een speciale kleedkamer voor Pride-bezoekers op het CS in Amsterdam. Op Instagram zou de verdachte verwijzingen naar IS-sites hebben gepost. Ook krijgt hij op de dag van Pride Amsterdam geld op zijn rekening gestort, met als omschrijving cadeau. De verdachte heeft de brandstichtingen ook bekend. De politie in Amsterdam is op zoek naar de 29-jarige Hadjar. Ze is op 4 oktober het laatst gezien in de buurt van Amsterdam-Rai. Ze fietste toen met een onbekende man richting Buitenveldert. Ja, de familie en de politie van Hadjar maken zich ernstige zorgen over haar welzijn. Ze is ongeveer 1,70 meter lang, heeft zwart krullend haar en donkere ogen. Op de website van de politie is ook een foto te zien. Mensen die meer informatie hebben over de vermissing wordt gevraagd vooral de politie te bellen. Aangekondigde demonstraties van pro-Palestina-groepen mogen donderdag niet worden gehouden op het stadionterrein van AZ. Wel daar tegenover. Ja, de vrees bestaat namelijk dat betogers met elkaar of met supporters in conflict raken. Dat zegt burgemeester Anja Schouten. AZ speelt donderdag tegen een Israëlische club. Ahold heeft op dit moment geen aanwijzingen dat gegevens van klanten of andere bedrijven zijn gestolen bij het cyberveiligheidsincident. Ja, vanwege het incident haalde het moederbedrijf van Albert Heijn meerdere systemen offline de afgelopen dagen. Ja, op dit moment wordt een aantal systemen weer opgestart en het onderzoek naar het incident loopt nog. Veel schappen zien er leeg uit. Groente, fruit en zuivel zijn een probleem. Vanmiddag worden de winkels wel extra bevoorraad, maar de kans op lege schappen blijft de komende dagen. En, laatste berichtje, omdat groente, fruit en zuivel ontbreken, gaan veel mensen naar een ander winkeltje.
8: Nou, dat is op zich
9: met de nadruk
8: verkeerd,
9: op winkeltje.
8: Toch?
9: Bijvoorbeeld naar de Groenteboer in Haarlem had de groenteboer het vanochtend best druk. En ook mensen kwamen ook met heel speciale wensen.
10: Dat mensen dus naar groene groentes vragen. Pruiten, andijvie, spersieboontjes en dat soort dingen. Ja.
11: En hoe ben je erop ingesprongen?
10: Om meer handel in te kopen.
11: Je hebt in ieder geval genoeg spruitjes in huis voor hoe lang?
10: Voor een week.
11: Ja?
10: Ja.
9: Ja,
8: voor een week. Ja. Ze zitten natuurlijk wel mee. Als alles straks gesteld is bij Ahold en er komen 60 vrachtwagens je kant op, dan zit je de komende weken natuurlijk nog met die spruiten. Hè? Is dat niet een ding dan?
9: Dat die mevrouw dan nog met die spruiten zit?
8: Ja.
9: Ja, dat hoop ik dan niet. Dat vind ik dan wel sneu voor een wat kleinere ondernemer.
8: Dat vind ik dus ook. Toch? Maar goed, hè, zo zie je. Maar eens de dood is natuurlijk de andere brood weer. Hè?
9: Zo is dat. Maar Het is wel fijn voor die kleine winkels die inderdaad eens wat meer aanloop hebben.
8: Meer aanloop.
9: Ga jij vanavond iets eten?
8: Ik hoop het wel. Ja. Wat een rare vraag.
9: Nou goed, dat is fijn.
8: Ja, zeker. Nee. Ik ga vanaf. Ik heb op de planning staat een nasi.
9: Oh,
8: dus dat is allemaal al geregeld. Zit allemaal in kan en kruik.
9: De ingrediënten zijn er al.
8: Ja, gisteren had ik bijvoorbeeld, en dat doe ik dan wel, ik had gisteren een stampot andijvie.
9: Oh ja.
8: Ja, en dan haal ik het gehakt. Komt echt bij de slager vandaan. Want ik had een bal gehakt gemaakt, keer twee. Het voordeel is, je kan zeggen hoeveel je wil. Want bij de Albert Heijn of bij de DK of bij de Dirk heb je zoveel gram of zoveel gram. Dus er kan precies afwegen wat je wil. En het is eigenlijk lekkerder, moet je heel eerlijk zeggen.
9: Zo is dat. Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
8: Heel mooi. Het weer met Jan Visser, Jan, goedemiddag.
12: Hoi, goedemiddag Nick. Het is vanmiddag bewolkt met soms nog wat motregen, maar het kan ook tijdelijk even wat opklaren. Ofwel, de zon komt eraan te pas. De temperatuur stijgt naar maximaal zo rond de 19, lokaal zelfs 20 graden, afhankelijk van de zon. De wind is zuidwesten, matig aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Aan het eind van de middag, begin van de avond, valt er weer regen. Daarna wordt het droog en klaart het op. Morgen is een droge en zonnige dag met middagtemperaturen omstreeks 17 graden.

0: Sparky bij NH met Crazy.
1: NH.
2: NH. Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Mijn vraag aan jou is, wat wil je liever horen? Stemmen via 088 850 51 52 voor keuze A. ABBA, Take a Chance. Toch liever keuze bij Joe Cocker met You Can Leave Your Hat On. Ja, dat zijn ze dan, de twee liedjes waarop jij mag gaan stemmen. Wat wil jij liever horen? 088 850 51 52 voor die keuze A. ABBA, Take a Chance on Me, of keuze B. Joe Cocker met You Can Leave Your Hat On.

0: Mooi liedje toch, ja. Sierra Spiral bij NH. Great Expectation.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Dankjewel voor het meestemmen. Twee liedjes. Keuze A. ABBA, Take a Chance on Me. En keuze B. Joe Cocker, You Can Leave a Head On.
2: Rondje van het huis.
3: Alle stemmen. Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Ja, 80%. Kies voor keuze A. ABBA, hoor je bij NH.

0: Kunt u dit moeiteloos verstaan? Dan is deze reclame niet voor u. Kent u iemand voor wie dat steeds lastiger wordt? Bij Hoorstudio's nemen we graag de tijd. Ontdek Hoorstudio's in Amsterdam-Zuid en Bussum. Kijk op hoorstudio's.nl. Hoorstudio's, het best hoort u bij ons.
1: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
2: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
3: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
4: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
5: Ik ben Indy en ik kom uit Alkmaar.
6: Ik ben Iets uit het mooie Heemskerk.
7: Ik ben Soraya en ik kom uit Amsterdam.
8: Ik ben Mats en ik kom uit Amstelveen.
9: Ik ben Roos en ik kom uit Warmehuizen.
10: Ja. Ik ben Alicia en ik kom uit Lisserbroek.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is 4 uur en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. Met meer dan 50.000 handtekeningen hopen oudere organisaties vandaag het afschaffen van de OV-korting voor 65-plussers tegen te houden. Vanmiddag is een petitie aangeboden aan leden van de Tweede Kamer. In Amsterdam is de 29-jarige Hadjar al een week vermist. Politie en haar familie maken zich ernstige zorgen. Ze fietste weg met een onbekende man vanuit de RAI in Amsterdam. En het cyberincident bij Albert Heijn zorgt voor extra toeloop bij lokale ondernemers. Onder meer in Haarlem. Daar is het vandaag heel druk bij de lokale groenteboer. Straks meer daarover. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
14: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Albert Heijn heeft concrete aanwijzingen dat er een hackaanval of een poging daartoe is gepleegd op het bedrijf. Blijkt uit onderzoek van de NOS. Het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht verkeer zagen binnenkomen en besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee wisten ze te voorkomen dat hackers dieper de systemen binnendrongen. Er is nog weinig bekend over hoe succesvol de aanval was. Vooralsnog heeft het bedrijf geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Ahold wil bepaalde systemen weer opstarten. De Nederlandse wegen en het spoor zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Nederland heeft volgens NAVO-afspraken een belangrijke rol bij een groot conflict. Bijvoorbeeld om militair materieel van de Noordzee naar Oost-Europa te verplaatsen. Maar bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen, terwijl er al een groot tekort is voor onderhoud aan infrastructuur. Inwoners van de Zaanstreek hebben een kleine 100 wapens ingeleverd bij de politie. Dat kon een week lang anoniem, zonder dat ze gestraft werden voor het bezit ervan. Het gaat onder meer om messen, zwaarden, boksbeugels en luchtbuksen. Vuurwapens waren uitgesloten van de inzameling, omdat die voor gevaarlijke situaties konden zorgen in de inleverbak. Na een nieuwe droneaanval op 2 schepen voor de kust van Bulgarije worden 11 bemanningsleden vermist. Een van de 2 schepen zonk. De vermisten zaten op dat schip. 5 opvarenden konden worden gered. Bulgarije suggereert dat Rusland achter de aanvallen zit en noemt ze onaanvaardbaar. Het weer bewolkt en meestal droog, soms wat lichte regen. Het is zacht, 17 tot 22 graden. Vanavond opklaringen en ook in de nacht droog. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mist. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: Dan de situatie op de weg. Jelmer heeft de ANWB-verkeersinformatie bestudeerd. En wat is jouw conclusie, Jelmer?
15: Dat er 6 files staan en ik noem de langste 3. De eerste de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Uitgeest en knooppunt Kooimeer, 11 minuten vertraging. Ook 11 minuten op de N205, Nieuw-Vennep richting Haarlem. Tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem. En de laatste, de N242, Alkmaar richting Middenmeer. Tussen knooppunt Kooimeer en Ring Alkmaar, bijna een kwartier vertraging.
16: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
17: Hey!
9: wasgoed voelt veel zachter aan. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
17: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
18: Hey, Raymond!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
19: Hey, misschien per riksja door de smalle straatjes van Hanoi.
20: NRV. Of fietsen langs de Sava's op Java? NRV.
19: Wandelen over de Chinese muur?
20: NRV.
19: Een Thaise tempel bezoeken?
20: NRV. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
21: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
22: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
21: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
23: Vandaag de dag.
24: Met Patricia Nagel.

0: Wat gezellig dat je weer luistert naar Vandaag de Dag hier bij NH. En wat gezellig dat jij er ook weer bent, Jelmer, aan mijn zijde.
1: Natuurlijk, hallo, ik ben jouw roest.
0: Nee, je bent mijn anker.
1: Oh, dat is
0: mijn baken.
1: Dat klinkt inderdaad klinkt beter.
0: Klinkt net iets positiever dan roest.
1: Ja, ik ben jouw roest.
0: Je bent een kiezel in mijn grindpad. Ik was voor dat iemand dat zei, van als je iemand echt heel erg wil kwetsen, dan moet je zeggen, je bent een kiezel in mijn grindpad.
1: Oh.
0: Dan ben je namelijk echt helemaal niks.
1: Je bent mijn baksteen in mijn bakkers.
0: De baksteen in de bakkers. Oh jongens, nou, we hebben er alweer een dagje op zitten. Dat is wel duidelijk.
1: Dat is echt zo.
0: Ja, en we hebben niet buiten gespeeld. Normaal gaan we altijd eventjes naar buiten voordat de uitzending begint. Maar we hadden vandaag gewoon weg geen tijd.
1: Nee, dus de buurman zit nog op ons te wachten met zijn voetbal.
0: Ja, jammer. Sorry, we komen niet buiten spelen. Morgen weer. Maar het is ook helemaal geen lekker weer om buiten te spelen. Dus laten we wel wezen. Het is wel warm, maar ook een viezige nattig of zo. Dus het is ook niet echt lekker weer.
1: Een beetje zuurstof hadden mensen ook geen verkeerd gedaan. Nee. Maar hey, we zitten gewoon weer hier.
0: We kunnen overwegen om hier al het raam open te zetten bij de nooduitgang. En dan misschien het alarm af te laten gaan. Maar laten we dat ook maar niet doen.
1: Jawel.
0: Ja,
1: wat een goed idee.
0: Nou, dan ga ik intussen even dag zeggen tegen Barbara. Want die zit er ook maar bij zonder zuurstof. Ik ga het alarm af laten gaan. Hey Bar, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Hallo. Hey, fijn dat jij er ook weer bent om het nieuws voor ons in de gaten te houden. Want er gebeurt weer van alles. Het is dinsdag 13 oktober vandaag. De dag dat Albert Heijn die systemen weer een beetje gaat opstarten. Hè?
2: Klopt. En NOS heeft trouwens uitgebreid onderzoek gedaan naar die hele kwestie. Het lijkt erop dat het echt om een aanval gaat vanuit het buitenland.
0: Ja,
2: dat is best wel heftig allemaal.
0: Heel heftig, inderdaad. Nou, later in de uitzending spreken we ook nog een verslaggever die daar vandaag al de hele dag mee bezig is met dit verhaal. We proberen natuurlijk zo goed mogelijk uit te vogelen wat er nou gebeurd is. En ook hoe het nu verder weer gaat. Want het wordt nu weer opgestart, maar daarmee is nog niet alles gelijk weer terug bij af.
2: Nee, ze verwachten de komende dagen nog wel wat lege schappen. Vooral bij groente, fruit en zuivel. En dan verschilt dat een beetje per winkel en dus bij wat je wil kopen.
0: Ja, zo is het. Goed, nou, we horen daar vandaag nog veel meer over. We kijken nog even terug in de tijd, vind ik ook altijd leuk. Want op deze 13e oktober in 1956 gebeurde er iets bijzonders in ons land.
1: Oh.
0: We kregen voor het eerst een vrouwelijke minister.
1: Och,
0: ja.
1: In welk jaar zei je?
0: 1956. Oh. En toen dacht ik, dat is eigenlijk best wel laat.
1: Oh.
0: Laat! Dat is best wel laat, toch? Ik bedoel,
1: ik vind ons pas heel laat vrouwvriendelijk geworden. Dus
0: nou, we zijn nog steeds niet heel erg vrouwvriendelijk,
1: nee, daarom.
0: Toch?
1: En zoveel ministers hebben we nu, vrouwelijke ministers hebben we nu op dit moment ook niet.
0: En nog steeds geen vrouwelijke minister-president. Nee, hebben we ook nog nooit gehad.
1: Ook fout van de wereld.
0: Dat hebben ze in allerlei andere landen al jaren. Dus ja, dat is wel een beetje, ik vond het wel een opmerkelijk nieuwtje. Het was Marga Klompé trouwens, van de KVP.
1: Go Marga. Ik ben gek van Marga.
0: Marga is top.
1: Geen idee waar ze voor stond.
0: Ze was een sociale dame van de KVP, de Katholieke Volkspartij.
1: Oh, super.
0: Nou, dan weten we dat ook weer. Wat gaan we verder allemaal doen hier in de show? Nou, we krijgen dus het laatste nieuws over de situatie bij Albert Heijn. Maar we horen ook waarom de Hortus in Amsterdam vanavond opnieuw open gaat tot 9:00 en zich opnieuw opmaakt voor een lange rijen.
1: Oh.
0: Ja, waarom? Dat hoor je dus zo.
1: Okay.

0: klanken van Ella Langley. Met, wat? Nee, ja, jammer!
1: Ja, er is nog een buitenspeler.
0: Wat heb je nou gedaan? Oh, ja, maar er staat toch heel duidelijk op dat je die deur niet open mag doen naar buiten?
1: Zeker wel.
0: Oh, naar buiten. Doe hem dicht. Nee, doe hem dicht.
2: Vandaag de dag.
3: Vandaag de dag.
0: Ja, we zitten hier op een beetje een gekke plek. We kunnen niet zomaar naar buiten lopen. Dat kost ons dus punten, denk ik.
1: Kijk, opeens zie ik het hele M-gebouw gaan.
0: Veiliging komt eraan. Sorry mensen, wij waren het. Jelmer gooide even de deur open. We zullen het niet meer doen.
1: Nee.
0: Hey, iets heel anders, Jelmer. Vanavond dan kun je weer naar de Hortus in Amsterdam om daar de heerlijke geur op te snuiven van de bloeiende Victoria-waterplant. En dat is bijzonder, want eind september ging de bloem ook al open. Misschien weten jullie het nog wel. Toen was het zo druk dat er lange rijen stonden. Contact nu met Willeke de Vlier, haar van de Hortus. Goedemiddag, Willeke. Verwacht je weer net zoveel mensen als de vorige keer?
4: Nou, we hopen het wel. Het is natuurlijk herfstvakantie, dus het is het perfecte vakantieuitje. En de vorige keer waren er ook heel veel mensen die waren een beetje teleurgesteld dat ze het net hadden gemist. Dus die mensen krijgen inderdaad een herkansing. We gaan nu ietsje eerder open, want het wordt natuurlijk ook wat eerder donker.
0: Oh ja.
4: En de bloem die gaat open zodra het donker wordt. Dat maakt het ook extra bijzonder.
0: Ja, ja, en hoe speciaal is het dat hij dat nou twee keer achter elkaar doet? Ik dacht altijd, het is één kans in het jaar en dan moet je erbij zijn.
4: Ja, nou ja, het is wel bijzonder omdat wij moeten het ook allemaal rondkrijgen met een avondopenstelling natuurlijk. En het is waarschijnlijk ook de laatste die we gaan doen dit jaar. En wat het bijzonder maakt ook is dat het is een vijver buiten. Want je moet je bedenken, de Victoria die groeit van nature in de Amazone, in Zuid-Amerika. Dus dat is tropisch warm.
0: Ja.
4: Dus hier sta je dan in de schemer, in het donker, sta je dus rond de buitenvijver. Het is een verwarmde vijver. En dan zie je hoe die bloem dus echt langzaam, echt bloemblaadje voor bloemblaadje zich openvouwt. En dan begint hij ook heerlijk te geuren.
0: Oh, waar ruikt dat naar? Kun je dat ergens mee vergelijken?
4: Ja, het schijnt naar ananas te ruiken, zeggen sommige mensen. Ja, ik vind het een hele zoete geur. Het is inderdaad misschien een beetje ananasachtig.
0: Ja. Ja. Lekker zoet in elk geval.
4: In ieder geval heel zoet.
0: Ja. En het lijkt me zo speciaal als je inderdaad ziet dat die blaadje voor blaadje open gaat. Als een soort vertraagde film eigenlijk.
4: Ja, precies. Ja, het is natuurlijk ook gewoon heel gaaf om zo'n bloem te zien bewegen. En wat we waarschijnlijk vanavond ook hebben, wat het extra speciaal maakt, denk ik. Ik kijk even uit mijn raam, ik zie hem vanaf hier. Is dat we hebben nog de bloem van gisteren, de witte bloem. Dus hij bloeit twee nachten. De eerste nacht bloeit hij wit en dan zakt hij naar onder. Dan zakt hij weer het water in en dan komt hij weer naar boven en dan is hij roze.
0: Oh.
4: Dat is eigenlijk een verwelking, maar dat ziet er wel heel mooi uit. Dus waarschijnlijk hebben we vanavond een roze bloem en de verse witte bloem van de knop.
0: Jeetje, het klinkt wel echt heel speciaal inderdaad.
4: Ja, dat denk ik ook, ja.
0: Ja, en deze Victoria die bloeit dus in het wild dan in de Amazone. Maar komt hij daar ook echt nog veel voor? Of is hij daar ook een soort zeldzaamheid?
4: Er zijn intussen vier beschreven soorten. Het is wel een grappig verhaal, want er is toevallig vorige week een nieuwe soort ontdekt. Dat is wel een beetje gek gegaan, want er was iemand die had op Instagram een foto van zichzelf, een plantenselfie, dat hij heerlijk ligt te dobberen tussen de leliebladeren. En toen was er een andere meneer en die zag die foto en die dacht, deze lelie ken ik helemaal niet. Dus die is naar de Amazone vertrokken, bij Colombia. En daar is hij die plant gaan zoeken. En daar is vorige week dus deze nieuwe soort ontdekt. De Victoria Colombiana is dat. En daar zijn er nu in het wild nog maar zo'n 30 exemplaren van. Dus sommige Victoria-soorten zijn echt super zeldzaam.
0: Ja, dat is ook gek. Net ontdekt en al bijna uitgestorven.
4: Ja, ja, dat is een beetje jammer. Maar ze gaan gelukkig voor conservatie gaan ze zaden proberen te oogsten. Ja. Zodat ze dus ook hopelijk in andere botanische tuinen misschien kunnen worden vermeerderd.
0: Ja. Nou, die Victoria in Amsterdam, die heeft het daar blijkbaar goed. Want die gaat dus voor de tweede keer lekker bloeien.
4: Ja.
0: Daar kunnen we allemaal naar gaan kijken. Maakt het trouwens nog uit of het regent of niet?
4: Nee hoor. Die bloem die doet gewoon lekker zijn ding. En wat ik zei, het ziet er gewoon echt super bijzonder uit. Omdat het dus echt, het is donker en je ziet zo'n spierwitte bloem. En dan zo'n heerlijke geur. Je ruikt het ook al als je bij de poort staat hier. Dus dat is ook super bijzonder.
0: Ja, wat mooi. Het zorgt vast ook voor een bijzondere, misschien wel wat romantische of gewijde stemming, kan ik me zo voorstellen.
4: Absoluut. Ja, ik bedoel, als je nog een dateactiviteit zoekt voor vandaag, dan zou dit echt de uitstekendste mogelijkheid zijn. Ja.
0: Goeie tip. Nou, jullie zijn dus open vanaf 7 uur tot 9 uur vanavond. Ja, en overdag natuurlijk ook. Dankjewel en heel veel plezier vanavond. Geniet ervan.
4: Dankjewel. Dankjewel.
0: Je hoorde Willeke te Vlierhaar van de Hortus Botanicus in Amsterdam.

0: hoorde je van Blondie. Het is bijna 4:30. We gaan zo naar het nieuws met Barbara daarna. Dan kun je weer meepraten bij ons in de uitzending. We vinden het altijd leuk als je dat doet. En vandaag gaan we het hebben over reiskoorts. Want uit onderzoek blijkt dat we weer nog reislustiger zijn geworden als Nederlanders dan het jaar daarvoor. En wij vragen vandaag, ja, ben jij ook zo'n reislustig type? Of toch eerder een huismus en ben je het liefste gewoon thuis? Je kunt meepraten via 088-850-51-52. En dan spreken we je zo, hopelijk, na het nieuws van 4:30 met Barbara. En wat zit erin?
1: Je hoort waarom de spruiten bij de Haarlemse groenteboer zo populair zijn.
2: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro NCRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caro-ncrv.nl en maak morgen mee.
3: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
4: Hey Raymond!
5: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
3: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
4: Hey Raymond!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Ik ben Romy, uit Worbeveer.
9: Ik ben Tido en ik kom uit Haarlem.
10: Ik ben Maas, oud en helder.
11: Ik ben Arnold, uit Kastrikum.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 4:50 in Zandvoort, is het 18 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Met meer dan 50.000 handtekeningen hopen oudere organisaties vandaag het afschaffen van de OV-korting voor 65-plussers tegen te houden. Vanmiddag is er een petitie aangeboden aan de leden van de Tweede Kamer. Bijna 1,5 miljoen senioren maken nu gebruik van 34% korting op een kaartje voor de bus, tram of metro. Maar de regering wil nu na een kwart eeuw die regeling stopzetten, omdat ouderen welvarender zijn geworden. In plaats daarvan wordt het reizen voor basisschoolkinderen juist helemaal gratis. Albert Heijn kampt inderdaad met een hackaanval, dat meldt de NOS. Die hebben daar onderzoek naar gedaan. Officieel wil de supermarktketen niet zeggen wat het cybersecurity incident precies inhoudt. Maar het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht buitenlands verkeer zagen binnenkomen en meteen besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. En daarmee zouden ze hebben voorkomen dat de hackers dieper die systemen binnendrongen. De aanvallers zouden meerdere computerservers in meerdere landen hebben gebruikt om aan te vallen, blijkt uit dat onderzoek van de NOS. Dan is de politie in Amsterdam op zoek naar de 29-jarige Hajar. Ze is op 4 oktober voor het laatst gezien in de buurt van Amsterdam-Rai. Ze fietste toen met een onbekende man richting Buitenveldert. En de familie en de politie maken zich ernstige zorgen over haar welzijn. Ze is 1,65 meter lang, heeft zwart krullend haar. En op de website van de politie en ook bij ons kun je een foto van haar zien. Mensen die informatie hebben over de vermissing wordt gevraagd vooral de politie te bellen. Twee brandstichtingen tijdens Pride Amsterdam waren een vooropgezet plan, dat zegt het Openbaar Ministerie. Vooraf kocht de verdachte ANSA benzine en hij stichtte brand in een trein en in een speciale kleedkamer voor Pride-bezoekers op het Centraal Station in Amsterdam. Ook zou hij op Instagram verwijzingen naar IS-sites hebben gepost. Op de dag van de Pride kreeg hij op zijn bankrekening geld gestort met als omschrijving cadeau. De verdachte heeft de brandstichtingen ook bekend trouwens. Laatste berichtje. Ja, bij Albert Heijn gebeurt van alles, zoals we net hoorden. Het gaat dus waarschijnlijk om een hekaanval. Vanmiddag worden verschillende winkels extra bevoorraad. Maar, zegt Albert Heijn, het kan goed zijn dat de komende dagen de schappen voor groente en fruit en zuivel vrij leeg zullen zijn. En dat betekent dat veel mensen dan naar de lokale groenteboer gaan. Bijvoorbeeld in Haarlem. Groenteboer Jean de Veer, ja, die merkt dat ook en vertelt waar dan vooral naar gevraagd wordt.
10: Dat mensen dus naar groene groentes vragen. Pruiten, andijvie, ja, sperzieboontjes en dat soort dingen. Ja.
13: En hoe ben je erop ingesprongen?
10: Om meer handel in te kopen.
13: Je hebt in ieder geval genoeg spruitjes in huis voor hoe lang?
10: Voor een week.
13: Ja?
10: Ja.
1: Spruitjes voor een week?
0: Ja, ja, spruitjes tijd.
1: Ja, zo is het wel. Ja. En natuurlijk voor de, ja, niet fijn voor Albert Heijn, maar voor die lokale middenstand.
0: Ook wel eens een keer leuk.
1: Ook fijn, een soort van meevaartje.
0: Ja, absoluut.
1: Als je dat kunnen we snel op in kan spelen.
0: Ja, ja, ja, zeker.
1: Nou, meer daarover en andere Noord-Hollandse verhalen, die vind je bij ons ook online in de app of op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Barbara. En wij gaan nog even luisteren naar Jan Visser, want die weet wat voor weer het is.
14: Het is vanmiddag bewolkt met soms nog wat motregen, maar het kan ook tijdelijk even wat opklaren. Ofwel, de zon komt eraan te pas. De temperatuur stijgt naar maximaal zo rond de 19, lokaal zelfs 20 graden, afhankelijk van de zon. De wind is zuidwesten, matig aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Aan het eind van de middag, begin van de avond, valt er weer regen. Daarna wordt het droog en klaart het op. Morgen is een droge en zonnige dag met middagtemperaturen omstreeks 17 graden.
0: Ja, dan kijken we ook nog even naar de situatie op de weg. Al is die behoorlijk gecompliceerd vandaag, begrijp ik, Jelmer.
15: Ja, ik wil er nu net overheen gaan praten. Maar
0: Nee. Kom maar op. Nee.
15: Goed, er zijn wat uitzonderingen. De eerste, de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Batuverdorp en knooppunt Rotterpolderplein. 10 minuten vertraging. Gaan we richting de A10, knooppunt de Nieuwe Meer richting knooppunt Koenplein. Bij Amsterdam Sloterdijk zijn er technische problemen. De spitsstrook is daar dicht. Nu wordt het ingewikkeld, want bij de A10 knooppunt Watergasmeer richting knooppunt Nieuwe Meer, tussen afrit Volendam en Amsterdam Hemhavens, daar is ergens een te hoog voertuig ergens onderdoor gereden. Hier staat dat de hele weg dicht is, maar dat lijkt mij onlogisch met 5 minuten vertraging. Dus verder weet ik het niet.
0: 5 minuten in elk geval. Ja, dat is belangrijk om te weten.
15: Staat hier. En ja. 25 minuten vertraging op de N242 Alkmaar richting Middenmeer, tussen de aansluiting met de A9 en Ring Alkmaar.
0: Dankjewel.

0: Santana hier bij NH met Hold On.
1: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: Ja, en we hebben het hier in Vandaag de Dag vandaag over reizen en op vakantie gaan. Want het is herfstvakantie.
2: Ja.
0: Zo is het toch? Niet bij ons hier in de studio, want wij zijn gewoon aan het werk. Maar natuurlijk, alle kinderen zijn vrij.
2: Ja, maar er zijn ook geen kinderen meer, hè?
0: En heel veel mensen ook die in het onderwijs werken, die mogen nu op vakantie, maar wij niet.
2: Lekker, hè?
0: Toch?
2: Oh.
0: Goed, misschien kom je wel net terug van een middagje weg met de kinderen of kleinkinderen. Of misschien ben je wel je koffers aan het pakken voor een langere tijd weg. Dat kan allemaal in de herfstvakantie. Wij vragen vandaag, ben jij een reislustig type? Of zou je jezelf eerder typeren als een huismus? Ik denk dat jij niet zo heel reislustig bent, Jelmer.
2: Nee.
0: Dat je wel van af en toe een vakantietje houdt.
2: Nee, dat heb je goed ingezet. Ik ben meestal heel reislustig van de linkerkant naar de rechterkant van mijn bank. Dat is vaak.
0: Hier spreekt de huismus.
2: Meer heb ik vaak niet nodig. Ik vind het wel af en toe is leuk om een weekendje weg. Maar ik denk eigenlijk altijd na een week of na twee weken. Ik heb het wel weer gezien.
0: Ja, ja.
2: Ik wil weer graag naar mijn eigen plekje.
0: Ja?
2: Jij
0: ja.
2: Daarentegen?
0: Ja, ik hou er wel van om wat langer weg te zijn. Ik vind het dus ook bijvoorbeeld in de zomervakantie echt fijn om 3 weken weg te zijn. En dan zou het zelfs nog wel 4 weken mogen zijn.
2: Oh,
0: ja.
2: Maar jij gaat ook met je tent op je rug.
0: Ja, ik ga met de tent. Dat vind ik ook leuk. Ja. Maar ik ben dan weer niet zo reislustig type van en ik moet 4 keer per jaar. Of ik moet naar Bali. Of ik moet naar heel ver weg. Ik vind het echt
2: of met een
0: prima.
2: Rugtas op je rug
0: nee,
2: en dan gaan
0: niet.
2: Lopen.
0: Nee. Oh. Nee, ik vind het dus echt prima om lekker inderdaad gewoon 1 keer per jaar zo'n echt paar weken vakantie.
2: Ja.
0: En dan misschien af en toe een weekendje weg gewoon naar Antwerpen of zoiets. Weet je, dat vind ik ook heerlijk. Jij gaat binnenkort naar Parijs.
2: Ja.
0: Nou, fantastic.
2: Ja.
0: Dat lijkt me verrukkelijk. Maar niet dat soort hele grote verre reizen. Dat dan weer niet. Maar veel Nederlanders hebben dat wel. En wij vragen vandaag dus ook aan jullie hoe dat bij jullie is. Je kunt bellen of appen.
2: Via 088 58 51 52. Sandra heeft het al gedaan. Die stuurt namelijk, ik ben echt een reislustig type. Zodra ik thuis kom van vakantie, ben ik alweer aan het kijken waar ik de volgende keer naartoe kan. En Peter die zegt, geef mij maar lekker thuis. Een kopje koffie, hond naast me, beetje rommelen in de tuin. Nou ja, je kan nog met Peter trouwen als je het wil. Ik hoef niet zo nodig naar de andere kant van de wereld.
0: De huismus of tuinmus kan het ook zijn. Goed, we praten er ook even over verder met Pauline van Die van Skyscanner. Zij hebben dat onderzoek gedaan naar onze reislustigheid. Pauline, goedemiddag.
3: Hoi, goedemiddag.
0: Ja, hoe staat het met onze reislust? Hoeveel procent van de Nederlanders gaat graag op reis?
3: Het onderzoek laat zien dat de reislust onverminderd groot is. En qua percentage wil dus 87% van Nederland evenveel of zelfs meer reizen vergeleken met dit jaar.
0: Zo hé.
3: Ja, dus ook al letten mensen op hun uitgaven, reizen blijft voor velen heel belangrijk.
0: Ja, en heb je enig idee hoe dat komt, dat wij Nederlanders zo graag reizen?
3: Ja, reizen, het biedt natuurlijk ontsnapping aan het dagelijks leven. En wat we nu zien is dat het verder gaat dan even weggaan. Dus we kijken ook naar wat de reis ons oplevert. En in 2027 draait het uit om meer waarde halen uit je reizen. En dan moet je niet alleen denken aan wat je eraan uitgeeft, maar vooral wat je er mee naar huis mee terugneemt. Dus nieuwe herinneringen, vernieuwde energie en souvenirs bijvoorbeeld.
0: Oh, ja.
2: Ja, en net noemde Patricia al eventjes Bali. Dat is de afgelopen jaren een ongelooflijk bekende bestemming geweest. Zijn die bestemmingen, veranderen die ook? Of bijvoorbeeld is er een bestemming die eerst helemaal niet populair was, maar waar nu opeens iedereen naartoe wil?
3: Ja, klopt. Sowieso waar heel drukke bestemmingen zijn, ja, daar gaat mensen toch ook verder kijken. En daarom heeft Skyscanner ook een lijst samengesteld van 10 bestemmingen waar de zoekopdrachten het sterkst gestegen zijn ten opzichte van vorig jaar.
0: Dus wat staat daar dan in de top 3?
3: De lijst wordt aangevoerd door Polen, Kyrgyzije en Marokko.
0: Daar willen we allemaal graag heen? Is dat?
3: Oh? Nee, daar wordt nu echt naar gezocht.
0: Oh, wat grappig.
2: Ja,
3: dus het zijn nu nog wel de wat minder bekende plekken. Maar goed, dus die kun je nu aan de hand van die lijst ook verkennen voordat de rest van de wereld ze ontdekt.
0: Ja, want ik denk dat dat wel iets is van ook de jongere generaties, dat ze wel graag iets willen doen wat niet iedereen al gedaan heeft, toch? Een beetje een unieke ervaring opzoeken.
3: Ja, dat klopt. Althans, Skyscanner heeft 7 reistrends in kaart gebracht voor 2027. Hoe we die reizen gaan invullen. En nou, zo is er een groep mensen die het liefst hun telefoon weglegt en de rust opzoekt. En anderen gaan weer echt op reis op zoek naar iets of rondom iets waar ze van houden. Dus dan kun je bijvoorbeeld denken aan muziek.
0: Oh ja.
3: Echt op zoek naar concerten op authentieke plekken bijvoorbeeld.
0: Oh ja. Ja, ik hoor ook wel eens van mensen die dan het heel leuk vinden om voetbalwedstrijden te zien. En die gaan dan een soort voetbalvakanties doen. Dan gaan ze zorgen dat ze op verschillende plekken een leuke voetbalwedstrijd zien.
3: Ja, sportreizen. Ja.
0: Sportreis, ja.
3: Absoluut. Ja. Ja, je ziet ook dat de oude verhalen en mythes, dat een inspiratiebron is om op pad te gaan. En wat ik net al even riep, souvenirs. De mensen gaan dus ook echt op pad om souvenirs te kopen van hotspots die je alleen ter plekke kunt kopen.
0: Ja, ja. En dan hebben we het niet over een koelkastmagneetje, denk ik.
3: Nee, maar wel bijvoorbeeld over een badjas van een iconisch hotel. Dat is echt de merch van een hotspot.
2: En is het nou ook zo, want net zei je juist offline reizen, dus mensen willen hun telefoon heel graag wegleggen. Worden er dan ook reizen geboekt juist om heel erg online van alles te delen? Dus weet ik veel.
0: Beetje Instagram reizen.
2: Beetje Instagram reizen, ja.
3: Nou, die is nu niet uit de trends naar voren gekomen.
2: Precies.
3: Het is meer dat mensen dus. Er zijn nog meer trends. Wat je bijvoorbeeld ziet, is dat de traditioneel gescheiden vrijgezellenfeesten, dus mannen en vrouwen apart, dat als een gezamenlijke reis wordt ingericht. Mensen die zijn ook geïnteresseerd om in de wisselkoers, om daar om die achterna te jagen.
0: Dat het meest goedkoop is.
3: Precies, dat ze meer vakantie krijgen voor hun geld.
0: Zo gek. Oh. Ja. Nou, interessant. Dankjewel, Paulien. Tot slot nog even, ben jij zelf ook een reislustig type eigenlijk?
3: Ja, heerlijk. Ja, ik herken me niet in Jelmer, sorry.
0: Geen huisbus, maar wat is jouw spannendste bestemming geweest?
3: Nou, dat moet ik toch wel toeschrijven aan 2 jaar geleden. Toen was ik in Namibië en Botswana. En dat was echt, was echt fantastisch. Wij zijn herinneringen van generaties olifanten bij elkaar. Groepen apen in een boom waar ik naast sliep in het tentje. Dat zijn herinneringen die ik de rest van mijn leven hoop te koesteren.
0: Dat snap ik inderdaad. Prachtig. Nou, dat geeft weer een beetje inspiratie. Dankjewel, Paulien.
3: Graag gedaan, bedankt.
0: Okay, joe. En je hoorde Paulien van die dus van Skyscanner. Nou, als jij jouw vakantieverhalen wil delen, of je heel reislustig bent, of niet juist een echte huismus, dat kun je allemaal bij ons kwijt als je even appt of belt.

0: Hi, The Yours. Je hoorde Ilse de Lange hier bij NH. Je luistert naar Vandaag de Dag. En we hebben het hier over reislustige mensen. En over huismussen of tuinmussen.
1: Tuinmussen. Zoals je,
0: ja, ik ben ook wel een beetje een tuinmus. Sinds ik een volkstuin heb, heb ik ook wel weer iets minder reisdrang. Omdat ik denk, het is ook wel heerlijk om in het voorjaar en in de zomer gewoon lekker op de tuin te zitten,
1: nou,
0: natuurlijk.
1: Zeker met deze zomers.
0: Ja,
1: sorry,
0: ik was al niet zo'n avonturier. Ja. Maar goed, misschien wel iets meer dan jij, Jelmer. En we krijgen allemaal leuke appjes binnen van luisteraars die juist wel of juist niet van reizen houden.
1: Monique die stuurt bijvoorbeeld: ik ben een huismus met een reislustige man.
0: Oeh.
1: Ik zit regelmatig in het vliegtuig, maar eerlijk gezegd vind ik thuiskomen altijd het allerfijnst.
0: Oh, wat goed, hè.
1: En Dennis voegt er nog aan toe: wij gaan ieder jaar met de kinderen naar een andere camping in Europa. De kinderen vinden het geweldig, maar ik ben vooral blij als ik niet hoef te koken.
0: Ja, nou, dat hoort wel een beetje bij vakantie natuurlijk. En Anja dan nog, die zegt: ik ben 72 en sinds mijn pensioen reis ik meer dan ooit. Ik wil nog zoveel zien, dus thuis zitten, dat komt later wel. Nou, dat is natuurlijk ook wel weer waar. Jacqueline die belde ons ook. Goedemiddag.
2: Hi.
0: Hey, hallo Jacqueline. Volgens mij ben je op reis ook, of niet?
2: Nou, ik ben op reis naar huis, ja, inderdaad.
0: Okay.
2: En ik sta in de file, dus dan is het ook heel lekker om thuis te komen.
0: Ja, dat is ook zo, inderdaad. Nou, en hoe is het met jouw reislust gesteld?
2: Ja, ik ben samen met mijn partner echt super reislustig. En dat zit er al van jongs af aan in. Ik was 17, toen ging ik naar de middelbare school een jaar met een rugzak alleen door Zuid-Amerika.
0: Wauw!
2: En toen had je natuurlijk helemaal geen sociale media.
0: Nee.
2: Je moest collect call bellen, dus het was veel spannender dan nu. En
0: ja,
2: ik moest ook echt contact maken met mensen. En dat is er eigenlijk altijd in blijven zitten. Ik ben op rond de wereld gegaan met mijn huidige partner. Die heb ik op een gegeven moment leren kennen. En ik had een wereldreis gepland. En hij ook. Alleen hij heeft zijn wereldreis vroeg om met mij de boel af te maken.
0: Wat romantisch!
2: En dat is altijd, altijd ingebleven. Dus we hebben ook toen de kinderen klein waren, hebben we altijd ergens anders heen. Dingen, ja, verschillende bestemmingen. Dus we gingen nooit 3 weken naar een camping of zo. Nee, we gingen een week daarheen en een week daar en een week daar. Gewoon om steeds allerlei andere dingen te zien.
0: Ja, het avontuur tegemoet eigenlijk.
2: Ja,
0: en Jacqueline, hoe zou jij het nou vinden? Of misschien is dat al lang gebeurd. Hè? Jij bent dus zelf als 17-jarig meisje in je eentje door Zuid-Amerika gaan reizen. Zonder mobiele telefoon, zonder internet, noem maar op. Maar hoe zou jij het vinden als jouw dochter of zoon dat nu zou doen? Als die, ik weet niet hoe oud ze zijn.
2: Nou, ze zijn 21 en 23 inmiddels. Maar die van 21 die heeft na de middelbare school is ze 3 maanden door Azië gaan reizen. Maar dan merk je toch wel dat compleet anders is. Want er zijn zoveel appgroepen en het zijn allemaal met Nederlanders. En ja, het is eigenlijk vrij makkelijk. Het is eigenlijk gewoon party hardy. En weet je, er is zoveel mogelijk. En je hoeft zo weinig zelf meer uit te zoeken. Weet je,
0: ja, het is er is geen kunst opgezocht meer aan, nee, eigenlijk.
1: Mama was niet bezorgd.
0: Nee.
2: Nou, in die zin, ik vind, nou, dat is ook niet helemaal waar, want soms wil je niet alles weten, hè, en dan gaan ze wel dingen vertellen. Maar ik vind wel vroeger, toen je helemaal niks had, dan leerde je jezelf wel heel goed kennen.
0: Zeker, ja.
2: Wat durf ik wel, wat durf ik niet, wat vind ik eng? Oh, dat valt hartstikke mee.
0: Ja, en ook dingen en oplossen nu, als ze misgaan, moet je het gewoon echt zelf oplossen. En kun je dus niet even, kon je toen niet even op internet opzoeken van hoe gaan we dat doen? Of even naar je ouders bellen van luister, ik sta hier midden in de jungle met een lekker band. En dan moet je echt gaan kijken, wat gaan we doen? Ja. Ja, dat is anders.
2: Ja, nee, dat klopt.
0: Ja. Leuk om te horen, Jacqueline. Dank je wel.
2: Okay.
0: En een goede reis naar huis. Ik hoop dat de file snel ophoudt.
2: Ja, dat hoop ik ook. Ja, die
0: is
2: toch verdomde
0: A9
2: altijd.
0: Oh, daar weer. Oh, nou, sterkte.
2: Doeg.
0: We gaan nog even naar Erwin ook, want die appte ons ook. Die is volgens mij ook behoorlijk reislustig. Erwin, goedemiddag.
3: Ja, absoluut. Hele goede middag, Patricia.
0: Ja, vertel.
3: Ja, ik reis sowieso voor mijn werk een keer of 4 minimaal per jaar naar het buitenland. En daarnaast vind ik met mijn partner

0: vinden het ook heerlijk om te reizen. We proberen als het lukt twee keer op vakantie te gaan. En dan twee keer een weekje of zo, of twee keer 10 dagen. En ja, tussendoor hebben we ook nog wel spontaan dat we op vrijdag thuiskomen. En dat is dan meestal meer een beetje het voorjaar en zomer als lekker weer is. Maar joh, we pakken lekker de auto en we rijden even naar Duitsland een weekendje. Of even naar België.
1: Lekker spontaan.
0: Ja, dus dat.
1: Ja.
0: Zonder wat te plannen. En dan kijken we op zo'n bekende boekingssite. Zo'n app is heel makkelijk. Van, joh, waar hebben we een leuk hotel? Wat is betaalbaar?
1: Wat heerlijk, Erwin. Dat klinkt goed.
0: Niks hoeft.
1: Ja, nee. En ook echt hele verre reizen. Zoals we net hoorden bijvoorbeeld van Jacqueline. En ook,
0: voor mijn werk ga ik minimaal 1 keer per jaar naar China toe.
1: Oh ja.
0: Dus dat is wel vaste prik. Soms 2 keer per jaar als dat nodig is. En de rest van de reizen is toch wel binnen Europa.
1: Oh ja.
0: Dan moet je denken aan Oostenrijk, Zwitserland, Finland.
1: Nou, heerlijk
0: daar,
1: toch?
0: Daar kom ik dan voor mijn werk.
1: Ja, zeker. Leuk hoor.
0: Leuk.
1: Hey, leuk om te horen. Dankjewel, Erwin.
0: Ja, graag gedaan.
1: Wij raken helemaal geïnspireerd om ons huismussenschap af te werpen en een beetje meer te gaan reizen.
0: Ja, lekker wat gaan bekijken en avonturen en lekker andere culturen ontmoeten.
1: Altijd leuk.
0: Ja. Hartstikke leuk.
1: Ja, en misschien een ontbijtje in Amerika, dat is ook altijd leuk. Toch?
0: Ja, nou, daar ben ik nou nog nooit geweest, Amerika. Maar dat staat nog een keer op de planning.
1: Dag Erwin.

0: Supertramp hoorde je met Breakfast in America. En straks na het nieuws van 5 uur... dan hoor je, ja, gaan we de schade opnemen eigenlijk na die grote brand van gisteren in die loods bij Aalsmeer. Straks hoor je hoe dat er nu bij staat.
1: Woon jij in Beverwijk? Maak dan nu jouw recyclekeuze. Dan krijg je korting op je afvalkosten als je minder vaak restafval weggooit. Jij bepaalt zelf of je meedoet en welke keuze het beste bij jou past. Geef het uiterlijk voor 26 december door via recycle-keuze.nl of in de HVC-app. HVC, energie en hergebruik.
2: Voordeeluitjes.nl. Deze herfst er nog even lekker tussenuit. Boek nu een van onze luxe Bilderberg-hotels. 3 dagen al vanaf €144,50. Voordeeluitjes.nl.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
4: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rabo-dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714-352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
5: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
6: Dit is een uittip.
7: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse Kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
6: Dit was een uittip.
5: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken en carouselkasten.
8: Ik ben Emily en ik kom uit Hoofddorp.
9: Ik ben Michiel en ik kom uit Averhoorn.
10: Hi, ik ben Michaela en ik kom uit Egmond aan Zee.
11: Ik ben Reinoud uit Bussum.
12: Ik ben Ingrid uit Assendelft.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 5:01 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. Twee brandstichtingen tijdens Pride Amsterdam waren een vooropgezet plan, dat zegt het Openbaar Ministerie. Vooraf zou de verdachte benzine hebben gekocht en vervolgens stichtte hij brand in een trein en in een speciale kleedkamer voor Pride-bezoekers op het CS in Amsterdam. Met meer dan 50.000 handtekeningen hopen oudere organisaties, ook uit Noord-Holland, vandaag het afschaffen van de OV-korting voor 65-plussers tegen te houden. Vanmiddag is een petitie aangeboden aan leden van de Tweede Kamer. In Amsterdam is de 29-jarige Hajar al meer dan een week vermist. Politie en haar familie maken zich ernstige zorgen. Ze fietste op 4 oktober met een onbekende man weg vanuit de Rai in Amsterdam richting Buitenveldert. Straks meer daarover. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
15: Levi van Eck met het NOS-journaal. Albert Heijn heeft concrete aanwijzingen dat er een hackaanval of een poging daartoe is gepleegd op het bedrijf, blijkt uit onderzoek van de NOS. Het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht verkeer zagen binnenkomen en besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee wisten ze te voorkomen dat hackers dieper de systemen binnendrongen. Er is nog weinig bekend over hoe succesvol de aanval was. Vooralsnog heeft het bedrijf geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Ahold wil bepaalde systemen weer opstarten. Justitieminister Van Wil gaat praten met burgemeester Halsema van Amsterdam over de pro-Palestijnse demonstratie van zondag. Daarbij werden vlaggen van Hamas getoond en werd steun voor de terreurorganisatie uitgesproken. Van Wil wil van Halsema weten waarom ze niet ingreep, ook omdat betogers hun gezicht bedekten. Dat kan volgens hem reden zijn om een demonstratie te ontbinden. Halsema noemde de Hamas-steun op een eerder protest chockerend en onsmakelijk. Maar volgens haar werd er toen niets strafbaars gedaan en was ingrijpen daarom niet mogelijk. De Nederlandse infrastructuur is niet klaar voor grote militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Om alles geschikt te maken is zeker 9,5 miljard euro nodig. En dat terwijl al een tekort is voor de onderhoud aan infrastructuur. Minister Letschert van Onderwijs trekt geen extra geld uit voor opleidingsplekken voor tandartsen. Een onafhankelijke stichting adviseert al sinds 2009 om meer studenten toe te laten bij de opleiding tandheelkunde, omdat het tekort aan tandartsen oploopt. Maar dat zou te veel geld kosten, staat in een brief van de minister aan de Tweede Kamer. Het weer vanavond opklaringen en ook in de nacht is het droog. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mist. Daarna vrij zonnig bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En hoe gaat het intussen op de Noord-Hollandse wegen, Jelmer?
11: Het is heel erg druk en dat komt onder andere door het regenachtige weer. Ik noem even de uitzonderingen. De eerste, de A9, Alkmaar richting Diemen. Tussen Aalsmeer en Amstelveen is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn daar dicht, bijna 50 minuten vertraging. Gaan we nog even richting de N205, Nieuw-Vennep richting Haarlem. Tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem, 20 minuten vertraging. En tot slot de N242, Alkmaar richting Middenmeer. Tussen de aansluiting met de A9... en ring Alkmaar een half uur vertraging.
13: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
16: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
13: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
17: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
18: Goed voor het water.
17: En de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Vandaag de dag.
4: Met Patricia Nagelkerken.

0: Hij staat nog volop in de schijnwerpers, deze Billy Ocean. Hij heeft net weer een heleboel optredens gehad. En gaat gewoon lekker door. Love Really Hurts Without You, hoorde je. En het is bijna 5:10. Een heel goede middag.
1: NH met vandaag de dag.
0: Ja, wij zijn er tot 7:00 vanavond weer bij. En we hebben nog een heleboel leuke dingen te doen eigenlijk, Jelmer.
2: We hebben nog onwijs veel leuke dingen te doen. Straks krijgen we natuurlijk het laatste sportnieuws. Nou, waar dat over gaat is zo spannend dat ik het nog niet weet. En daarna komt Gea langs. Want die heeft een nieuw seizoen van Bij de Tijd. En dat gaat over digitale fitness.
0: Oeh, dat is iets voor mij. Goed, ja, daar horen we straks meer over. Eerst gaan we de schade opnemen van die grote brand die gistermiddag woedde in een loods bij Aalsmeer. De hele boel brandde daar volledig uit. En dus ook alles wat er in die loods stond. Een verslaggever Annabel van der Lauw, die ging daar vandaag eens even kijken. En stond daar te midden van de resten van die loods. Goedemiddag Annabel, hoe zag het eruit daar? Wat trof je aan?
3: Ja, ik zag in eerste instantie eigenlijk vooral nog wat rookpluimen van een plek afkomen. En daardoor had ik door waar ik moest zijn. En hoe dichterbij ik kwam, hoe meer zwart puin ik eigenlijk zag liggen. En van dichtbij kon ik zeker ook wel herkennen wat er daar gestaan heeft al die jaren.
0: Maar daar was dus weinig meer van over, begrijp ik.
3: Daar was weinig meer van over. Het was echt compleet ingestort. En er heeft ook een bulldozer, zei iemand, het puin losgemaakt om het vuur echt goed te kunnen blussen. Dus er was niks meer van over.
0: Ja, een treurig gezicht. En van wie was die loods nou eigenlijk?
3: De eigenaar zelf heb ik niet gesproken. Maar het was iemand die in ieder geval allerlei stukjes van de loods verhuurde. En dat was afgezet met een soort dranghekken. Iedereen had eigenlijk een eigen stukje in de loods waar ze spullen op sloegen. En vooral ook waar veel mensen klusten. Bijvoorbeeld aan oldtimers of motoren of witgoed. Maar ook andere meubelstukken stonden daar opgeslagen.
0: Oh ja, en is al bekend hoe de brand is ontstaan?
3: Nee, dat is ook door de brandweer is dat niet. Het wordt ook verder niet meer onderzocht. Wat ik wel heb gehoord vandaag, toen ik een tijdje bij de locatie stond en wat mensen daar sprak, was dat veel mensen het vermoeden hebben dat het door een accu van een van die auto's die daar opgeslagen stond is gekomen. En ook als je kijkt naar waar de vlammen als eerst vandaan kwamen, dat was op bij een plek waar inderdaad nu ook nog resten van auto's te vinden waren.
0: Oh, en dat waren dan dus auto's van een van die huurders waarschijnlijk.
3: Ja, klopt.
0: Ja, wat stond er nog meer in die loods?
3: Motoren, fietsen. Ik kon best wel goed zien wat er allemaal gestaan heeft. Maar ook servies. Ik zag een oude naaimachine. Maar het grootste deel waren echt wel die oldtimers. Dus er waren echt wel veel mensen die daar eigenlijk jarenlang aan auto's aan het klussen waren. Zo sprak ik ook iemand die vertelde dat hij nu op 80% was na zo'n 3 jaar klussen aan een auto. Dat hij bijna de weg ermee op zou kunnen. Maar dat hij dat hij nog geen meter dus eigenlijk gereden heeft met die auto en dat er ook nooit meer gaat komen.
4: Ja, heel erg. Heel erg. Heel triest. Maar voor iedereen. Ik denk dat er een man of 35 zat en we zijn alles kwijt. En het is natuurlijk heel emotioneel om dit allemaal zo te zien. Ik had ook allemaal oude motors en die wou ik graag bewaren en opknappen. En dat raakt me het meest natuurlijk. En dat dit voorbij gaat, waarschijnlijk zie ik de mensen waar ik elke zondag contact mee had. Ja, dat is ook zie ik ook niet meer terug. Een soort gemeenschap, een soort familie was het.
0: Ah, ongelooflijk treurig wat daar is gebeurd. Want het was dus echt veel meer dan een loods met wat oude auto's en wat oude spullen, als ik het zo hoor, hè?
3: Ja, ja, deze meneer vertelde inderdaad, nou ja, wat hij al zei, dat het echt een soort familie was. Dat er ook heel veel mensen waren die daar echt al jarenlang naartoe gingen. En dat het ja, in het weekend echt een plek was waar iedereen dan lekker aan het klussen was. Dat ze koffie dronken met elkaar in het zonnetje achter de loods. En dat als er iets met je auto was, dat er altijd wel iemand was die je kon helpen. Het waren een boel mensen met twee rechterhanden, zoals deze meneer het omschreef.
0: Ja, ja.
3: En ja, wat voor hem ook wel extra triest is, is dat hij ook spullen van een overleden vrouw en van zijn moeder had staan in de loods. En hij kwam eigenlijk ook kijken of hij misschien daarvan nog iets herkende. Zoals schilderijen, maar nee, dat is echt allemaal vergaan.
0: Oh, ongelooflijk treurig. Dankjewel, Annabel. En nou, een heel artikel over deze vreselijk verwoestende brand komt ook nog online bij ons op nhnieuws.nl. Kun je dat bekijken. Daar zie je dan ook de beelden van hoe het er nu uitziet. En wij krijgen hier in de studio ook een paar foto's binnen van iemand die het van heel dichtbij allemaal gezien heeft. Die foto's zijn onbeschrijfelijk heftig en treurig, want je ziet echt een soort in elkaar gefrommelde, zwart verkoolde auto's op elkaar gestapeld met allemaal spulletjes tussendoor. En dat is echt ongelooflijk triest wat daar allemaal gebeurd is. Dank voor het doorsturen van die foto's en misschien dat we die ook nog even op onze website mogen plaatsen. Op nhnieuws.nl dus.

0: Somebody New. Je hoorde Sven Siliers, nieuw talent uit Nederland. Geboren in Zuid-Afrika trouwens, maar opgegroeid hier in de buurt.
1: Vandaag de dag.
0: Soort van. We gaan verder met de sport. En daarover ga ik praten met onze sportverslaggever Frank van der Meijden. Met vandaag aandacht voor weer eens even een heel andere tak van sport dan voetbal. Een vrij onbekende sport eigenlijk. Het trampolinespringen.
2: Ja,
0: wat
2: ik
0: leuk.
2: Ik moest ook even twee keer met mijn ogen knipperen. Maar dan hebben we natuurlijk niet over het vrolijk rondspringen op een kindertrampoline in de tuin of in een park. Maar over het echte werk. Het is natuurlijk een Olympische sport, het trampolinespringen. En in onze provincie is er zoals gebruikelijk altijd veel sporttalent. Maar ook in het trampolinespringen doen we behoorlijk goed mee. Want wij hebben daar de Alkmaarse Thalissa Wijkstra. En zij timmert hard aan de weg. Ze is pas 18 jaar, maar doet nu al mee met de nationale top.
3: Ja, ik heb al wel wat dingen bereikt. Zoals jeugd-Europese kampioen en Nederlands kampioen bij de senioren. En in november mag ik aan mijn tweede senioren WK deelnemen in China.
0: Dat zei Thalissa Wijkstra. Ze heeft het over een senioren-WK. Hoe oud is ze, zei je?
2: Ja, ze is dus 18. Maar 2 jaar geleden won ze al op 17-jarige leeftijd het nationaal kampioenschap. Ja. Is al een keer op het WK geweest. Maar nu is ze nog steeds net 18. En ze gaat nog een keer naar een WK.
0: Ja, maar dan voor de senioren als je 18 bent.
2: Ja.
0: Dat is toch gek?
2: Een enorm talent dus.
0: Oké. Ja, maar ik zou denken, dan voor de senioren ben je 60 plus of zo.
2: Oh nee, zo, je hebt, in de sport is het meer junioren of senioren. En de senior is eigenlijk de volwassenen, zeg maar.
0: Goed. Maar ze gaat dus het WK doen in China. Dat is wel echt heel speciaal.
2: Ja, dat lijkt me een hele mooie locatie om te gaan trampolinespringen. En de hele wereldtop komt daar bij elkaar. En ze is dus 18. En het is een mooi meetmoment om te laten zien wat ze allemaal in huis heeft.
0: Ja, dat zal ook wat kosten, denk ik, om bij zo'n WK aanwezig te zijn.
2: Ja, en dat is wel een probleempje, die financiën. Want ondanks dat het een Olympische sport is, is het absoluut niet goedkoop, het trampolinespringen. En tel daarbij op dat de Turnbond, of eigenlijk de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie, moet ik zeggen, die kunnen ook maar weinig bijdragen aan zo'n reis. En daarom moet Thalissa heel veel geld zelf bij elkaar gaan sprokkelen. En moeder Thea Wijkstra en coach Sven Mooi, die zeggen daar het volgende over.
4: Ja, omdat de bond helaas niet veel kan financieren, moeten we dus bijna alles zelf betalen. En dat is voor het WK €6.000.
5: En dat kun je niet zomaar even ophoesten.
4: Nee, daarom. Nee, klopt.
6: Eerlijk gezegd voelt het super vreemd dat iemand met het niveau van Thalissa, want we hebben het wel over iemand die echt internationaal ook gewoon meetelt. Dat die dat helemaal zelf moet doen. Kijk, zij springt tegen full profs uit andere landen die gewoon niet alleen voor hun wordt bekostigd, maar die ook gewoon betaald krijgen om te springen. Dus het contrast is ontzettend groot.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat ze eigenlijk ook niet helemaal eerlijk lijkt.
2: Het is oneerlijk, ja, zeker.
0: Hey, maar €6.000 is heel veel geld. Hoe gaan ze dat doen?
2: Ja, en je hebt natuurlijk meerdere toernooien in een jaar. Dus dat probleem komt elke keer weer om de hoek kijken. Die financiën, €6.000. En daarom is Thalissa ook een crowdfunding gestart.
0: Oh ja.
2: Via het Yvonne van Gennep Talentenfonds. Dat doen wel meer sporters in de kleinere sporten veel moeten zelf bekostigen, kunnen aanspraak maken op dat fonds. Maar er is ook dus een crowdfunding gestart. Inmiddels staat de teller op €2.000. Dus er is in ieder geval een begin. Het WK in China dus is op 5 november. Tot en met 8 november. Dus er is nog even de tijd om Thalissa te helpen. Zodat ze richting die €6.000 kan. En zo zonder zorgen kan meegaan doen aan dat WK.
0: WK in China. En dan heb ik het idee dat het trampolinespringen in Nederland een hele kleine sport is, inderdaad, wat je net al zei. En is het in China dan iets heel groots?
2: Ja, zeker in andere landen. Daar worden clubs of spelers worden echt gewoon gefinancierd. Zoals de coach net zei. Zijn gewoon betaalde profs. Terwijl in Nederland zijn het amateurs.
0: Ja.
2: En moeten het allemaal zelf betalen. Soms een klein beetje geld van de bond. Maar in andere landen wordt er veel meer geld ingestoken. In de hoop natuurlijk een Olympische gouden medaille voor je land te kunnen winnen. Maar in Nederland zijn we helaas nog zover niet.
0: Oké. Goed, je hebt een reportage gemaakt met trampolinespringster Thalissa Wijkstra. Die staat nu al vast op de Facebookpagina van NH Sport. Kijk daar vooral eventjes bij. En later komt het ook nog online op de website van nhnieuws.nl. En natuurlijk voor al het sportnieuws ga je naar nhsport.nl. Ja, toch?
2: Zeker.
1: Vandaag de dag.

0: Blaster, Blaster hoorde je hier bij NH. Je luistert naar Vandaag de Dag. En straks dan hoor je wat digitale fitness inhoudt. Eerst het nieuws van 5:30 met Barbara. En wat zit daarin?
1: Wat zit erin?
0: Ja, ik overval jou, hè?
1: Ja. Ja, ik was nog even over iets aan het nadenken, maar dit maakt niet
0: uit. Is altijd goed.
1: Je krijgt de laatste stand van over de situatie bij Albert Heijn. En ouderen willen goedkoop kunnen blijven reizen.
0: Tuurlijk.
2: Kunt u dit moeiteloos verstaan? Dan is deze reclame niet voor u. Kent u iemand voor wie dat steeds lastiger wordt? Bij Hoorstudio's nemen we graag de tijd. Ontdek Hoorstudio's in Amsterdam-Zuid en Bussum. Kijk op hoorstudio's.nl. Hoorstudio's, het best hoort u bij ons.
3: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
4: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
8: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: Nu bij Dirk, Calvé pindakaas. 1,49. Word je groot van...
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
10: En als je huur verandert?
9: Pas het zelf aan.
11: En als je gaat samenwonen?
9: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check. Pas het zelf aan en door.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Ik ben Richard uit Bresant.
14: Ik ben Margreet uit Medemblik.
15: Ik ben Sebastiaan uit Amsterdam.
16: Hi, ik ben Emily en ik kom uit Hoofddorp.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 5:01. In Den Burg op Texel is het 17 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Al maandenlang worden inwoners van Amsterdam-Osdorp en Amsterdam-Slotermeer opgeschrikt door nachtelijke explosies en jongerenoverlast. Politie en gemeente hebben nu 30 jongeren in beeld die mogelijk betrokken zijn bij die aanhoudende incidenten. Dat schrijft het Parool. Burgemeester Halsema schrijft in een brief die het Parool heeft gezien dat aan de bewoners dat het de hoogste prioriteit heeft. Er worden de komende tijd extra agenten en handhavers ingezet. Ook gaat de politie thuis langs bij de jongeren. Ook wordt gekeken of ze een gebiedsverbod kunnen krijgen. Dan is de politie in Amsterdam op zoek naar de 29-jarige vermiste Hadjar. Ze is op zondag 4 oktober voor het laatst gezien in de buurt van Amsterdam-Rai. Ze fietste toen met een onbekende man richting Buitenveldert. Politie en familie van de vrouw maken zich ernstige zorgen over haar welzijn. Op politie.nl vind je ook een foto. Mensen die meer informatie hebben over de vermissing wordt vooral gevraagd om de politie te bellen. Albert Heijn kampt met een hekaanval, dat meldt de NOS. Die hebben er uitgebreid onderzoek naar gedaan. Officieel wil de supermarktketen zelf niet zeggen wat het cybersecurity-incident precies inhoudt. Maar het lijkt erop, zegt de NOS, dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht buitenlands verkeer zagen binnenkomen zondag en dat ze besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. En daarmee wisten ze te voorkomen dat de hackers dieper de systemen binnendrongen. Nou, de aanvallers zouden meerdere computerservers in meerdere landen hebben gebruikt om aan te vallen. Dat blijkt ook uit onderzoek van de NOS. De komende dagen zijn er nog wel wat lege schappen, vooral bij groente, fruit en zuivel. En in Zandpoort-Zuid is vanmiddag brand uitgebroken in een flat. Dat meldt de veiligheidsregio. Dat ontstond vermoedelijk in de keuken. Nou, het goede nieuws, de bewoners konden het huis op tijd verlaten. De brandweer is met meerdere ploegen aanwezig en er is vooral veel rook. Over de oorzaak is nog niets bekend. Laatste berichtje. Met meer dan 50.000 handtekeningen hopen oudere organisaties vandaag het afschaffen van de OV-korting voor 65-plussers tegen te houden. Ja, vanmiddag hebben een aantal ouderen en vertegenwoordigers ook uit Noord-Holland een petitie aangeboden bij de Tweede Kamer. Op dit moment maken 1,5 miljoen senioren gebruik van die 34% korting op een kaartje voor de bus, tram of metro.
4: Dat scheelt ook nogal, hè?
1: Heel veel. Ja, ja. Die regeling wordt stopgezet omdat ouderen welvarender zijn geworden. Tenminste, dat is de redenering.
4: Ja. En voor kinderen wordt het dan gratis, ja, toch, is het idee?
1: Voor basisschoolkinderen wordt het helemaal gratis.
4: Ja,
1: ja, ik kan me wel voorstellen dat, zeker als je senior bent, dat je... Ja, dat best een aderlating is.
4: Zeker, ja. Dus, ja, niet alle ouderen zijn per definitie natuurlijk vermogend.
1: Nee, en ook niet alle kinderen zijn heel arm.
4: Nee, zo is het ook inderdaad.
1: En dan denk ik ook bij die basisschoolleerlingen soms... je kan ook de fiets pakken in plaats van de tram.
4: Ja, zo is het.
1: Maar goed, dat is misschien te simpel geredeneerd, want... sommige wat armere kinderen komen bijvoorbeeld nooit in een andere wijk. En dat is ook
4: dat
1: heel slecht.
4: Ook niet goed. En als je in de Bijlmer woont bijvoorbeeld, dan is het best wel lastig om in andere delen van de stad te komen met de fiets.
1: Dus dan is het heel goed dat de stad veel groter voor je wordt en dat je daar dus gratis kan komen.
4: Ja.
1: Dus het blijft een ingewikkelde beslissing. Maar goed, we gaan dus op korte termijn horen of dat protest zin heeft of niet.
4: Zo is het.
1: En meer nieuws vind je in de app en op nanieuws.nl.
4: Ook dat. Dankjewel, Barbara. Dan gaan wij eens even praten met onze eigen weerman Jan Visser. Goedemiddag, Jan.
10: Patricia, goedemiddag.
4: Ja, of nou ja, goedemiddag. Het was een beetje een grijze middag eigenlijk, hè?
10: Ja. De ochtend verliep sowieso al grijs, met af en toe wat regen en motregen. En vanmiddag begon het ook nog, maar daarna brak het hier en daar toch even open.
4: Oh ja.
10: Want toen bevonden we ons in de zogeheten warme sector. Dat is het gebied tussen het warmte- en het koufront van een depressie in. En in Zeeland waren er zelfs even flinke opklaringen. En die breidden zich ook even naar onze provincie uit. Duurde allemaal maar kort, maar de temperatuur liep daarbij wel op naar 19 graden. Dus best hoog. Schiphol had er iets meer dan 20 graden. En dat is toch wel echt hoog. En permanent zat tegen de 20 graden aan. Maar later kwam het koufront opzetten. Dat is bezig nu de provincie alweer uit te trekken. En dat ging gepaard met toch even wat meer regen. 4 mm in Zaandam, 2 in Purmerend. Dus het regent eventjes pittig. Nou, de meeste regen vertrekt nu, maar er zit nog wel een bandje met een paar buien achter. Alleen in de Noordkop en of het noorden van de provincie en op Texel is het nu zo goed als onbewolkt geworden. Want daarachter klaart het flink op. En dat zal vanavond, na die paar buien die hier en daar nog vallen, ook elders in de provincie gebeuren. En de wind die draait naar zuidwest tot west en die neemt wat af. Vanmiddag was er echt af en toe een vlagerige wind. Nou, morgen ziet er allemaal goed uit. We hebben de hoge druk vanaf Noord-Frankrijk tot boven het Midden-Europa. En daar profiteren we van. Dat betekent morgen droog weer, flink wat zon en een middagtemperatuur van 17 graden. Bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten tot westen.
4: Klinkt goed, Jan.
10: Ja, klinkt goed. Nou, donderdag plakken we er nog zo'n dag aan vast.
4: Top.
10: Droog, zonnig en 18 tot 19 graden. Vrijdag komt dan weer een volgend front opzetten met enige regen. En dan in het weekend zien we de barometer wel flink oplopen. Er komt een fors droge drukgebied tot ontwikkeling boven de Britse eilanden. Dat zal wat langere tijd toonaangevend zijn. Maar de bovenlucht werkt nog niet helemaal mee. Dus er kunnen zaterdag, misschien zondag, ook nog wel wat buien vallen. Temperatuur zakt naar 14 tot 15 graden. En na het weekend is het dan droog, rustig weer. Af en toe zon, een noordoostenwind en temperaturen rond normaal.
4: Oh, lekker eigenlijk.
10: Ja.
4: Toch, Jan? Nog even een paar mooie dagen. Daar gaan we van genieten. En daarna is het dan gewoon de herfst zoals hij hoort te wezen.
10: Ja, het is nog niet echt dat je zegt van...
4: Geen stormen.
10: Nee, dat is hoeft allemaal nog ver op dat Atlantische Oceaan.
4: Goed zo, houden we zo. Dankjewel, Jan, en een mooie avond voor jou.
10: Hetzelfde.
0: Hoi. Dan kijken we nog even naar de situatie op de weg. Jelmer, hoe is die?
13: Het is heel erg druk op de weg. Volgens mij moeten we allemaal nog eventjes wennen aan het regenachtige weer tijdens het rijden. Ik noem even de langste drie. De eerste, de A9, ook maar richting Diemen. Tussen knooppunt Batuverdorp en Amstelveen is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn daar dicht. Een vertraging loopt op tot dik een uur. 22 minuten vertraging op de N203, Amsterdam richting Alkmaar. Tussen Castricum en Alkmaar. En de laatste, de N242, Alkmaar richting Middenmeer. Tussen de aansluiting met de A9 en Rink Alkmaar 3 kwartier vertraging.

0: als het muziek is van de Doobie Brothers, dan wil ik er graag naar luisteren. Listen to the music, hoorde je.
1: Bij de tijd.
2: Bij de tijd.
0: Ja, vanavond starten weer een nieuwe reeks van ons tv-programma Bij de Tijd. Een programma met tips en interessante reportages voor de vitale ouderen die nog lang niet achter de geraniums wil. Gea Sikma is een van de makers van het programma. Gea, wat kunnen we dit nieuwe seizoen verwachten?
3: Nou, voor een groot gedeelte gaan we door op de oude leest. Voor de zomer hadden we ook al een mooie reeks van 8 afleveringen.
0: Ja.
3: Met actuele reportages, portretten en wat rubrieken. En die reportages die gaan dan echt over een paar prangende thema's voor ouder worden.
0: Ja.
3: Wonen, zorg, reizen, geld en verbinding. Dat zijn wel de thema's waar ouderen op aanslaan. En dat blijven we gewoon doen. Ook de portretten van de volhouders blijven we gewoon maken. Want
0: mooi.
3: Dat zijn mooie mensen die laten zien hoe het leven leuk kan blijven.
0: Ja, en mensen die soms ook gewoon nog doorwerken. Ook kunnen ze al lang met pensioen, toch?
3: Ja, een dierenarts, maar ook gewoon mensen die hun vrijwilligerswerk echt met passie blijven doorgaan. Ook al zijn ze 88 nog te staan te dirigeren.
0: Ja.
3: Dat zijn mooie mensen.
0: Ja, dus die portretten en reportages gaan we zien in het nieuwe seizoen van Bij de Tijd. Er zit ook een nieuw onderdeel in. Dat gaat over digitaal fit zijn. Wat houdt dat in?
3: Nou, je gaat naar de gym om je lijf fit te houden, maar je moet ook digitaal fit blijven. Bij de tijd blijven in die digitale, voortrazende wereld.
0: Ja.
3: En dat moet je doen door soms maar gewoon even iets te zien. Vooral het zien, het ervaren van wat moet ik doen als ik die app wil installeren. Of wat is AI? Nou, wij hebben een samenwerking met de bibliotheken van Noord-Holland. En daar vertelt iemand stap voor stap, en we laten het zien hoe je digitaal fit kan blijven.
0: Oh ja.
3: En daarvoor heeft collega Bart is ook wel even de markt op gegaan om dat te vragen.
4: Hoe digitaal fit bent u?
5: Niet echt digitaal.
4: Nee?
5: Ik weet hoe het werkt, maar ga me geen rare dingen vragen, want ik weet het niet.
6: Sommige dingen red ik dan niet.
4: Wat dan niet bijvoorbeeld?
6: Nou, als ik e-mailadressen heb die ik weg wil halen, dat lukt dan niet.
4: Nee. Want is
5: het probleem is meestal van hoe kom ik bij het programma en hoe kan ik verder.
0: Herkenbaar denk ik voor veel mensen. Praktische tips dus krijgen we in de uitzending. Wat zit er verder in vanavond?
3: En vanavond hebben we als actuele reportage. Een reportage die gaat over die korting die afgeschaft dreigt te gaan worden in het openbaar vervoer. En dat is een landelijk probleem. Waarvan er wordt gezegd van we willen juist de basisschoolkinderen gratis laten reizen. En dan de ouderen kunnen hun korting wel inleveren, want die zijn steeds welvarender. Aan de andere kant heb je eenzaamheidscijfers die schrikbarend zijn. En poppen er allemaal van die initiatieven op, zoals in Hilversum. Met een gratis buurttaxi-service.
7: Even.
3: En waar gaat de rit naartoe, als ik vragen mag?
7: Naar mijn bridge clubje.
8: We hebben ongeveer 60 enthousiaste passagiers inmiddels. En ons 500ste ritje hebben we vorige week gereden.
7: Met mijn rollator dan kan ik daar komen. Maar erg ver kan ik niet komen, hoor.
8: Nee. Ja, de zorg staat onder druk. Dus ik dacht, wij kunnen veel meer voor elkaar betekenen. Wat is er mooier dan dat je naar elkaar toe kan komen en dat mensen elkaar helpen met een auto?
3: Maakt ook echt wel even een praatje met haar, hè?
9: Altijd. We doen het ook om ervoor te kijken of ergens behoefte aan is.
8: Dat de signaalfunctie, zo van dat je even ziet van ja, daar is toch even wat aan de hand. Dat we elkaar echt een beetje meer ondersteunen en in de gaten houden. Dus.
9: Veel plezier. Ja, graag gedaan, hè. Ik zie je de volgende week weer, denk ik. Oké, dag.
0: Deze reportage over de gratis buurttaxi in Hilversum zie je in het programma Bij de Tijd. Dat is vanaf vandaag dus weer iedere dinsdagavond te zien. Elk half uur wordt het herhaald de hele nacht door. En als je het dan toch mist, kun je ook even kijken op onze internetpagina nhnieuws.nl. Dankjewel, Gea.
3: Graag gedaan.

0: Live Together. Je hoorde Lisa Stansfield hier bij NH. Je luistert naar Vandaag de Dag. En het is bijna 6 uur, wat betekent dat wij straks weer op zoek gaan naar een leuk plaatje om deze dag muzikaal mee af te sluiten. En dan is het meestal rond deze tijd dat Jelmer ons even een kleine hint gaat geven in welke richting we dat plaatje mogen zoeken.
1: Ja, ja, ja. Vanmorgen werd ik wakker.
0: Ja, gelukkig.
1: Ik voelde de regen een beetje tegen het raam aan tikken.
0: Zachtjes tikt de regen op het zolderraam.
1: Ja, zoiets. En toen dacht ik, ach, als ik nu de gordijnen open doe, het was nog steeds een beetje donker.
0: Ja.
1: Toen dacht ik, oh jee, de donkere dagen komen er weer aan.
0: Ja, maar toen keek ik naar
1: de overkant van de straat.
0: En toen?
1: En daar zag ik iets. En dat gaf mij weer hoop.
0: Oh, nou, het is een heel verhaal met onduidelijk afloop. Maar ik denk dat we straks horen wat er gebeurde. Wat je
1: niemand
0: hebt.
1: Kan er nog wat mee, maar dat maakt niet uit.
0: Okay, nou ja. Ga maar zoeken naar plaatjes.
1: Nee, dat vertel ik straks. Oh, dat mag nog niet straks.
0: Oké. Okay. Nee.
2: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert WST Keukens uit Krommenie alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: Ja, hallo, even wakker worden. Het platform Veilig Ondernemen heeft iets nieuws voor jou. Voor jou, voor jou.
5: Jou.
4: En voor jou, voor heel werkend Nederland. Blijf veilig, ook als het om criminaliteit gaat. Kijk, beleef en weet wat je moet doen bij bijvoorbeeld cybercriminaliteit. Ga naar de website van het platform Veilig Ondernemen Noord-Holland. Of pvonh.nl, ook goed.
6: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75.
7: Voordeeluitjes.nl. Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Belt Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
6: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
8: Voordeeluitjes.nl.
9: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60-222.
10: Ik ben Sarah en ik kom uit Hilversum.
11: Wij zijn Iet en Ger en wonen in Koog aan de Zaan, aan de Zaan.
12: Ik ben Lonneke en ik kom uit Amsterdam.
13: Hallo, ik heet Loes, ik kom uit Hilversum.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 6 uur en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedenavond.
15: Goedenavond. 400 medewerkers van de publieke omroepen willen dat de NPO de beslissing om deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival terugdraait. Staat in een brief aan de directie van de NPO. In Zandvoort-Zuid is vanmiddag brand uitgebroken in een flat. De bewoners konden gelukkig op tijd het huis verlaten. En het cyberincident bij Albert Heijn zorgt voor extra toeloop bij lokale ondernemers in onder meer Haarlem. Omdat in de supermarkt vandaag veel groenteschappen leeg zijn, wijken klanten bijvoorbeeld uit naar de plaatselijke groenteboer. Straks meer daarover. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
16: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft opnieuw gezegd dat Rusland zich niet aan het energiebestand houdt dat president Trump zondag afkondigde. Volgens Zelensky hebben de Russen sindsdien zowel energiecentrales als cruciale infrastructuur aangevallen. De Oekraïners houden zich wel aan het bestand, zegt Zelensky. Trump meldde zondag dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuur hadden afgesproken voor de energiesector, maar Zelensky zei van niets te weten. Hij zei wel bereid te zijn tot een akkoord, mits de Russen ook niet zouden aanvallen. Een Nederlandse ondernemer is door de Britse regering op een sanctielijst gezet omdat hij materialen leverde aan Rusland. Het gaat om Alexander T., mede-eigenaar van een Turks metaalbedrijf. Die firma leverde voor miljoenen aan goederen aan Russische metaalbedrijven die daarmee weer raket- en straaljagerfabrikanten bevoorraden. Daarmee overtrad het bedrijf van de Nederlander de exportregels. Zijn bezittingen zijn bevroren en hij heeft een Brits inreisverbod gekregen. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen tegen de NOS dat meerdere buitenlandse computerservers zijn gebruikt bij de aanval. Onder meer in de VS, Polen, Moldavië en Turkije. Toen ICT-beveiligers dat zagen, zouden de systemen zijn uitgezet. Of er gegevens zijn gestolen, is onduidelijk. De Nederlandse infrastructuur is niet klaar voor grote militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Om alles geschikt te maken is zeker 9,5 miljard euro nodig. En dat terwijl er al een tekort is voor de onderhoud aan infrastructuur. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen is het droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken en dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
0: Zijn er nog files, Jelmer?
1: Er zijn er nog 9 in totaal. Ik noem even de 3 langste. De eerste, de A9, Amstelveen richting Den Helder. Tussen Akersloot en Heiloo, 12 minuten vertraging. 23 minuten op de N203, Amsterdam richting Alkmaar. Tussen Castricum en Alkmaar. En de laatste, de N205, Nieuw-Vennep richting Haarlem. Tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem een kwartier vertraging.
5: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
8: Dit is een uittip.
10: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
8: Dit was een uittip.
17: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken en carouselkasten.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
21: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
20: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
22: Ah, hier kan het.
20: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
23: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
24: Volido.
25: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
26: En als je huur verandert?
25: Pas het zelf aan.
27: En als je gaat samenwonen?
25: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
28: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
29: Meer van minder. Simpel.
30: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
31: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
30: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
32: Vandaag de dag.
33: Met Patricia Nagelkerk.

0: Alive. Het is 6:09 Een heel goede avond.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
1: De ogen en oren van Noord-Holland.
0: En die ogen en oren, dat zijn onze eigen verslaggevers van NH. Elke dag maken ze de meest uiteenlopende verhalen. En verslaggever Thijs-Jan van Aalst, die was de hele dag bezig met de gevolgen van de IT-problemen bij Albert Heijn. Thijs-Jan, fijn dat je nog even bij ons in de studio bent. Want je begon je dag al vroeg met filmen bij een stilliggend distributiecentrum en lege schappen in de supermarkten. Wat kwam je allemaal tegen vandaag?
3: Ja, inderdaad, bij dat distributiecentrum is het natuurlijk heel rustig op een dag als vandaag, eigenlijk sinds zondagmiddag al, toen die problemen voor het eerst duidelijk werden en Albert Heijn allerlei actie moest ondernemen. En je zag daarbij het grootste distributiecentrum van Nederland voor de bestelbus, dus voor de online bestellingen. Dat ligt op het haventerrein van Amsterdam. En daar zag je eigenlijk dat al die chauffeurs van die busjes vooral zitten te wachten tot er eindelijk weer boodschappen zijn waar ze mee kunnen gaan rijden.
0: Ja.
3: Dus dat was vooral lekker afwachten. En inderdaad, bij de supermarkten, daar merk je toch vooral dat inderdaad in die Albert Heijn steeds meer schappen leeg aan het raken zijn. Vooral bij de verswaren. Denk aan vis, denk aan fruit, denk aan groenten. En dat daardoor toch steeds meer mensen, in ieder geval tot vanmiddag, want toen kwam het nieuws dat er positieve ontwikkelingen zijn, uitvlucht zochten naar andere supermarkten.
0: Ja, zo hard gaat dat dus, hè? Als zo'n distributiecentrum even stil ligt, dan krijg je gelijk lege schappen. Halverwege, je zei het net al, halverwege de dag kwam dus dat nieuws dat de distributie weer op gang kon komen. Hoe moet ik dat voor me zien? Gingen al die busjes meteen weer rijden?
3: Ja, er wordt niet alleen een operatie ingezet om alles veilig te stellen en alles stil te leggen als het ware, maar het vereist ook weer een hele operatie om de tent weer op te starten. Niet alleen om sowieso weer te beginnen met rijden en alle computers weer aan te zetten, want dat is natuurlijk bij zo groot iets als Albert Heijn al ontzettende hijsa om dat allemaal weer op orde te krijgen. Maar er worden ook extra leveringen gedaan, extra busjes ingezet, dus ook extra personeel ingezet om te zorgen dat al die schappen weer zo snel mogelijk vol raken. En er zijn nog wel een aantal dingen waarvan ze verwachten dat het pas in de komende dagen helemaal kan worden aangevuld. Dus verwacht dat het nog een paar dagen duurt voordat de laatste lege schappen zijn verdwenen.
0: Oké. Heb jij vandaag ook weten te achterhalen wat er nou precies gebeurd is daar?
3: Ja, het is opvallend. We hebben de afgelopen weken natuurlijk wel vaker gezien dat bij grote bedrijven, denk aan Odido of Flink, dat het snel duidelijk werd vanuit die bedrijven wat er gaande was bij al die computerproblemen. Dat hoorden we bij Albert Heijn lang niet. En er lijken nu signalen binnen te komen, onder andere de NOS die vertelde dat Albert Heijn wellicht kampte met een hackaanval of een poging daartoe die onderweg was. En dat is toch ook wel waar de klanten bij de Albert Heijn, waar ik vandaag mee sprak, ook wel een beetje benauwd van werden.
4: Het is toch wel weer een beetje eng. Als je ooit je adres voor de bonuskaart hebt geregistreerd, dan zou dat nu ook al een probleem kunnen zijn.
5: Albert Heijn heeft een eigen distributiecentrum en eigen bedrijven die dat leveren. Ja, een probleem van Albert Heijn. Ik hoop dat het gauw opgelost wordt. En ook dat de daders gepakt worden.
0: Ja, het is toch wel een heel spannend iets, hè, als je het hoort. Gisteren was ook heel lang onduidelijk van wat is het nou. Maar er werd heel duidelijk niet gesproken over zomaar een storing, maar echt over een IT-incident. Hè, iets met cyberincidenten. Daar weten we dus eigenlijk nog niet heel veel meer van.
3: Nee, officieel heeft Albert Heijn ook nog geen eenduidige uitspraken gedaan over wat er nou gaande was. En de NOS, die ik zo net ook al even aanhaalde, die sprak wel met verschillende bronnen binnen de beveiligingswereld, binnen de cybersecurity. En die zin speelde er toch wel op dat de mogelijkheid bestaat dat de IT-beveiligers van Albert Heijn, die ze natuurlijk gewoon in dienst hebben om de tent veilig te houden, dat die wellicht verkeer zagen op hun eigen servers. Dus waar al die computersystemen op staan, waar al die gegevens op staan, die erop zouden kunnen duiden dat iemand of een entiteit bezig was om zichzelf toegang te verschaffen daartoe.
0: Ja, en dat kwam uit verschillende landen, begrijp ik.
3: Klopt, inderdaad. Polen, Moldavië, de Verenigde Staten ook. Ahold Delhaize, het moederbedrijf van Albert Heijn, die zitten ook in de Verenigde Staten. Dus die hebben ook daar een serverbedrijf die al die gegevens opslaat. En mogelijk is via die weg in ieder geval geprobeerd om bij gegevens van Albert Heijn te komen. Of dat er ook persoonsgegevens tussen zouden hebben gezeten. Dat is niet duidelijk. We weten wel dat er inmiddels geen persoonsgegevens buiten zijn gemaakt. Dat weten we al wel zeker.
0: Ja, ja, en uit voorzorg hebben ze dus eigenlijk delen van het systeem stilgelegd, juist om te voorkomen dat, wat het ook was, dat het binnen kon komen. Is er ook wel duidelijk of er nou een verband is met wat er gisteren gebeurde in Franse supermarkten? Dat vond ik ook een heel eng verhaal, waar de koelsystemen dus op hol sloegen. Die waren gehackt En daar werd het ineens 50 graden in de diepvries.
3: Ja, heel opvallend verhaal inderdaad. Bij verschillende Carrefour-filialen in Frankrijk werd de koelinstallatie, die gewoonlijk op, nou wat zal het zijn, een graadje of min 10 naar min 20 staat, ja, koude bedoeling, die werd omhoog gezet naar plus 50 graden. En je kan je voorstellen wat dat doet met al die vrieswaren die in die koelkasten zitten.
0: Dan, ja, dat hebben ze allemaal weg kunnen gooien.
3: Dat ben je kwijt inderdaad. En het is wel een belangrijk onderscheid om te maken, want gevoelsmatig lijkt dat op elkaar. Wat er in Frankrijk is gebeurd, is dat er is ingebroken bij de zogeheten firmware. Dus dat is eigenlijk de software, de computersystemen die de apparaten binnen in de supermarkt aansturen. Denk aan de koelsystemen, denk aan de elektrische deuren, de lampen, kassa's, van alles nog wat. Ja. Dat wordt vaak ook door een extern bedrijf gedaan, omdat dat ook weer gaat om hele grote ondernemingen. En daar is toen ingebroken en misbruik gemaakt van die mogelijkheid. Hier in Nederland gaat het echt over een inbreuk bij A, de servers van Albert Heijn zelf, en B, zijn dat servers waar communicatiesystemen op staan, waar gegevens op worden bijgehouden. Dus niet waar apparatuur op wordt aangestuurd.
0: Oh ja, dus dat zijn toch wel twee heel verschillende dingen die dan misschien toevalligerwijs allebei op dezelfde dag hebben plaatsgevonden.
3: Ja, het kan natuurlijk wel dat, mochten er achter beide acties inderdaad hackers of hackersgroepen zitten, dat het allebei een poging is geweest om los geld te kunnen vragen. Maar dat is op dit moment echt nog te vroeg om te stellen.
0: Ja, wat wel gek is, hadden wij het net al even over dat diepvrieskisten die normaal gesproken min 20 doen, dat die dan überhaupt 50 graden kunnen worden.
3: Ja, ik kan me nog voorstellen dat je zo op plus 5 wil houden of iets dergelijks, ja, voor de zekerheid, maar plus 50 lijkt me wel heel enthousiast.
0: Het worden dus een soort ovens.
3: Ja, zo kan je ze blijkbaar ook gebruiken.
0: Ja, heel bizar verhaal. Maar goed, dankjewel in dat je even voor ons deze dag hebt samengevat en vertelt het wat je allemaal hebt gehoord en meegemaakt en gezien. Dankjewel. Thijs-Jan van Aalst.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.

0: Tina Turner, de best. En jij hebt hem wel eens live gezongen, deze.
1: Ik heb dit opgetreden voor mijn zuster bruiloft. Nou, echt? Al die gasten, ze wisten niet wat ze meemaakten. Dit is beter dan zijzelf, hoor.
0: Ja, wat goed, hè.
1: Tina, eat your heart out.
0: Absoluut. Ja. Nou, wij willen dat we een keertje horen, maar niet nu. Want wij gaan nu zoeken
1: naar...
0: Nee, niet nu. Zet je er al helemaal klaar voor?
1: Ja.
0: Nou, doe dan.
1: Nee,
0: oké. Okay.
2: Dagblad.
0: Ja, sorry mensen. We zijn een klein beetje melig, merk ik. Maar dat komt...
1: We hebben al een hele lange dag.
0: Ja, dat komt omdat we een hele lange rare dag hebben... waar weer elke keer van alles gebeurde. En dan heb je dat wel eens, toch?
3: Ja.
0: Neem het ons alsjeblieft niet kwalijk. Wij gaan nu wel gewoon, zoals iedere dag, op zoek naar een dagplaatje... dat dus goed past bij het nieuws van deze dag. En vandaag is het een plaatje dat... Nou, niet zozeer pas bij het nieuws van de dag... maar meer bij iets dat ons is opgevallen. En jammer, jij hebt net het begin gemaakt van een heel bijzonder verhaal... over hoe je wakker werd met de regen tegen je raam. Ja. Het onderwerp is dus niet regen. Er kwamen allemaal regenplaatjes binnen. Het onderwerp is niet regen. Maar de regen tikte tegen jouw zolderraam. En toen was het heel donker. En toen keek je naar buiten. En wat gebeurde er toen?
1: Ja, ik deed een beetje zo voorzichtig mijn gordijnen opzij.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, oh nee, de donkere dagen beginnen weer. Dus een traantje biggelde over mijn wangen. Oh. En toen opeens zag ik het. Aan de overkant. De kerstslinger. Ja, de gemeente die is alweer de winterlichten aan het ophangen. Dus ik zag allemaal alweer gezellige kerstlampjes.
0: Oh.
1: Over de balkon zo als een soort, ja, als een soort gezellige lichte regen. Oh. Zag ik dat alweer opduiden. En dat gaf mij gewoon allemaal, dat gaf de burger weer moed.
0: Zo is het, want dan zie je weer de leuke kant van de herfst en de donkere dagen.
1: Ja, ik bedoel, we hebben al wel één regenachtige dag gehad. Dus we hebben
0: dat mocht wel eens een keer.
1: Toe wellicht.
0: Oké, nou, en ik zag het ook bij het tuincentrum waar ik elke dag langs rijd. Daar hangen opeens, ook sinds dit weekend, weer de kerstlampjes helemaal aan de gevel. Dus het gaat beginnen, mensen. Het licht in de duisternis. Welk plaatje hoort daar wat jou betreft bij, Jelmer?
1: Nou, ik dacht gelijk aan wit licht.

0: Ja, mooi toch? Maar goed, lieve mensen, het wordt niet Marco Borsato en ook niet Stef Bos. Want de keuze is aan jullie. Kom maar door met jullie liedjes over licht en over lampjes.
1: Over licht en over lampjes. 088, 850, 51, 2, 52.
0: Ook toevallig.
1: Dit heb jij zo uitgekozen.
0: Ja, dit is eigenlijk al een liedje over licht.
1: Dit heb jij zo uitgekozen. Je zit er te sassen.
0: Ik zit je gewoon even lekker te sassen. Ja, we gaan, maar toch zoeken we liedjes over licht. En dan dus niet deze van The Weeknd. Want dit is Blinding Lights. En we zoeken naar gewone lights. Of evening lights. Of, nou ja,
1: gewone lights.

0: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
1: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
6: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
7: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
8: En als je huur verandert?
7: Pas het zelf aan.
9: En als je gaat samenwonen?
7: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
10: Ik ben Joelle en ik kom uit Amsterdam.
11: Ik ben Sarah uit Bergen.
12: Hallo mensen van de radio, dit is Mireille uit Bussum. Thuis in heel Noord-Holland.
10: Het is 6:30. In Blaricum is het 17 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedenavond.
13: Goedenavond. 400 medewerkers van de publieke omroepen willen dat de NPO de beslissing om deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival terugdraait. Dat staat in een brief die ze geschreven hebben aan de directie en de raad van bestuur. In de brief hekelen de medewerkers de deelname van Nederland vanwege de deelname van Israël. Ja, de medewerkers stellen ook vragen bij de totstandkoming van het besluit van de NPO om alsnog mee te doen, nadat omroep Avrotros al veel eerder had besloten om vooral niet mee te doen. Veel verdriet en verslagenheid bij de mensen die een mooie oldtimer hadden staan in de loods in Aalsmeer, waar gisteren een enorme brand uitbrak. Bij die brand waren grote zwarte rookwolken in de wijde omgeving te zien. Nou, van de loods is niets over, de ravage en de schade is erg groot. En je hoort iemand die daar ook zijn oldtimer had staan, waar hij vaak aan kluste. Ja, dat was echt zijn lust en zijn leven.
14: Ja, heel erg. Heel erg. Natuurlijk heel emotioneel om dit allemaal zo te zien. Ik had ook allemaal oude motors en die wou ik graag, ja, bewaren en opknappen. En dat raakt me het meest, natuurlijk. En dat dit voorbij gaat, waarschijnlijk zie ik de mensen waar ik elke zondag contact mee had. Ja, dat is ook een zie ik ook niet meer.
13: Ja, heel tragisch verhaal voor deze man die dus verschillende motoren daar had staan. Maar ook heel veel andere mensen die daar dus allerlei voertuigen hadden staan. Ja. Die veel betekenden.
10: En het was ook
13: en een gezamenlijke klusplek waar je elkaar ontmoette.
10: Een ontmoetingsplek.
13: Dat valt helemaal weg.
10: Ja, precies. Ja. Ja, dat is ook lastig weer opnieuw te vinden.
13: Dat denk ik ook, ja. Ja. Al maandenlang worden inwoners van Amsterdam-Osdorp en Slotermeer opgeschrikt door nachtelijke explosies en jongerenoverlast. Nou, politie en gemeente in Amsterdam hebben nu 30 jongeren in beeld die mogelijk betrokken zijn bij die aanhoudende ernstige incidenten. Dat schrijft het Parool. Ze hebben een brief gezien van burgemeester Halsema die aan de bewoners schrijft dat dit de hoogste prioriteit in de stad heeft. Er worden extra agenten en handhavers ingezet. Ook gaan ze thuis langs bij de jongeren en wordt gekeken of ze een gebiedsverbod kunnen krijgen. In Zandpoort-Zuid is vanmiddag brand uitgebroken in een flat. De brand ontstond vermoedelijk in de keuken. Bewoners konden gelukkig het huis op tijd verlaten. Die brand brak tegen 5 uit. De brandweer was aanwezig met groot materieel. Er was ook veel rook. Laatste berichtje, we hoorden het eerder al. Albert Heijn kampt waarschijnlijk met een hekaanval. Dat meldt de NOS op basis van onderzoek. Zelf wil de supermarktketen er niet heel veel over zeggen wat dat cybersecurity-incident nou precies inhoudt. Maar het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht buitenlands verkeer zagen binnenkomen zondag en toen besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. En daarmee wisten ze te voorkomen dat er hackers dieper de systemen binnendrongen.
10: Goed gedaan dus eigenlijk.
13: Ja, dat zo lijkt het eigenlijk wel. Hè? Nou, in ieder geval, vanmiddag werden de supermarkten extra bevoorraad. De komende dagen zijn er nog wel wat lege schappen. Vooral bij groente, fruit en zuivel. Nou, dat was bij verschillende kleine groenteboertjes in onze regio. Meteen te merken, bijvoorbeeld in Haarlem. Waar dus veel mensen naartoe gingen om hun groenten te halen. Vooral voor de groene groenten, vertelt de groenteboervrouw.
8: Dat mensen dus naar groene groentes vragen. Pruiten, andijvie, spersieboontjes en dat soort dingen. Ja.
11: En hoe ben je erop ingesprongen?
8: Om meer handel in te kopen.
11: Je hebt in ieder geval genoeg spruitjes in huis voor hoe lang?
8: Voor een week.
11: Ja?
8: Ja.
13: Toch wel voor een week. Ja, het is natuurlijk een heftig verhaal, vooral voor Albert Heijn. Dus ze lijden heel veel verlies. Maar voor de kleine ondernemers is dat dan misschien een meevallertje. Ja,
10: klein opstekertje.
13: Ja. Ik zit trouwens nog even te proberen, maar ook de online ligt er nog heel erg veel plat van deze supermarktketen. Ah, ja. En werkt dat allemaal nog niet?
10: Nee, alleen de distributiecentra die worden weer opgestart. Hè? Dus dan kan er wel weer geleverd worden.
13: Ja, dus dat is goed nieuws voor de bevoorrading.
10: Ja.
13: Nou, wij blijven dat volgen, net als andere Noord-Hollandse verhalen. Je kan ook even in de app of op nanieuws.nl kijken.
10: Dankjewel, Barbara, en een fijne avond voor jou.
13: Jullie ook.
10: Joe. Wij gaan nog even luisteren naar Jan Visser, want die weet wat voor weer we krijgen.
15: Vanavond kan er aanvankelijk eerst nog plaatselijk een bui vallen. In de loop van de avond is het overal droog en er zijn flinke opklaringen. De wind is westelijk en matig tot vrij krachtig, maar zal in de loop van de avond wat gaan afnemen. Morgen wordt een droge dag met flink wat zon, een temperatuur van 17 graden en niet meer dan een zwakke tot matige wind uit het westen tot zuidwesten.

0: When Tomorrow Comes. Je hoorde de Eurythmics.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: Ja, zoals iedere dag in Vandaag de Dag gaan wij op zoek naar een dagplaatje. Een muziekje dat iets te maken heeft met het nieuws van deze dag. Van lang geleden of van nu. En vandaag hadden we het over lichtjes in het donker. Want het is vandaag wel de eerste weer eens een keer zo echt zo'n donkerachtige dag.
3: Ja.
0: Dat vond ik wel. Maar jij werd gelukkig heel blij wakker, want bij jou werd de kerstvoorziening opgehangen aan de overkant.
3: Ja, volgens mij is het nog wel bij één gedeelte gebleven. Ik ben benieuwd als ik straks thuis kom of alweer de hele straat verlicht is.
0: Oh ja, dat ben ik ook benieuwd naar.
3: Dat zou gezellig zijn.
0: Dat zou mooi zijn.
3: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Nou, zo te zien onze luisteraars ook. Want we kregen heel veel leuke liedjes binnen over lichtjes.
3: Ja, zoveel dat mijn lichtjes ophouden met branden, maar dat geeft niet. We beginnen met Wilco. Die willen namelijk Suzanne en Freek horen.
4: Ik beloof, ik laat de lichten aan. Dan voelt het donker niet zo zwaar. Ik hoop dat je jezelf weet terug te vinden.
0: Ja, dat is wel heel mooi, moet ik zeggen. Ja. Marianne die kiest voor een heel ander soort liedje. Die wil namelijk Billy Ocean horen. Red Light.
3: Oh.
0: Spells Danger.
3: Oeh. Lekker hoor.
0: Ja.
3: Sandra wil heel graag Dan Hartman.
0: Lekker. En Garmt wil Gabriel Rios.
3: Oh,
0: Broad Daylight. Ook zo'n mooi nummer.
5: Stuck. Leave them alone in the broad daylight.
3: Ja, wat een goede keuze. Maya die gooit het over een andere boeg met The Talking Heads.
0: Remaining Lights, Once in a Lifetime, zo heet het. Wat een prachtig nummer toch. Ik krijg helemaal kippenvel hiervan. Echt, ik heb me heel verbaasd aan. Ja, maar dit is mijn jeugd. Ik vond dit fantastisch. Ik heb ze wel eens live gezien, ik vond ze geweldig.
3: Oh, echt?
0: Talking Heads, ja, fantastisch.
3: Ik vind het,
0: mijn vader zei dan altijd de Ugly Heads en de Empty Skulls.
3: Waren ze niet zo knap?
0: Nou, dat weet ik niet. Hij vond het gewoon, je had de Simple Minds en je had de Talking Heads. En dat mixte die dan een beetje.
3: Oh, ik vind het helemaal geen muziek bij jou, die bij jou past eigenlijk.
0: Waarom?
3: Zo beledigd.
0: Ja. Waarom? Omdat het hele mooie muziek is.
3: Krijgen we nou toch
0: weer? Nou, dankjewel Marja dat je het hebt aangevraagd. Rare discussie krijgen we hier. Ga jij nog even verder?
3: Oh ja, ja, Rita dan. Die komt met John Travolta.
0: Ook heel leuk. Terwijl Sander dan weer met Willy Walde kwam. Eventjes terug naar lang geleden. Een prachtig liedje.
6: Als op het Leidseplein de lichtjes weer eens branden gaan. Dan
0: die
6: gaan
0: voor
6: we
0: je
6: kijken naar het sprookje lieve schaam.
3: Oh.
0: Mooi hè?
3: Ja, dat vind ik eigenlijk heel lief. Dat
0: ja,
3: is wel heel
0: ook
3: goed. Mariska die wil Roxanne.
0: Ja, dat gaat eigenlijk over de red light.
3: Put on the red light.
0: Put on the red light. Ja, dat is een stukje verder, maar dat maakt niet uit. Ik snap helemaal het idee van Mariska. Red light.
3: Kijk, daar zijn we.
0: Maar goed, wat is nou uiteindelijk de dagplaat geworden?
3: Ja, we gaan toch voor iets anders. Het is de keuze van Arnold, John en Saskia geworden. Het is druk werk met
2: dagplaat.
3: Hier op mij.
7: Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. Je hebt al jarenlang geen werk meer.

0: al die oude dingen weer op tafel komen. Hans Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
2: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

0: heerlijke zomerhit eigenlijk dit. Stumbling In van Cyril. Maar dat kan nog best even zo in het najaar, toch? Ik vind hem lekker.
1: Heerlijk is hij.
0: Ja.
2: Dit was Vandaag de Dag op NH.
0: Ja, dan komen we op het punt dat we een beetje gaan terugkijken op deze dag. Deze dinsdag de 13e oktober. Het was namelijk de dag dat Pieter in de ontbijttafel vertelde dat hij gedroomd had vannacht. En wat had hij nou gedroomd? Dat hij had gescoord in het elftal van Ajax samen met Patrick Kluivert.
3: Maar hoeveel werd het nou? Want, ik ben bij 1-0 was ik klaar. Toen ben ik...
4: Blijf maar af.
0: Klappend het veld afgelopen.
1: Ja, ja precies. Hey, dankjewel, jongens.
3: Dankjewel, een beetje wijzen nog. Naar Sjaak Zwart.
1: Ja, thanks, Pik, voor de kans.
0: Nou, Johan Cruijff kwam natuurlijk ook nog even voorbij in die droom. Stel ik me zo voor. Tuurlijk. Als je dan toch goed droomt, moet je het echt gelijk groot aanpakken.
1: En Ronaldo.
0: Ja, zeker. Messi.
1: Messi.
0: Die zijn nog...
1: Die zei, wij zijn vandaag niet Messi.
0: Goeie. Ja, het was ook de dag dat June tot 2 weer het spel Pim Pam Pet speelde. En de laatste vraag werd nogal pikant.
4: Ja, en ze zeggen wel eens save the best for last. Want deze vraag is opvallend. Het aantal schaamlipcorrecties is namelijk internationaal sterk gestegen.
5: Wat? Schaamlip.
4: Weet je wel, die dingen? Die twee lipjes?
6: Ja, die weet ik wel.
4: Ja, die kun je... Ja, gelukkig. Je weet ze te vinden. Nee, je kunt ze corrigeren blijkbaar. En heel veel vrouwen doen dat.
5: Ja. Niks voor jou, Jopie, schaamlipcorrectie?
6: Zeg, ik word 80. Noem mij al.
0: Oh mijn god, wat een grappig verhaal. Ik ben 80.
1: Zeg, hou ze op,
0: aan mijn lijf, geen polonaise. Nee, dat snap ik helemaal. Wij hadden het over iets heel anders. Niet over schaamlippen, maar over reislustigheid. Wij Hollanders zijn namelijk onverminderd reislustig. En wij spraken Paulien van Skyscanner over haar mooiste reis.
7: Nou, die moet ik toch wel toeschrijven aan 2 jaar geleden. Toen was ik in Namibië en Botswana. En dat was echt, was echt fantastisch. Wij zijn herinneringen van generaties olifanten bij elkaar. Groepen apen in een boom waar ik naast sliep in het tentje.
0: Oh,
7: dus dat zijn herinneringen die ik de rest van mijn leven hoop te koesteren.
0: Mooi zeg. Ja, morgen is er weer een dag en dan raakt Sjoerd in kerstsferen. Want de tuincentra, wij hadden het er eigenlijk ook al een beetje over. Ja. Die zijn al helemaal klaar ervoor. Je kunt weer verdwalen tussen de bomen, de ballen en de lichtjes. En zangeres Merel, die heeft er ook zin in.
8: Zijn we lekker

0: FAM gezegd.
1: Heerlijk. Nou, morgen hoor je daar veel meer over. In de ontbijttafel over Kerst met de FAM, onder andere.
0: Gezellig.
1: En in het tuincentrum, gezellig.
0: Och.
1: Heerlijk, lekker luisteren. Hierna nog heel veel lekkere muziek. Ik wens je een mooie avond.
0: Fijne avond.

0: restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
1: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
2: Heeft u nog authentieke schuiframen? Topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen. En het weert ook veel geluid. Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan.
3: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren. Zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
4: Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid.
5: Ik ben Sylvia Monique uit het altijd pittoreske Amsterdam-Zuid.
6: Ik ben Caroline uit Houtdorp.
7: Dit is Theo, schipper van de Adrenaline. En met het schip liggen we in het gezellige Medeblik. Thuis in heel
8: Noord-Holland. Het is 7 uur.
9: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen een man uit Nieuwegein voor het plegen van fraude met nepagenten. Volgens justitie was de man van 23 actief in een criminele organisatie en stuurde hij de nepagenten aan. Hij gaf instructies over wat ze mee moesten nemen. In 26 gevallen lukte het de groep om sieraden, geld en bankpassen te stelen. Ook eist het OM dat de verdachte 100.000 euro schadevergoeding betaalt aan de slachtoffers. De Nederlandse wegen en het spoor zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en ook op het spoor dreigen problemen.
10: Op het moment dat er heel breed materieel op zo'n trein is, dan kan de tegentrein eigenlijk niet het andere spoor gebruiken, want die liggen te dicht bij elkaar. Nu op dit moment, dan wordt het even gestopt. In een oorlogstijd gebeurt het heel vaak. En dat betekent dat bedrijven, maar ook mensen die gewoon naar hun werk willen, zullen daar last van krijgen.
9: Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen tegen de NOS dat meerdere buitenlandse computerservers zijn gebruikt bij de aanval. Toen ICT-beveiligers dat zagen, zouden de systemen zijn uitgezet. Ahold wil een aantal systemen weer opstarten. Het Nederlands vrouwenelftal kan zich vanavond plaatsen voor de volgende ronde om een ticket voor het WK voetbal. In Tilburg is Hongarije de tegenstander. Vorige week won Oranje met 8-0. Bondscoach Arjan Veurink hoopt vandaag op net zo'n spektakel.
11: Voetballen speel je voor je fans. Zo simpel is het. En in Nederland willen we dat graag ook nog op een manier doen. Waarin het leuk is om naar te kijken. Uiteraard spelen we altijd voor de winst. En dat zijn onze drijfveren. Dat is de essentie van het spelletje voetbal.
9: Nederland-Hongarije begint vanavond om 9:15. Het weer vanavond en vannacht is het droog. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen is het droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
12: Non-stop muziek.
13: De NH Muziek Mix.

0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
0: Bart Slim.
1: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
0: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
1: Hoe drink je je koffie?
2: Bart.
0: Wat moet er op de toeter?
1: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
0: Goedemorgen, met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
1: Onder het genot van een lekker bakkie.
0: Hier.
1: Ja.
0: Bij NH.
1: Dat bedoel ik.

0: Ik ben Wil Erens de Brave en woon in Amsterdam in de mooie Transvaalbuurt.
1: Ik ben Erik en ik woon in de buurt van een markt en een niet zo gedempte gracht in Zaandam.
2: Thuis in heel Noord-Holland.
3: Het is 8 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de 70 miljoen euro te geven, waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. VVD, D66, Pro en groep Markussauer willen weten waar de problemen bij Veilig Thuis door zijn ontstaan en wat het kabinet gaat doen om orde op zaken te stellen. Enkele boerenorganisaties hebben alternatieven gepresenteerd voor de stikstofplannen van het kabinet. Ze willen de regels zo aanpassen dat veel boeren geen vergunning nodig hebben. De stikstofuitstoot neemt dan niet af. Deze boeren willen erover in gesprek met landbouwminister Van Essen, zegt redacteur Sarah Buurman.
5: Ze willen met hem praten over hun plan. Dus ze hebben geen zin om in gesprek te gaan over de plannen die de minister heeft gepresenteerd. Maar ze willen eigenlijk dat hij serieus gaat kijken naar hun alternatief.
4: Van Essen denkt niet dat deze nieuwe voorstellen een oplossing zijn voor de stikstofproblemen. Er komen niet meer opleidingsplekken bij voor tandartsen. Volgens minister Letschert zijn de opleidingsplekken te duur, ondanks een groot tekort aan tandartsen. In de branche wordt dat niet begrepen, zegt Sylvia Geurts van Nieuwsuur.
6: Nou, als je het aan de beroepsvereniging voor tandartsen vraagt, dan maken die zich grote zorgen hierover. Zij zeggen, ja, het is eigenlijk onbegrijpelijk, het is heel erg zorgelijk. De minister blokkeert hiermee een structurele oplossing voor het tandartstekort.
4: In Nederland werken steeds vaker buitenlandse tandartsen. Inmiddels is een kwart opgeleid in het buitenland. De Russische turnbond is boos op Nederland omdat niet alle sporters een visum hebben gekregen voor de wereldkampioenschappen in Rotterdam. Die beginnen zaterdag. Rusland vindt dat Nederland vals speelt door een aantal topturnsters buiten te sluiten. Maar het ministerie van VWS wijst op veiligheidsrisico's. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
7: Non-stop muziek.
8: De NH Muziekmix.

0: ontbijttafel.
1: Ik kan melden dat er inmiddels ongeveer 300 aanmeldingen zijn.
2: Ja.
1: En er zitten heel bijzondere tussen. Inmiddels 2 mensen uit Ierland. We hebben iemand uit Denemarken, heb ik voorbij zien komen.
2: Oh,
1: en er is ook een mevrouw Schaap bij die echt zo heet.

0: Ik ben Sven uit Medemblik.
1: Ik ben Nico uit Alkmaar.
2: Ik ben Ursula en ik woon hier in de Belmer.
3: Ik ben Peter uit Haarlem.
4: Ik ben Gina en ik kom uit Amsterdam, Oud-Zuid. Thuis in heel
5: Het is 9 uur.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Franse antiterrorisme-aanklager heeft het onderzoek naar de 14-jarige scholier overgenomen die gisteren schoot op een docent en directeur. Dat gebeurde op een middelbare school in Zuid-Frankrijk. Ze raakte gewond, maar zijn buiten levensgevaar. Volgens de aanklager zijn er aanwijzingen dat de tiener banden had met een online groep die extreem geweld verheerlijkt. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de 70 miljoen euro te geven, waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Meerdere partijen willen weten waar de problemen bij Veilig Thuis door zijn ontstaan. Pro-Kamerlid Lisa Westerveld.
7: Op dit moment is het zo dat er soms 10 of meer hulpverleners in een gezin actief zijn. Dat het ook onduidelijk is wie nou verantwoordelijk is voor het oppakken van een melding en het bieden van hulp. En vervolgens een kind niet wordt geholpen. Een paar jaar geleden zijn er ook plannen aangekondigd. Alleen die plannen zijn nooit uitgevoerd.
6: Ook VVD, D66 en groep Markensower willen weten wat het kabinet gaat doen. China heeft sancties opgelegd aan ministers van Paraguay en Belize. Het is een van de weinige landen die erkenningen dat zij Taiwan als onafhankelijke staat. En dat wil China niet. De gesanctioneerde ministers mogen niet meer in China komen of samenwerken met Chinese personen of organisaties. Nog niet alle systemen van Albert Heijn zijn weer in de lucht na een hackaanval of poging daartoe dit weekend. Distributiecentra, bestellingen en de kortingskaart konden niet gebruikt worden. Albert Heijn wil de systemen weer opstarten, zegt de CEO bij talkshow Eva.
8: En daarmee beginnen we natuurlijk zeg maar, met alle systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Want dat is natuurlijk waar het eerst moet beginnen. Ja, maar dat moet je stukje voor stukje gewoon doen. Elke keer zorgen dat iets veilig is en dan naar de volgende gaan.
6: Of er gegevens zijn gestolen bij de hackaanval is niet duidelijk. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog, maar eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: Wie staat daar nou voor de deur?
1: Nick Velderman.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, het is de Goedemiddagshow. Soms moet je hem even erbij pakken, hè? De verjaardagskalender.
2: Wordt het A
1: of wordt het B?
0: Wat gebeurt er?
1: Rondje van het huis.
0: Ja.
1: Maandag tot en met donderdag tussen 2 en 4.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Met Nick Velderman.
1: NH.

0: Ik ben Tini uit Diemen.
1: Ik ben Annette uit Naarden. En ik groet alle en haar vrienden.
2: Ik ben Hans en ik kom uit het machtig mooie Middenmeer. Thuis in heel Noord-Holland.
3: Het is 10:00.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De gemeente Groningen gaat vanaf morgen tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een bestaande noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Eerder vandaag riep asielminister Van den Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen. De opvang in Groningen is in eerste instantie voor 3 weken. Wat er daarna gebeurt is nog niet duidelijk. De Britse nationale veiligheid wordt het meest bedreigd door Rusland, Iran en AI. Dat zegt het hoofd van de Britse veiligheidsdienst MI5. Rusland en Iran gaan volgens hem op dezelfde manier te werk. De dienst zal daartegen optreden, zegt de MI5-chef.
5: What I can say is that those who seek to cause mayhem on British streets, whether hard thugs here or their paymasters overseas, will meet an unflinching response.
4: MI5 ziet de bedreigers van de Britse nationale veiligheid in toenemende mate gebruik maken van AI, onder meer bij de inzet van drones. De Duitse luchtmacht heeft vandaag een toestel van Corendon moeten begeleiden nadat er een melding van een kaping was gedaan vanuit de cockpit. De autoriteiten kregen geen contact met de piloten en stuurden 2 straaljagers de lucht in.
6: Daraufhin das Cockpit nicht mehr erreichen konnten, beziehungsweise der Tower des Cockpit nicht mehr erreichen konnte, mussten wir eben vom Schlimmsten ausgehen, eben dass es sich tatsächlich um eine Geiselnahme handeln könnte.
4: De kapingsmelding bleek vals alarm. Volgens Corendon werd de melding veroorzaakt door een storing in het radiocommunicatiesysteem. De operatie van de paus is geslaagd, meldt het Vaticaan. Paus Leo ging onder het mes vanwege een knobbeltje op een van zijn longen. De komende dagen blijft hij nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog, met eerst veel zon, later wat stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol alweer.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
2: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
3: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
4: Al mijn vrienden aan tafel en Leo.
5: Zo. Ik heb een hele fijne tafel. Op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: Ik ben Indy en ik kom uit Alkmaar.
1: Ik ben Iet uit het mooie Heemskerk.
2: Ik ben Soraya en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Mats en ik kom uit Amstelveen.
4: Ik ben Roos en ik kom uit Warmhuizen.
5: Ik ben Alicia en ik kom uit Lisserbroek.

0: Het is 11 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Vandaag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie verliep succesvol, zegt het Vaticaan. De komende dagen blijft hij nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen was gevonden. Oncologen zeiden voorafgaand aan de operatie dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel in een vroeg stadium is ontdekt. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met twee asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft voortaan geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het gemakkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan straks als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. Een voormalige bendeleider is in de Verenigde Staten veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol in de moord op hiphoplegende Tupac in 1996. Dwayne Davis was vorige maand al schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg vandaag zijn straf te horen. De nu 63-jarige Davis was in de jaren 90 leider van een bende in Los Angeles. Hij bracht de zaak zelf aan het rollen door enkele jaren geleden in interviews en memoires te praten over zijn rol in de dood van Tupac. In Tilburg hebben de Oranje voetbalsters met 3-0 gewonnen van Hongarije. Omdat de heenwedstrijd ook al met 8-0 was gewonnen, plaatsen ze zich voor de laatste ronde van de WK-kwalificatie. Daarin nemen ze het op tegen Slovenië. Dat won vanavond van Turkije. Het WK wordt volgend jaar gespeeld in Brazilië. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
2: Non-stop muziek.
3: De NH Muziek Mix.

0: ontbijttafel.
1: Ik wil je vertellen dat we vanuit Duitsland tot aan Ierland, vanuit mensen vanuit Kazachstan, mails hebben gekregen van mensen die heel graag mee willen helpen breien.
2: Ja, nou, dit is helemaal niks. Ik zit hier in die lucht.

0: Ik ben Mia en ik kom uit Haarlem.
1: Ik ben Harry en ik kom uit Alkmaar.
2: Hoi, ik ben Anna en ik kom uit Zaandam.
3: Mijn naam is André van Duin en ik woon in Amsterdam.
4: Hi, ik ben Sophia en ik kom uit Heemstede. Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 12 uur.
6: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje was gevonden. Oncologen zeiden daarna al dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel in een vroeg stadium is ontdekt. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant The Financial Times. Alleen al afgelopen zondag

0: Dag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog eind februari. Tot nu toe waren begin maart de meeste aanvallen in de straat van Hormuz. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met 2 asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft daardoor geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het makkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. De Nederlandse voetbalsters hebben zich zoals verwacht geplaatst voor de laatste ronde van de play-offs voor het WK van volgend jaar. In Tilburg werd met 3-0 gewonnen van Hongarije. Nederland had het eerste duel tegen Hongarije al met 8-0 gewonnen. De voetbalsters moeten in de laatste ronde van de WK-kwalificatie tegen Slovenië. PSV heeft de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het winnende doelpunt. De Eindhovenaren misten in de eerste helft een penalty. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Overdag ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.

0: Ik ben Steve, ik kom uit Suriname en ik woon in Amsterdam.
1: Ik ben Annemiek, uit Annapalona.
2: Ik ben Alex en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Cindy, uit Midwoud.
4: Ik ben Dirk-Jan uit Hoofddorp. Thuis in heel
5: Noord-Holland. Het is 1 uur.
6: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. Guilfoyle zegt dat de beschuldigingen niet kloppen. Een voormalig bendeleider is in de VS veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol in de moord op hiphoplegende Tupac in 1996. Dwayne Davis was vorige maand al schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg afgelopen dag zijn straf te horen. De nu 63-jarige Davis was in de jaren 90 leider van de Southside Compton Crips in Los Angeles. Hij bracht de zaak zelf aan het rollen door een aantal jaar geleden in interviews en memoires te praten over zijn rol in de dood van Tupac. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant The Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari.

0: nu toe waren begin maart de meeste aanvallen in de straat van Hormuz. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.

0: met Petra uit het prachtige zonnige Den Helder.
1: Ik ben Peter en ik woon in Enkhuizen.
2: Ik ben Sandra en ik kom uit het prachtige dorp aan de kust Heemskerk.
3: Ik ben Marianne uit Haarlem.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 2:00.
6: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia hebben een bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Ceuta. Die werd eind juli door tienduizenden mensen vanuit Marokko bestormd. Daarbij vielen zeker 141 doden. De stormloop leidde tot veel onrust in Ceuta. Felipe zei in een toespraak dat de exclave ontegenzeggelijk bij Spanje hoort, maar hij sprak zich ook uit voor goede banden met Marokko. Het Spaanse koningspaar ging in gesprek met inwoners en bestuurders en herdacht op een begraafplaats de migranten die zijn omgekomen. De gemeente Groningen gaat vanaf vandaag tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een bestaande noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Gisteren riep asielminister Van der Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen. Volgens hem is de situatie in Ter Apel onhoudbaar. De extra opvang in Groningen is in eerste instantie voor 3 weken. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. Een toestel van Corendon is afgelopen dag door 2 straaljagers begeleid nadat er vanuit de cockpit een kapingsmelding was gedaan. Die bleek uiteindelijk vals, maar toen had de Duitse luchtmacht al 2 toestellen de lucht ingestuurd. Het Corendon-toestel was vertrokken uit Griekenland en had Nuremberg als eindbestemming. Volgens Corendon werd de melding veroorzaakt door een storing in het radiocommunicatiesysteem. Het weer, vannacht droog, het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.